0: Morgen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buys liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. Een 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kalver. Met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Plattner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Plattner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Plattner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan, is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu...

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Trouwen, het is misschien wel de mooiste dag van je leven natuurlijk. Goedkoop is het allang niet meer. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bruidsparen die op een vrijdag willen trouwen, in zowel Alphen aan de Rijn als Kagen-Brasem, meer betalen dan het landelijk gemiddelde voor een ceremonie op het gemeentehuis. En dat terwijl de verschillen tussen de gemeenten soms honderden euro's bedragen. De vraag is eigenlijk, ja, hoe kan dat? Waar betaal je eigenlijk voor? En hoe belangrijker nog, hoe houd je de kosten van een bruiloft binnen de perken? We gaan erover praten met Anouk Bik. Zij is van The Perfect Wedding. Anouk, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Ja, jullie onderzoek laat zien dat trouwen op vrijdag in Alphen aan de Rijn en Kagen-Brasem duurder is dan het landelijk gemiddelde. Hoe groot zijn die verschillen precies?
2: Tussen Kagen-Brasem bedoel je zelf?
1: Ja, Kagen-Brasem en Alphen, ja.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, maar ja, tussen Alphen aan de Rijn en Kagen-Brasem, ja, zie je op een vrijdag dat Alphen zo'n 62 euro ongeveer duurder is. Ja, en door de week, eigenlijk ja, op elke dag van de week is Alphen ja, wel iets duurder dan Kagen-Brasem. En dat ligt inderdaad boven het landelijke gemiddelde.
1: Hoe verklaar je dat verschil? Waarom is het bij de ene gemeente duurder dan bij de andere gemeente?
2: Ja, dat is altijd een beetje lastig te zeggen. Maar eigenlijk komt dat omdat elke gemeente zelf mag bepalen wat ze vraagt voor een trouwceremonie. Dus de ene gemeente rekent bijvoorbeeld meer kosten. Bijvoorbeeld voor de trouwambtenaar of de zaal of het personeel. En ja, de andere gemeente houdt de prijs juist wat lager. Dus ja, daarom kan trouw in de ene gemeente flink duurder zijn dan een paar kilometer verderop.
1: Ja, en het is in principe dat ze gewoon ook hetzelfde aanbieden. Dus in zoverre staat de verhouding van die kosten dan niet per se daarop gericht. Maar is het gewoon echt wat de gemeente zelf daarvoor wil vragen? Wat zijn dan zeg maar de voorwaarden daarvan?
2: De voorwaarden daarvan, ze hebben niet. Ja, wat ik zeg, ja, ze mogen het zelf bepalen. Dus daar hebben ze niet echt bepaalde regels aan. Dus het is dan maar net wat de gemeente zelf denkt van wat ze bij een bruidspaar zelf willen doorrekenen. Of dat ze zelf voor hun kosten. Wat ze zelf willen betalen.
1: Ja.
2: We hebben echt onderzocht dat de verschillen zo groot zijn. En ja, we zien altijd dat het gewoon heel erg kan verschillen.

0: Je kan ook natuurlijk altijd kijken naar de verschillende dagen. Dus ja, vaak zien we ook dat het weekend vaak wat duurder is. Dus daarom zien we ook vaak dat prijsbaren bijvoorbeeld kiezen voor door de week of bijvoorbeeld op een vrijdag.
1: Ja.
0: Dus dat.
1: Dus dat, ja. Wat kost eigenlijk een huwelijksceremonie gemiddeld?
0: Een huwelijksceremonie gemiddeld, als je dan echt kijkt bij de gemeente. Dan moet ik het heel even snel opzoeken hoor. Maar dat is bijvoorbeeld door de week €497. €497? Dat is van maandag tot en met donderdag. Vrijdag is ook erg populair. Dat is €517 gemiddeld. En zaterdag, en ja, voor een zaterdagmiddag betaal je bijvoorbeeld €812. En ja, voor zondag, dat is echt de duurste dag van de week. En dat is dus bijvoorbeeld gemiddeld €977.
1: Zo, dat is wel een flink verschil, ja.
0: Ja, en we zien wel ook vaak dat heel veel gemeenten dat ook niet aanbieden op zondag trouwen. Er zijn maar een aantal gemeenten die dat wel aanbieden.
1: En heeft dat dan te maken ook met de kerkelijke gang en dat soort zaken?
0: Dat durf ik helaas niet te zeggen. Maar je ziet wel dat het bijvoorbeeld vaak te maken ook heeft met het personeel wat beschikbaar is. Het blijft natuurlijk ook het weekend en daardoor wordt het ook wat duurder. En daarnaast zijn zaterdag en zondag gewoon echt hele populaire dagen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten aangevallen. Dat was een reactie op aanvallen van de VS op doelen in Iran. Trump zei dat dat nodig was vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben kinderen extreem veel honger. Uit de test blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen kan herstellen. En op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. Het weer, vandaag eerst nog wat wolken, later zon bij maximaal 29 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Marcel van der Vlieten van de huttenbouw natuurlijk in Alphen aan de Rijn. Want, ja Marcel, we gaan weer timmeren, we gaan weer boren, we gaan weer de spijkers op de kop slaan. De huttenbouw komt er weer aan, hè?
2: Ja, zeker weten. Voor je het weet is het toch weer zover. Ja, toch wel een van de leukere weken van de vakantie.
1: Nou ja, dat zegt de voorzitter dan natuurlijk. Want ja, die moet wel voor zijn eigen parochie preken in zover. Maar nee, het is zeker een hele leuke week. Je merkt ook ieder jaar weer de blije gezichten van de kinderen. En ook de fijne reacties natuurlijk. Behalve die laatste nacht, hè. Want dan is het altijd wel lang opblijven. En vooral vermoeid de week afsluiten.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, ja, van donderdag op vrijdagnacht mag iedereen blijven slapen. Daarvoor heb je natuurlijk wel een slaapvergunning nodig. En eigenlijk is dat natuurlijk een soort toestemming van je ouders. Ja. En iedereen denkt altijd dat we slapen, maar nou, het is niet veel.
1: Nee, er wordt weinig geslapen, moet ik zeggen.
2: Ja.
1: Ik was een aantal jaar geleden op de vrijdagochtend bij jullie om eigenlijk de kinderen wakker te maken. Maar ja, dat heeft totaal geen zin, want je merkt gewoon, de kinderen die zijn nog steeds wakker. Die hebben gewoon heel de nacht niet geslapen. En dan zie je echt die vermoeide ogen. Maar goed, ze hebben daarmee wel een leuke week beleefd. Dit jaar gaat dat ook weer plaatsvinden. Wanneer is dat?
2: We starten op 17 augustus. 17 tot 21 augustus.
1: Oh, dat is over een maand en een week ongeveer.
2: Ja, dat klopt, zeker.
1: Hoe zijn jullie in de voorbereidingen op dit moment?
2: Ja, de voorbereidingen die lopen op rolletjes. We gaan volgende week starten met het verzamelen van het hout. Eigenlijk het allerbelangrijkste natuurlijk.
1: Ja.
2: En dan zijn we er wel weer klaar voor om al die kinderen te ontvangen.
1: Jullie doen dat altijd aan de hand van een bepaald thema. Ik weet dat vorig jaar hadden jullie iets met volgens mij het heelal als thema. Waarin ook een raket daar te zien was, toch? Een echt raket.
2: Ja, ja, ja, dat klopt. Dat is zeker. Vorig jaar gingen we gezellig met z'n allen naar de ruimte. En daar hebben een aantal van onze vrijwilligers hebben een prachtige raket gebouwd. Die ze uiteindelijk hebben opgehangen midden in op het terrein.
1: Ja, dat hebben ze zelf ook gebouwd?
2: Ja, die is zelf gebouwd door onze vrijwilligers, ja.
1: Wauw, dat is toch bijzonder te noemen. Maar ja, aan de andere kant ligt het natuurlijk ook volledig in hetgeen wat er die week gaat gebeuren. Hoe lang zijn ze daar toen de tijd mee bezig geweest eigenlijk?
2: Een weekend. Het weekend daarvoor. Ja, één weekend.
1: Oh. Dus NASA die kan er nog wat van leren, wou je zeggen?
2: Nou ja, bijna wel. Dus als ze nog mensen nodig hebben, dan heb ik er nog wel een paar in het bestand.
1: Ik zou ze voorlopig nog even bij je houden, want dit jaar natuurlijk ook weer de huttenbouw. Wat is het thema van dit jaar?
2: Ja, dit jaar gaan we gaan weer op pad dit jaar. En dit jaar gaan we op safari.
1: Ah. Wat wordt er dan dit jaar gebouwd? Is dat dan een heuse giraf of iets?
2: Nou ja, ik laat me altijd een beetje verrassen daardoor. Maar ja, ik hoop het er niet inderdaad wel. Ja, een mooie uitkijktoren of een gave jeep of iets in die trant.
1: Maar jullie gaan dan op pad. Hoe wordt dat thema dan verwerkt binnen zo'n week? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ja, het gaat natuurlijk eigenlijk om de houten spijkers en dat soort zaken. Hoe verwerk je zo'n thema als safari in de huttenbouw?
2: Ja, dat is een hele leuke vraag. We doen dat natuurlijk in de aankleding van het terrein. Dus een hele hoop versiering, de aankleding van de vrijwilligers. Maar het allerbelangrijkste is denk ik de creativiteit van de kinderen. Die weten al eventjes, de ingeschreven kinderen weten al eventjes dat we op safari gaan. En we hebben ze daarin ook opgeroepen om met leuke ideeën te komen, gekke ideeën. Hè. Maak alvast die bouwtekening en zorg ervoor dat je in stijl gaat bouwen. Dus of dat dan inderdaad die uitkijktoren wordt, of die boshut, of wat dan ook. We gaan het zien. Maar het is vooral de creativiteit van de kinderen die daar te pas komt.
1: Hoe is jouw ervaring daarin? Zijn de kinderen een beetje creatief? Want als ik bijvoorbeeld aan safari zit te denken en bijvoorbeeld hout, dan is het ingraveren van bijvoorbeeld de vlekken van een giraf is een ding. Maar ja, daar moet je wel kundig voor zijn.
2: Nou ja, zeker. Kijk, ze zijn heel creatief en dat heb je natuurlijk, hebben we vorig jaar gezien. Hout en ruimte hebben ook niet heel veel met elkaar te maken, maar toch is het gelukt.
1: Ja, dus uiteindelijk verwacht je ook dat het dit jaar weer gaat lukken?
2: Ja, zeker. En je moet natuurlijk wel een beetje fantasie hebben, hè. Dat is wel belangrijk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Hele goedemorgen. De donderdagochtendshow. We gaan hem zo meteen openen. Eerst het nieuws van de NOS.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
9: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
8: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Plattner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt naar gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
10: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
8: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wat er aan de hand is in de regio hoor je van Richard Arreman. Richard, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag het rijbewijs ingenomen van een automobilist die met hoge snelheid over de N11 bij Hazenswoude Rijndijk reed. Agenten maten na correctie een snelheid van 196 km per uur. De bestuurder werd aan de kant gezet en kon geen verklaring geven voor zijn rijgedrag. De spoorbrug tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven kampte gisteren met een storing. Vanaf het middaguur kon de brug niet meer open, waardoor tientallen boten moesten wachten. Het treinverkeer ondervond geen hinder van de storing. Rond 5 uur 's middags waren de problemen opgelost en kon het vaarverkeer weer door. Kagen Braasem heeft sinds maandagavond een nieuw college van burgemeester en wethouders. Mark Veldhuizen en Monique van Sandik zijn de nieuwe gezichten.

0: rechten, terwijl Nick van Egmond en Dolf Kistenmaker doorgaan als wethouder. De portefeuilles lopen uiteen van wonen en het sociaal domein tot financiën, sport, verkeer en energie. Veldhuis en Van Sandik wonen buiten de gemeente en kregen daarvoor een jaar ontheffing. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en Brabant. Hier in de regio 4 meldingen. 20 kilometer in totaal en een totale vertragingstijd van 23 minuten. Te vinden onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Prins Klausplein 5 kilometer, er staat 7 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam 5 kilometer ook. De vertraging is daar 6 minuten. 5 kilometer ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Een vertraging van 7 minuten. Ja, en we gaan de bingo compleet maken. Want ook 5 kilometer te vinden op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Maar dan tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. En daar is je vertraging dan 3 minuten.
0: Klinkt meer als Jatzee.
1: En dat is ook zo, ja. 5 keer 5, nou ja, wat is het? Nee, 4 keer 5 heb ik inderdaad gegooid vandaag, ja. Hoe is het op het spoor verder? Is daar ook 5 kilometer te vinden aan treinen? Of 5 treinen? Of iets met een 5?
0: Ik heb 1 melding. Door een wisselstoring is er vanochtend hinder op het spoor rond Leiden Centraal. Tussen Leiden Centraal en Den Haaglaan van Noordoost-Indië rijden minder treinen en moeten reizigers rekening houden met vertraging. Ook tussen station Alphen aan de Rijn en Leiden Centraal rijden minder treinen en is er vertraging. De storing duurt naar verwachting tot ongeveer 7:45. Reizigers wordt aangeraden kort voor vertrek de reisplannen te controleren.
1: Yes, dankjewel. Het is 7:05. We gaan beginnen aan de donderdagochtendshow op Studio Half en Karen Brazen.
2: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
3: Welcome. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 7 over 7. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Donderdag 9 juli 2026 vandaag. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wesley.
0: Een mooie dag is het.
1: Zeker.
0: En sowieso omdat mijn oude voetbalmaatje, maar ook iemand waarmee ik vroeger als baby naast heb gelegen.
1: En dat weet je nog.
0: Ja, dat is niet zeg maar mijn verre broer. Aan de andere kant, nou, we komen elkaar nog steeds wel eens tegen. Wat is zo'n... je hebt natuurlijk als je... tenminste niet natuurlijk, maar je hebt zo'n... hoe heet dat? Century Group, is dat toch? Voor vrouwen die dan bevallen. En dan kunnen ze dan... voor de bevalling kunnen ze dan met andere vrouwen bepaalde cursussen volgen.
1: Is dat niet zo'n Lamas groep of zoiets dan?
0: Wat zeg jij?
1: Lamas, dat is dat ademhalingsgebeuren.
0: Lamas?
1: Ja.
0: Is hetzelfde als Yamas?
1: Nee, dat is een Lamas. Volgens mij was dat vroeger een dokter en die heeft dat verzonnen. Hoe dat vrouwen door de pijn heen moeten ademen en toen moeten blazen en zo.
0: Nee, dat is gewoon zo'n puffcursus. Maar doe je met je vent samen, zeg maar. Of met je vrouw samen.
1: Maar dit is wat anders.
0: Dit is echt, dat zeg maar, je kan dan meerdere cursussen volgen samen met andere vrouwen die op dat moment ook zwanger zijn. En het leuke is dan ook dat je dan nog wel eens contact hebt met de vrouwen die dan ook bevallen zijn op dat moment. Omdat je daar dan ook die cursussen mee hebt gehad. En dan kunnen de kinderen met elkaar spelen, kunnen ze opgroeien, dat soort dingen.
1: Oh ja.
0: Je houdt een leuke contact aan de over. Dat hebben wij ook gehad.
1: Ja.
0: Alleen, we wilden geen.
1: Weet ik niet.
0: Nou, die kunnen naar de wieg. Oh, dat 9 juli. Ja. 9 juli. Dat een van die kinderen die... Mijn moeder heeft ook zo'n cursus gedaan, zeg maar. Samen met dus andere moeders. En een van die kinderen die dus ook is geboren toen de tijd. Rond de periode dat ik ook ben geboren.
1: Ja.
0: Die is vandaag jarig.
1: Oh, leuk.
0: Er zit wel een flinke week verschil tussen. Anderhalve week.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik ben de 27e van Juno jarig. Hij is de 9e van juli jarig. Maar we hebben dat jarenlang regelmatig met elkaar gevierd. Ook omdat we dan in het voetbalteam met elkaar zaten. Ja, en het ding is, zijn verjaardag doet me dus denken aan een heel bijzonder moment. Want het EK voetbal werd gespeeld. Volgens mij was dat in Duitsland toen de tijd. En ik weet nog dat ene Frankrijk tegenover ene Italië stond. En volgens mij was dat ergens in 2006. En weet jij nog wat er in een wedstrijd tussen Italië en Frankrijk is gebeurd?
1: Dat is diep graven hoor. 20 jaar geleden, man.
0: Als ik zeg Marco Materazzi.
1: Nee, dat doet bij mij even geen
0: zin. Als ik zeg Zinedine Zidane.
1: Ja.
0: En ik zeg je zus. Wat bedenk je dan? Ja, je zus. Niet dat je zus hebt. Ik weet niet of je zus hebt. Maar
1: ik weet het niet meer. Dat heb ik al even vaker gezegd. Weet je? Die zero's is voor mij echt een beetje een zwart gat.
0: En met dit weet je wel. Alleen dit moet je even...
1: En wanneer is die wedstrijd geweest?
0: Volgens mij 2006. Het EK voetbal in Duitsland.
1: In 2006. En rond deze periode is dat dan geweest.
0: Precies. De dag van vandaag.
1: Ik denk niet dat ik dat heb meegekregen. Want toen was mijn vrouw toen hoogzwanger. Dus we waren met allerlei andere dingen bezig.
0: Nou, wacht even. Als ik zeg de kopstoot van Zinedine Zidane. Weet je
1: dan
0: nog?
1: Ja.
0: Nee, oké. Dan gaat het lampje branden. Dit was de dag dat Italië en Frankrijk tegenover elkaar stonden in de finale van het EK voetbal in 2006 in Duitsland. En Zinedine Zidane die speelde zijn laatste wedstrijd ever. Deelde een kopstoot uit op de borst van Marco Materazzi, de verdediger van Italië, omdat hij iets zei over zijn zus, was de interpretatie. Een historische dag. Niet alleen omdat hij vriend van mij jarig is. Van harte gefeliciteerd, Thomas.
1: Bam. Maar ik zie hem hier voor me.
0: Op die kopstoot. Dat was wel bijzonder. We hebben die finale met z'n allen zitten kijken toen. Het was een bijzondere dag, was het. En we zaten ook met z'n allen te kijken van, wauw, wat gebeurt hier? Dit is toch niet normaal. Zinedine Zidane, man. Ik bedoel, dat is toch een legende. En dan op zo'n manier eindigen. Ja, dat is ook legend, hoor. Daar
1: ik wil net zeggen. Bedoel, op die manier stap je natuurlijk wel, maak je wel een einde aan je carrière.
0: Letterlijk,
1: en dan ga je eruit met een rode kaart. Dat is toch wel bizar.
0: Ja, het is. Tegenwoordig heb je nog wel eens de trend dat voetballers even terugkeren. Omdat ze dat toch... ze missen het voetbalspelletje een beetje. En dan keren ze terug. Ja, als Marco Materazzi dat zou willen... Marco Materazzi trouwens niet. Zinedine Zidane. Dan kan dat prima. Het enige is alleen, hij moet wel even een wedstrijd schorsing uitzitten. Want die staat nog steeds open.
1: Ja,
0: een bijzondere dag is het. En weet je, het is als kind zijnde is het natuurlijk ook heel bijzonder om zoiets mee te maken. Zeker in de periode dat je zelf voetbalt. Ja, dit was ook echt de periode dat wij onszelf vergeleken met een Zinedine Zidane. Maar ook zeker een Wesley Sneijder, een Rafael van der Vaart, een Ibrahimovic, een Mido. Noem het maar op. Dat was een beetje die periode. Ja, tegenwoordig hebben we het allemaal over... Hebben kinderen het nog over Messi of gaan ze tegenwoordig over Mbappé? Willen mensen kinderen Mbappé zijn in plaats van Messi? Ik weet het eigenlijk nog niet helemaal.
1: Nee.
0: Ik denk dat Nederlandse kinderen niet meer Messi willen zijn, maar vooral Mbappé. En dat de andere kinderen zeker Messi willen zijn. Want het is wel... Ja, weet je, als voetballer is het een legende, maar als een... Als persoon is het gewoon een lul. Ja. Ik kan dat niet zachter uitdrukken dan dat, want dat is het gewoon. Dus, ja. Maar goed, dat is een beetje de dag van vandaag. Wat mij doet herinneren aan die 9 juli. Ziende die Zidane met die kopstoot. Ja, harde kopstoot was het, hè?
1: Ja, dat was een flinke kopstoot. Flinke kopstoot.
0: Maar goed, Marco Materazzi was ook een aansteller. Dus in zoverre viel het allemaal wel mee uiteindelijk. Maar goed, de rode kaart was in zoverre terecht.
1: Ja, maar je kon echt merken, gewoon als dat inderdaad... Ik neem aan dat hij dat echt gewoon op die manier heeft gehoord. Ik weet niet of dat Materazzi dat ook echt heeft gezegd. Maar ja, hij heeft het wel zo gehoord. Ja, dan
0: het was wel matenij, hoor.
1: Bij hem is wel flink de rode lap ervoor voor je ogen gehouden. Om het zo
0: hij heeft in ieder geval iets gezegd wat niet helemaal kosher was. Precies. Dat kunnen we wel stellen, inderdaad. Een dag dat me daaraan doet herinneren. Zeg, tot slot, hoe heb jij geslapen vannacht? Want ja, na het hele debacle van gisteravond wil ik het daar toch even over hebben. Kort.
1: Goed, ik heb dit keer geen krampen gehad s'nachts. Maar ik werd om... Het was een uurtje 1:15 of zo. En ik had echt het idee van, ik heb heel diep geslapen. Ik heb heel lang geslapen. Kijk op de klok, 12:30. Kwart over één. Ik zei,
0: Van 12:30 tot 12:15?
1: Ik heb van 10:30 tot 10:15 heb ik toen te wachten. Dus ik had er aardig wat... En het gekke was, ik was echt klaar wakker.
0: Ja.
1: Maar ja, ik lig met dan op bed en ik lig met rollen en te rollen. Dus ben ik maar op de bank gelegen en ben ik op de bank en ik alsnog in slaap gevallen.
0: Oh, ben je wel in slaap gevallen?
1: Toen kwam mijn vrouw naar beneden van, joh, waar ben je? Want die dacht dat ik sigaretten was gaan halen, om het zo maar te zeggen, niet meer terug te komen.
0: Weet je, in de nacht, waar je daar dan nog...
1: Ja, bizar. Nachtwinkel of zo, weet ik dat. Maar goed, toen werd ik om een uurtje of...

0: ja, 3:30 wakker of zo. Toen ben ik alsnog weer op bed gaan liggen. En toen viel ik wel goed in slaap. Dus ik ben eigenlijk aardig uitgerust. Je hoort het wel aan me, denk ik. Ik ben een beetje snel.
1: Om 4 uur? Ja. Ben je nog in slaap gevallen?
0: Ja.
1: Oh, dat vind ik wel een heftige.
0: Ja, nou ja, het is minder erg als dat je om 4:45 nog in slaap valt en de wekker gaat om 10:30.
1: Nee, maar dan ga ik er ook uit. Dat heeft geen zin. Maar eigenlijk om 4 uur ga ik er ook uit. Want dat heeft voor mij ook... Ja, maar dat heeft geen zin meer, man. Want dan slaap ik gewoon door alles heen.
0: Serieus? Nee, ja, daar heb ik geen last van.
1: Dan moet ik niet op de bank liggen, want dan heb ik geen vrouw die mij eruit trapt.
0: Elke minuut Shaddai, die gebruik ik wel.
1: Oké. Nou, gistermiddag nog geslapen?
0: Ja.
1: Dat helpt natuurlijk ook wel even.
0: Ja,
1: hè?
0: Maar ik was gisteren natuurlijk echt helemaal helemaal van mijn padje was ik gisteren.
1: Nee, dat is ook zo, ja.
0: Je zag me hier waarschijnlijk wel weglopen als een zombie.
1: Volgens mij was je hoofd al zeg maar thuis, terwijl je lichaam hier nog was.
0: Ja, dus, het is jammer dat ik geen Tesla had, anders had ik naar huis kunnen rijden zonder mijn ogen open te doen.
1: Nee, dat is niet waar, want dan stopt hij alsnog.
0: Ja. Ja, hij let wel op.
1: Sinds 1 juli is ook verplicht...
0: Zo'n bril met ogen erop kopen.
1: Ik denk niet dat hij daar intrapt. Zo slim is die auto dan ook wel weer. Maar sinds 1 juli is het ook verplicht om nieuwe auto's te voorzien van camera's binnen. Ja. Zodat ze kunnen opletten of dat je wil oplet tijdens het rijden. Ja, zeker bij die zelfrijdende auto's tegenwoordig.
0: Ik had het al op mijn vorige auto. In 2020 was die.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik wel uitgezet. Maar op een gegeven moment werd ik echt helemaal gek ervan. Want die was toch niet zo goed geleerd als dat hij zou moeten. En dan krijg je gewoon, terwijl je gewoon aan het rijden bent, in één keer pling, in één keer keihard door de auto heen. Ja. Je schrik je eigenlijk kapot, terwijl je gewoon voor je uit zit te kijken. Je zit gewoon echt op te letten. Dus je schrik alsnog, maar ja.
1: Dat is wel het ding. Het alarm, zeg maar, wat dan afgaat op het moment dat je volgens de camera niet oplet, die is vrij hard, waardoor je alsnog de vangrail inrijdt.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Misschien een nieuw concept voor John de Mol. Niet only Big Brother is watching you, maar your car is watching you. Oh ja. Dat is niet een nieuw concept hoor van John de Mol, want weerbericht is een al vrij oud concept. Ook een concept wat we aanhouden hier in de ochtendshow, want we vertellen je het weer voor vandaag. En vanmorgen dan lost plaatselijk mist snel op, want er is af en toe ergens mist te vinden. Ik heb nog geen mist gevonden, ik heb het gemist.
0: Ik moet zeggen, ik reed over de Drechtbrug bij Leimuiden richting Alphen.
1: Daar was,
0: en dan zit je hoofd daar zo. Nou, dat was een mooi gezicht er in de verte, zo. Ja, al die mistbanken zag liggen op de weilanden.
1: Die zat midden in de wolken.
0: Ja, echt. Dat was echt heel mooi.
1: Nou, als het maar geen roze wolken zijn.
0: Nee.
1: In het zuiden en westen zijn er ook zonnige perioden in deze ochtend te vinden. In het noorden en oosten begint de dag bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Ja, vanmiddag dan breekt de zon op steeds meer plaatsen door en blijft het ook droog. De temperatuur die gaat uiteenlopen en dat is ook wel bijzonder weer te noemen. Goed, tegenwoordig zijn we het ook wel weer gewend. Want het wordt 21 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 29 graden in het zuidwesten. Het uiterste zuidwesten, dus dan zeg maar een puntje Limburg ergens daar. Met de grens van België. Er staat in ieder geval een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting. Dus het kan wat warmer aanvoelen dan uiteindelijk de bedoeling was. Gisteren was er ook wel vrij harde wind, hè? Dat hadden we ook voorspeld in de ochtend. Maar dat zorgde ook wel voor dat het best een frisse dag was. Maar ja, het is op zich, vanaf vandaag gaat de temperatuur alleen maar oplopen. Dus in zoverre hadden we zo'n rustdag. Ja, het was niet alleen maar een rustdag bij het WK voetbal, maar ook een rustdag wat betreft het weer. Mm. Die hadden we even nodig natuurlijk.
0: Ja.
1: In zoverre, maar goed. Ook vandaag geldt natuurlijk, 21 plus, dus...
2: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
1: Nou, dat. De korte broek kan wel aan, de radio ook. En als het goed is, heb je hem ook aan, want anders hoor je dit niet. Zo logisch zijn we ook. De ochtendshow tot 10 uur op signaal van Kagebrazen. Richard en Wesley hier. Zometeen even een rondje nieuws en ook Joe Corey en Mabel. I Wish hoor je zo.

0: Wat hey. Ja, wat hey.
1: Nou, zeg toe.
0: Doe lief, man.
2: Knettik.

0: Ik wens. En dan blijft het stil, want je moet je wensen nooit uitspreken natuurlijk, maar...
1: Deze is echt helemaal langs mij gegaan in 2021, hoor.
0: Ik had gewenst dat Richard Harman deze plaat kende. Maar die kende die nog niet. Althans, nu wel, want die hebben hem nu gehoord.
1: Ja, nu wel, maar hij is echt helemaal langs mij gegaan in dat jaar.
0: Joe Corey Mabel, I Wish, uit 2021. En uit mijn geboortejaar, lekker plaatje hoor. Alice Cooper, Hey Stupid. Ja, als je nu nog niet wakker bent, dan weet ik het ook niet meer.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: Want we zijn eruit hoor.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: 7:30, goedemorgen.

0: De nieuwsservice voor donderdag 9 juli 2026 vandaag. Ries, wat is jou opgevallen?
1: In Argentinië heeft een rechtbank de oud-commandant van de onderzeebootvloot een voorwaardelijke celstraf opgelegd vanwege zijn rol bij de scheepsramp van 9 jaar geleden. Daarbij kwamen eind 2017 alle 44 mensen aan boord om. Het duurde een jaar voordat het wrak werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat toenmalig commandant Villamide nalatig is geweest omdat de technische problemen waar melding van was gemaakt niet op tijd onderzocht zijn. De straf is een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar. Villamide zegt dat hij onschuldig is. 3 hooggeplaatste officieren die ook werden vervolgd zijn vrijgesproken.
0: Ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt, nee, ik ben schuldig.
1: Ja.
0: Iedereen vecht het altijd wel even aan voor het gemak natuurlijk. Dus dat zou je denk ik ook wel doen.
1: Maar er zijn bijvoorbeeld landen, ik noem geen land, maar Amerika bijvoorbeeld. Daar kan het soms nog wel eens voordeliger zijn om inderdaad schuld te bekennen dan onschuld. Want als je onschuldig hebt gezegd aan het begin van de rechtszaak,
0: ja,
1: dan kan je bijvoorbeeld een celstraf van 20 jaar krijgen. Zeg je van, ja, ik heb het gedaan, dan krijg je een eentje van 5 jaar.
0: Dan krijg je strafvermindering.
1: Ja.
0: Ja, dat gebeurt nog wel eens vaker. Dat is in Nederland ook het geval op het moment dat je bijvoorbeeld tips geeft aan het Openbaar Ministerie.
1: Mm-hmm.
0: Of aan de rechter. Dat je helpt zeg maar in het onderzoek. Ja. Dat je dan daar in plaats voor strafvermindering krijgt.
1: Ja, zoals zogenoemde kroongetuigen bijvoorbeeld.
0: Onder andere. Maar goed, die moeten dan wel weer beveiligd worden. Want we weten inmiddels ook hoe dat allemaal gaat natuurlijk.
1: Ja.
0: Het is alweer, wat was het nou, 5 jaar geleden toch, Peter R. de Vries, afgelopen week?
1: Het is inmiddels weer 5 jaar geleden. Ja,
0: ongelooflijk, gaat zo hard al de tijd. Maar goed, we worden ook oud wat dat betreft. Ander nieuws dan nog. Deze ochtend gaat het ook over het kabinet. Niet omdat het kabinet weer een leuke uitspraak heeft gedaan of wat dan ook. Maar namelijk wel een uitspraak heeft gedaan in een verbeterplan voor de jeugdbescherming. De afgelopen tijd heeft het met gemeenten en hulpverleners gesproken over een verbeterplan voor de jeugdbescherming. Dat overleg was onder het vorige kabinet gestagneerd namelijk. Het besloten is om verder te gaan met het toekomstscenario waarover voorheen al werd gepraat. Er is een 8-puntenplan opgesteld dat de komende 3 jaar zal worden uitgevoerd. Dat moet leiden tot een omslag in de jeugdbescherming, waar nu lange wachtlijsten zijn en kinderen vaak niet de juiste hulp krijgen. Voor elk gezin moet 1 contactpersoon zijn en ook moet 1 veiligheidsplan worden gemaakt. Ook krijgen lokale teams een centrale rol in deze hulpverlening. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. We weten allemaal, niet elke situatie behoeft dezelfde procedure natuurlijk. Dus ik hoop wel dat ze echt wel gericht zeg maar bescherming kunnen bieden. Of in ieder geval hulp kunnen bieden. Maar goed, dat behoeft natuurlijk ook veel personeel en ook veel kennis en kunde. Maar ook veel situaties die moeten helpen om die kinderen te beschermen. Meerdere plannen, zeg maar.
1: Mm.
0: Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ander nieuws dan nog gaat over een jongen die werd weggestuurd van school. Een 13-jarige leerling van de school in Den Bosch. Die had de school dan, die had de jongen niet weg mogen sturen. Na het maken van racistische filmpjes over een docent. Het gebeurt nog wel eens vaker dat er een soort van TikTok-accounts of wat dan ook wordt opgezet. En dan worden daar rare dingen over vermeld. Over docenten, over andere leerlingen, dat soort zaken. Maar de voorzieningsrechter die oordeelt dat de schoolbesluit niet voldoende heeft onderbouwd. En dat de jongen daardoor weer toegelaten mag worden op school.
1: Ah.
0: Hij maakte de filmpjes met een AI-model, Grok. Dat kennen we inmiddels allemaal van Elon Musk is dat natuurlijk. De docent die werd erin neergezet als slaaf en minderwaardig. Volgens de school werden daardoor de rust, orde en veiligheid op de school aangetast. De rechter oordeelt nu dat de school te weinig rekening heeft gehouden met zijn jeugdige leeftijd en onvoldoende heeft onderbouwd waarom een ander met wie hij de filmpjes maakte wel op school mocht blijven. Dus als de school dat beter had onderbouwd, dan had de rechter ook geoordeeld waarschijnlijk dat het terecht was geweest. Omdat de onderbouwing niet goed is geweest, moet hij weer terug naar school?
1: Ik vraag me dan echt af, hè, hoe kom je dan weer terug op school?
0: Ja, dat lijkt me toch geen houdbare situatie.
1: Nee,
0: net
1: dat
0: als
1: lijkt
0: je
1: mij
0: zeg maar in om in leven met je werkgever. Dat op een gegeven moment, als het dan tot de rechter komt, dat je dan met z'n allen tegenover elkaar zit. En dan niet om je contract te verlengen, maar eigenlijk eerder om je contract te ontbinden met dan een ontslagvergoeding. Want het is geen houdbare situatie meer. Dat wordt dan ook vaak zo uitgesproken door de rechter.
1: Precies dat.
0: Je hebt gelijk en in zoverre heb je recht tot schadevergoeding, maar het is geen houdbare situatie meer. Dus het lijkt me beter als beide partijen uit elkaar gaan.
1: Ja.
0: Nou ja. Ik wens de jongen heel veel succes in ieder geval. Ja! Yeah. Het is donderdagochtend. Studio Alphen Kagebrazen met de ochtendshow. Zometeen nieuws weer en verkeer. Maar nu is de Ezra Galaxy Tour nog hier. En Around the Band.

0: uit Zweden. De S4 Galaxy Tour en Around the Band in de ochtendshow. 7:55 is het. Goedemorgen, de ochtendshow, Studio Alphen Kagenbrasum. Zometeen het nieuws uit de regio. Ries, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Ja, een nieuw raadslid voor D66 in Kagenbrasum.
0: Oké, wie dat is, dat hoor je zometeen natuurlijk ook een update van de verkeersinformatie. En ook zometeen gaan we weer doen, waar of niet waar. We krijgen weer drie stellingen van Thijs van der Dus. Hij heeft weer een teken van leven gegeven. Zometeen krijgen we drie stellingen van hem. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. En jij kunt dat ook doen door te appen naar studioalphen.nl/WhatsApp. Dat is ons WhatsApp-adres en zorg ervoor dat die antwoorden naar ons toe...

0: wordt gestuurd. Want ja, er ligt wat op je te wachten hoor. Een heel prijzenpakket, namelijk de titeldagwinnaar. En ook 4 stickers die ja, misschien wel tot jou behoren zometeen. Moet je het antwoord wel goed hebben. Studio11.nl schrijf WhatsApp dus om zometeen mee te spelen met waar of niet waar. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. Jaren na de ramp met een onderzeeër uit Argentinië is de voormalig commandant schuldig bevonden aan nalatigheid. Volgens de aanklager had de chef de onderzeeër niet laten nakijken toen de bemanning zei dat er problemen waren. Een democraat in de staat Maine, die goede kans leek te maken tegen de republikeinse kandidaat, stapt uit de race. Graham Platner wordt beschuldigd van seksueel geweld. Deze maand moeten de democraten een andere kandidaat aanwijzen. Het weer in het noorden en midden bewolking, later zon met 21 tot 29 graden.
0: Ja, wat er aan de hand is hoor je van Richard Harreman, want hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Plein Baronie in Alphen aan den Rijn wordt tijdelijk ingericht als parkeerterrein met ongeveer 40 plaatsen. De plekken vervangen het gesloten parkeerdek van winkelcentrum De Baronie, dat vanwege problemen met de betonvloer wordt gerepareerd. Voor het tijdelijke parkeerterrein is een vergunning voor 1,5 jaar aangevraagd. Het winkelcentrum en de onderliggende parkeergarage blijven gewoon open. 9 maanden na een petitie tegen fietsendiefstallen bij station Alphen aan den Rijn zijn er nog altijd geen blijvende maatregelen genomen. Inwoners zeggen dat er regelmatig fietsen verdwijnen uit de stalling en vragen om cameratoezicht of een toezichthouder. De gemeente, NS en ProRail zijn nog met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen. De politie hield eerder dit jaar 2 verdachten aan. Sjaak van Halteren is maandagavond geïnstalleerd als raadslid voor D66 in Kaag en Braassem. Hij neemt de zetel over van Nick van Egmond, die opnieuw wethouder is geworden. Met zijn installatie is de gemeenteraad weer compleet. Wie van Egmond opvolgt als fractievoorzitter van D66 is nog niet bekend. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 8 meldingen, totale lengte van 43 kilometer... en een vertragingstijd van 50 minuten. Je krijgt van mij de langste, die duren 5 minuten of langer. Nou ja, 5 minuten duurt die dan ook op de A4 daarna richting Amsterdam. Er staat een file bij knooppunt Prins Klausplein. Er is zo'n 9 kilometer te vinden daar. 10 kilometer duurt de file op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoogmade en Leidschendam. Oponthoud is een kwartier. En ook 5 minuten vertraging op de A12 te vinden Den Haag richting Utrecht. Bij Nieuwebrug 3 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht staat 4 kilometer. Vertraging duurt 8 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tot slot tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer. En de vertraging is zo'n 6 minuten. Hoe stopt het voor, Ries?
2: Ja, de storing die zou duren tot 7:45 is inmiddels opgelost. Dus ja, je kan weer gewoon reizen tussen Alphen aan den Rijn en Leiden Centraal.
0: Nou, dat is mooi. Dank je wel daarvoor. 7:30 is het Goedemorgen, de ochtendshow. Studio Alphen Kaag en Braassem. Zometeen gaan we weer spelen hoor. Waar of niet waar, speel mee via de app.

0: je dag met Leslie.
1: Goedemorgen, deze morgen.
2: Good morning.
0: Dit is de ochtendshow.
1: Good morning.
3: Heb je ooit hallo gezegd tegen een vogel in de lucht? Heb jij ooit een boom geplukt? Ik kan niet rijden.

0: kwart voor acht. Deze donderdag. De ochtendshow op Studio Alphen Kaag brazen met Keen en Somewhere Only We Know. En je zegt het net tegen mij, Ries, en we zeggen het eigenlijk tegen elkaar. Het blijft altijd goede muziek, hè, die van Keen. Dat is ongelooflijk. Geeft altijd net even dat kippenvel momentje als je het weer instart.
1: Ze zijn natuurlijk een tijdje uit elkaar geweest. In 2018 zijn ze weer bij elkaar gekomen. Ja, en het is, ook die live optreden is gewoon geweldig.
0: Ja, het is echt geweldig. Fijn dat ze nog steeds bestaan. Het enige mindere fijne is dat de optredens voorlopig niet plaatsvinden. Waardoor we er eigenlijk geen profijt van kunnen hebben.
1: Ja.
0: Wie er wel, ik weet niet of ze gaan optreden, maar wie er wel nieuwe muziek heeft uitgebracht, dat is U2.
1: Oh.
0: Ze zijn weer helemaal terug. Ik kreeg gisteren van Mr. Nieuwe Deuntjes, dat is Joey van der Werf natuurlijk. Ja. Kreeg ik een plaatje doorgestuurd van U2. Die officieel dan morgen wordt uitgebracht natuurlijk. Maar omdat ze anders een beetje verwateren in delen New Music Friday lijst. Mm-hmm. Hebben ze hem eerder uitgebracht. En zometeen in de ochtendshow wil ik daar toch even een klein stukje van laten horen. Oh, want zeker. Ik ben wel heel benieuwd wat jij ervan vindt onder andere. Maar wat ook de luisteraar daarvan vindt. Dus meld je dan zometeen even in de app. studioalf.nl/WhatsApp is het adres. En dan hopen we even van jou te horen wat jij van de nieuwe U2 vindt. Dat zometeen. Je kunt je ook melden via datzelfde webadres. studioalf.nl/WhatsApp. Voor waar of niet waar. We gaan hem namelijk weer doen. Drie stellingen van vriend van de show Thijs van der Dussen. Die gaan we zo te horen krijgen. En wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Het gaat alleen niet om ons. Het draait niet om ons. Het draait om jou. Want we willen uiteindelijk jouw goede antwoorden hebben. Zodat we misschien wel jou zo meteen uit kunnen roepen tot de dagwinnaar. En ook vier stickers. We doen niet moeilijk. Vier stickers uit kunnen delen vandaag. Dus studioalf.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 123 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, en wellicht ben jij zometeen die dagwinnaar. Richard Harreman, we gaan weer doen. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Dit is stelling nummer 1. Thijs, goedemorgen.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Op Mercurius komt ijs voor, ondanks dat het de dichtstbijzijnde planeet bij de zon is. Waar of niet waar?
0: Oké, op Mercurius komt ijs voor, ondanks dat het dicht bij de zon ligt. En misschien wel de dichtstbijzijnde planeet bij de zon. Dus dan kan het heel warm worden, wil hij daar eigenlijk mee zeggen. Maar is het waar of niet waar? Dat is de vraag. Wat denk jij, Ries?
1: Ik denk dat het niet waar is.
0: Jij denkt dat het niet waar is? Ja, ik weet niet of ze daar ook te maken hebben met opwarming van de planeet. Ja, de aarde is het niet. Wel de planeet... Wat was het nou? Neptunus, hè, zei hij?
1: Nee, Mercurius.
0: Mercurius. Maar is dat waar of niet waar? Ik zeg toch dat het waar kan zijn.
1: Oké.
0: Dan gaan we naar stelling nummer 2.
2: Stelling nummer 2. Een giraf maakt zijn eigen oren schoon met zijn eigen tong.
0: Godverdamme, ik heb dat regelmatig. Dan ligt die kat van mij. Ja. Ik heb er twee, maar eentje die... Op een of andere manier, ik weet niet wat het is, maar die komt altijd gewoon zo dicht mogelijk tegen je aangekropen.
1: Ja.
0: Alsof het zo'n klein babytje is, weet je wel.
1: Oh ja.
0: En dus, op welke manier dan ook, het moet altijd iets van het lichaam van de kat op me hebben liggen. Of tegen me aan hebben liggen, al is het maar het puntje van de staart. Maar op het moment dat het pootje heeft liggen en het schrikt ineens wakker en het gaat zichzelf schoonmaken, dan voel je altijd die rauwe tong zo over je huid tegenaan.
1: Ja. Schuurpapier.
0: Ja. Volgens mij is de tong van een giraf is niet zo rauw. Is eigenlijk een beetje hetzelfde als die van een mens. Alleen is hij wel iets langer. Maar komt hij met die tong ook bij zijn oren? En kan hij daarmee zijn oren schoonmaken, is de vraag. Wat denk jij, Ries? Is het waar of niet waar?
1: Ik zeg dat het waar is.
0: Jij zegt dat het waar is.
1: Doe eens gek.
0: En nu heeft hij wel een hele lange tong. Maar hij heeft ook een heel lang hoofd. Komt hij daarmee bij zijn oren? Ik denk het niet.
1: Nee, jij denkt niet?
0: Nee, ik denk dat het niet waar is. Okay. Stelling nummer 3 dan tot slot.
2: En stelling nummer 3. Kokoswater zit van nature in een rijpe kokosnoot. Waar of niet waar?
0: Kokoswater zit van nature in een rijpe kokosnoot. Is dat waar of niet waar?
1: Ja, wij noemen het geloof ik kokosmelk, maar volgens mij is het waar. Want het is volgens mij, als jij zo'n kokosnoot openmaakt, komt er een of andere vocht uit. Dus
0: ja,
1: ik zeg waar.
0: Jij zegt waar. Ik ga erin mee. Ik zeg ook dat het waar is. Kijk uit, maar lood. Een kokosnoot. Ovid en zijn vrienden, ken je die?
1: Ja.
0: Het is weer zo'n cartoon-meme in mijn hoofd dat ineens zo rondspeelt. Dat blijft altijd een beetje hangen, zeg maar.
1: Ik zat gisteren, zag ik ook de hele dag in mijn kop met jouw filmpjes die je had gestuurd.
0: Ja, maar dat had niks met een cartoon te maken.
1: Nee, dat niet. Wel bijna.
0: Ja, het zou bijna een cartoonfiguur kunnen zijn geweest. Een beetje Johnny Bravo. Wow. Hey mama! Ja.
1: Oh, geweldige tekenfilms waren dat.
0: Haaland, Haaland. Ja, we zaten gisteren filmpjes te kijken van Haaland, de spits van Noorwegen. Die ook als een meme door het leven gaat. En ook als een cartoon. Nou, misschien komt er binnenkort. Ik heb trouwens wel nieuws over hem zometeen.
1: Oh.
0: Maar misschien dat er ook wel een cartoon. Dat iemand een cartoon over hem kan maken. Dat lijkt me heel lachen.
1: Dat zou wel de perfecte persoon zijn ervoor, denk ik.
0: Nou, de juiste karikatuur.
1: Ja, daarom.
0: Maar goed, we hebben het over waar of niet waar. Drie stellingen van Thijs van der Dussen, die hebben we zojuist gehoord. Nou, laten we nog ze één keertje herhalen dan, Thijs, want dan weten we het weer.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Op Mercurius komt ijs voor, ondanks dat het de dichtstbijzijnde planeet bij de zon is. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar is de vraag.
2: Stelling nummer 2. Een giraf maakt zijn eigen oren schoon met zijn eigen tong.
0: Ook hier de vraag waar of niet waar.
2: En stelling nummer 3. Kokoswater zit van nature in een rijpe kokosnoot. Waar of niet waar?
0: Ook hier de vraag waar of niet waar. Wat denk jij? Stuur het door via de app studio11.nl/WhatsApp. Zet in bericht 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Dus weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, en wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar. En kunnen we de 4 stickers aan je uitdelen. Moet je wel even het antwoord doorsturen. En het ook goed hebben natuurlijk. Maar goed, dat gaan we zometeen controleren. Studio11.nl/WhatsApp. De 3 stellingen, de antwoorden daarop. En daarbij ook even je naam. Vinden we ook fijn om te weten. Studio11.nl/WhatsApp dus.

0: van Keigo en Even Max in de ochtendshow op Studio Alphen Karen Brazem. Zojuist hebben we de drie stellingen van Thijs van der Dussen gehoord. Vriend van de show is dat. En ja, elke dag dan probeert hij drie stellingen naar ons op te sturen. En dan kunnen wij daarop antwoorden met waar of niet waar. Ja, uiteindelijk gaat het niet om onze antwoorden, Ries, maar die van de luisteraar. En daarmee hopen we ook een winnaar uit te kunnen roepen. Oftewel de dagwinnaar van die dag. En ook ja, stickers uit te delen. Oftewel vandaag ja, vier stickers die er voor je klaar liggen. Moet je de antwoorden wel goed hebben door mee te spelen via studioalf.nl/WhatsApp. Want daar kun je de antwoorden namelijk kwijt. En in je bericht zet je dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Want zo weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Zullen we ze maar eens gaan controleren dan?
1: Ja, laten we maar doen.
0: We beginnen natuurlijk bij stelling nummer 1. Die klonk als volgt.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Op Mercurius komt ijs voor, ondanks dat het de dichtstbijzijnde planeet bij de zon is. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Ries, jij gaf als antwoord.
1: Niet waar.
0: Niet waar. Ik ging daar tegenin. Ik zei dat het ja, misschien toch wel waar zou kunnen zijn. Ja, is het waar of niet waar, Thijs?
2: En zijn we aangekomen bij de antwoorden. En dan beginnen we bij stelling nummer 1. Die is waar. Ja, en diepe kraters bij de polen komt nooit zonlicht, waardoor daar waterijs kan blijven bestaan, ondanks het zo dicht bij de zon is.
0: Ja, ja, het is waar.
1: Verrassend.
0: Verrassend, ja. Ja, normaal gesproken dan vertrouw ik je blind op antwoorden rondom ja, dingen over planeten en zo. Dit keer is het waar. Ja. Stelling nummer 2, dat was dan de volgende.
2: Stelling nummer 2. Een giraf maakt zijn eigen oren schoon met zijn eigen tong.
0: Ja, heeft hij een hele lange tong waardoor hij dat kan doen. Nee. Zet ik mijn vraagtekens bij. Jij zei in ieder geval, Ries.
1: Ik zei waar.
0: Ja, want je zei doe eens gek.
1: Ja, precies.
0: Ja, nou, het ziet er ook gek uit als hij dat doet. Met zijn tong zo.
1: Nou.
0: Ja, ja, maar het is toch ook zo. Heel gek gezicht is dat ja, als hij dat doet.
1: Dat ja. Wel.
0: Ik zei niet waar, maar is het waar of niet waar?
2: Zijn we aangekomen bij stelling nummer 2 en die is ook waar. Ja, de tong van een giraf kan tot wel 45 tot 50 centimeter lang worden. Oh. Dat is meer dan lang genoeg om zijn oren lekker mee schoon te maken.
0: Zo, dat is een flinke tong, hè?
1: Ja.
0: Wat je er allemaal wel niet mee kan met zo'n tong. Dat is je oren schoonmaken onder andere. Dat is dus waar, blijkt maar weer uit die stelling. Dat betekent dat het tussen ons 1-1 staat, Ries.
1: Ja.
0: Ja, en de volgende, die hebben we allebei gelijk geantwoord. Dus het wordt een gelijkspel vandaag.
1: Ja, nou ja, goed. Het wordt leuk.
0: Maar ja, hebben we het goed of niet? Dat is natuurlijk de vraag. Het ging om de volgende stelling.
2: En stelling nummer 3. Kokoswater zit van nature in een rijpe kokosnoot. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar? Nou, hier hadden we allebei op geantwoord, Ries.
1: Waar?
0: We hadden niet Ries geantwoord, maar wel waar inderdaad. Ja, is het waar of niet waar, Thijs? Jij weet het antwoord.
2: En stelling nummer 3 is niet waar.
1: Hey.
2: Nee, het meeste kokoswater zit in jonge, groene kokosnoten. Naarmate de kokosnoot rijpt, wordt een groot deel ervan omgezet in wit vruchtvlees en verdwijnt dus al het water.
0: Oh, oké.
1: Okay.
0: Ik heb nog nooit een groene kokosnoot gezien, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, dat wel.
0: Maar...
1: dat wel.
0: Nee, maar het komt ook omdat ik nooit naar die landen ga waar die dingen aan de boom groeien. Waarbij ze ineens zo naar beneden vallen en dan... Oh, je gaat nu een foto opzoeken. Om het te laten zien.
1: Nee,
0: of
1: dat
0: oh,
1: niet.
0: Oh, oh, dat niet. Oké. Okay. Nou goed, het is dus niet waar, blijkbaar weer. Dus dat betekent dat we er maar één goed hebben vandaag. Een slechte ronde voor ons. Maar ja, uiteindelijk draait het niet om ons, het draait om jou. Want, ja, wie kunnen we uitroepen vandaag tot dagwinnaar voor deze donderdag 9 juli? Dat is Elisa. Want Elisa die heeft namelijk de volgende antwoorden gestuurd. Waar, niet waar. Is dat ook de juiste antwoord volgorde, Ries?
1: Ik zal hem nog even extra bijpakken. Waar. Ja, dat is goed. Ja,
0: is dat goed?
1: Ja.
0: Nou, dat is lekker. Elisa, hartelijk gefeliciteerd. En bij deze ben jij de officiële dagwinnaar voor donderdag 9 juli 2026. En krijg je ook de vier stickers van ons opgestuurd. Moet je wel even de contactgegevens naar ons opsturen. En dan zorgen wij ervoor dat het voor dit weekend nog op de bus gaat. Zodat jij van het weekend even lekker kan blijven plakken. Is altijd fijn natuurlijk,
1: ja.
0: Hè? Ja, precies. Morgen dan spelen we uiteraard weer rond 7:45. Een nieuwe ronde van waar of niet waar. Wil je nou ook de titeldagwinnaar en die vier stickers? Dan moet je morgen meespelen rond 7:45 met waar of niet waar.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Ja, van hartelijk goedemorgen. 8:02 is het De Ochtendshow op Studio Alphen en Kagenbrazen. Tijd voor het nieuws van 8:00. Krijg je van de NOS.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Desi Moore wat Iran graag wil benadrukken.
10: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
9: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen

0: de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
1: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hormonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
0: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dus dankjewel. Dan het nieuws uit de regio krijgen we Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Naast winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn moet vanaf 2028 een woontoren met 90 appartementen worden gebouwd. De toren krijgt 12 verdiepingen en bestaat uit sociale huur, middenhuur en woningen in de vrije sector. In de Alphense politiek zijn zorgen over parkeren, omdat bewoners gebruik moeten maken van het parkeerterrein bij het winkelcentrum. De gemeente onderzoekt daarom na de zomer of extra parkeerplaatsen nodig zijn. Duizenden liefhebbers van Nederlandstalige muziek kwamen vorige week vrijdag naar Dutch Summer Vibes Open Air aan de Zegerplas. Onder andere Gerard Joling en André Hazes traden op. Joling sprak van een geweldige sfeer en prees de organisatie en het mooie weer. Hazes zong samen met een kind uit het publiek zijn hit Leef. In Kagen-Braassem worden speciale eierdoosjes ingezet om aandacht te vragen voor ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Op de verpakkingen staan voorbeelden van verdachte situaties en informatie over waar inwoners melding kunnen doen. Burgemeester Astrid Heijsteen-Bolt ontving maandag symbolisch het eerste doosje bij een boerderij in Woubrugge. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment zijn er nog 8 meldingen. Nou, eigenlijk net zoveel als net. Maar de totale lengte is inmiddels wel toegenomen. Namelijk 50 kilometer. En de totale vertragingstijd ook. Want die duurt 83 minuten. Op dit moment zijn er 4 meldingen die 10 minuten of langer duren. Die krijg je dan ook van me. Waaronder te vinden op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevarensveen staat 13 kilometer. Je vertraging is daar bijna een half uur. De A12 Den Haag richting Utrecht levert je oponthoud op van bijna 20 minuten. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat er 9 kilometer. De A20 Gouda richting Hoek van Holland dan. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. En 3 kilometer tot slot op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leiden 12 minuten vertraging. Hoe is het op het spoor, Ries?
3: Ik heb helemaal niks te melden op het spoor, dus alles rijdt door.
2: Dat is mooi.
4: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

Lost Frequencies en Live It All. In de ochtendshow, net als Runaway Train van Soul Asylum. Die hoorde je ook weer een keertje hier in de ochtend. Goedemorgen. 14 over 8 is het. De donderdag, 9 juli 2020.

0: 26 vandaag. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er is wat onrust ontstaan.
1: Oh?
0: Onder bewoners van Alphen aan de Rijn. Want ze maken zich namelijk zorgen over de mogelijke komst van een datacenter.
1: Oké.
0: Volgens berekening zou het centrum straks ongeveer net zoveel stroom kunnen verbruiken als de helft van alle huishoudens hier in de gemeente Alphen. Omwonenden die vrezen extra druk op het elektriciteitsnet en vragen zich af of de voordelen opwegen tegen het enorme energieverbruik. Zeker omdat we steeds worden gewaarschuwd van laat je auto niet op voor zo en zo laat, of zorg ervoor dat je je was niet doet voor een bepaalde tijd. De gemeente benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen.
1: Okay.
0: Dan weten we dat inmiddels. De provincie Zuid-Holland die erkent dat de software voor de bediening van bruggen in Alphen beter moet. Tijdens het Pinksterweekend zorgt een grote storing voor flinke verkeersproblemen. De provincie werkt inmiddels aan verbeteringen om soortgelijke storingen in de toekomst te voorkomen. Hopelijk kunnen ze dat meteen dan introduceren op het moment dat ze aan die bruggen gaan werken. Want anders liggen ze dadelijk weer voor een lange periode eruit. Dat willen we natuurlijk ook niet. Het wordt binnenkort aan die bruggen gewerkt natuurlijk. Hè?
1: Ja, één voor één, hè?
0: Eén voor één. Ja, dat één voor één. Niet allemaal tegelijk natuurlijk.
1: Nee.
0: Heb jij nog langs een benzinestation gereden afgelopen dag of vanmorgen?
1: Toevallig gisteren ben ik gaan tanken. Was ik €2,21 kwijt.
0: €2,21.
1: En ik reed vanochtend langs een tankstation en stond €2,30. Dus
0: Het is
1: succes.
0: Het is weer flink gestegen. En dat heeft te maken natuurlijk, gas en olie, dat ze weer zijn gestegen. Met de recente vredesgesprekken in het Midden-Oosten. Alhoewel, de gesprekken. Inmiddels is het staakt te vuur. Het vuren is inmiddels opgelost. Want het bestaat niet meer. Er wordt weer over en weer wordt er geschoten, zeg maar.
1: Ja.
0: De stijging zorgt opnieuw voor zorgen over hoge energieprijzen en ook brandstofkosten. Daarmee ook meteen bekend dat Donald Trump fel uithaalt naar Spanje en dreigt ook de handelsrelatie te beperken. Want volgens Trump is Spanje een verschrikkelijke handelspartner. Het is nog onduidelijk of zijn uitspraken daadwerkelijk tot de handelsmaatregelen gaan leiden. Hè? Want de man is net zoals het weer in Nederland. De ene dag is het zonnig en de andere dag onweert het.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, en dat is ook hoe het hoofd van Donald Trump, de president van Amerika, werkt in zover wij weten ook natuurlijk. Zeg even wat anders dan, want Frank Tuhumena, het is een bekende ondernemer in Alphen aan de Rijn, viert zijn 25-jarig jubileum met reisbureau 333 Travel. 25 jaar vol hoogte en dieptepunten, letterlijk natuurlijk, omdat het ook vliegreizen organiseert. Maar ook een periode waarin hij veel zich heeft ingezet voor de lokale samenleving. Met natuurlijk het Samen Samen Festival afgelopen weekend heeft er plaatsgevonden. Als een van de voorbeelden van alles wat hij doet. Franke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, 25 jaar ben je inmiddels al ondernemer. Hoe ben jij 25 jaar geleden gestart?
2: Ja, het is inmiddels alweer 26 jaar. We zijn
0: 26
2: al 26 jaar ingegaan. Het is eigenlijk heel grappig. Mijn vader zei altijd van Franke, als je gewoon wat geld wil verdienen, word dan boekhouder. En dat heb ik ook 3 maanden gedaan. Toen was ik geloof ik 18 of 19 jaar. Maar ik zat op een afdeling met allemaal financiële mensen. Niemand zei wat, iedereen zat gebogen te werk. Toen dacht ik op die leeftijd al van, ik vind het zo saai, zo wil ik niet doodgaan. Met alle respect voor boekhouders, want het zijn hele goede mensen.
0: Ja.
2: Toen ben ik als uitzendkracht begonnen in de reiswereld. Toen nog bij de ANWB, die was toen nog touroperator, organiseerde reizen naar Portugal en Spanje. En zo ben ik eigenlijk in de reiswereld gerold en heb me ontwikkeld tot een reisman, zeg maar. En uiteindelijk met mijn eigen bedrijf. En zo ben ik eigenlijk in de reiswereld gerold.
0: Ja, want wat trekt de reiswereld jou zo? Of is het gewoon toevallig, omdat je daar bent begonnen, dat het gewoon lekker werkte en het was prima?
2: Ja, de reden dat ik eigenlijk zo lang in de reiswereld werk, dat is inmiddels 43 jaar, is dat het heel dynamisch is. Het is echt letterlijk nooit saai. Elke dag is weer anders. En je bent ook heel erg afhankelijk van soms factoren in de wereld. Je begon al over het Midden-Oosten en over Trump. Ja, en dat heeft bijvoorbeeld heel veel invloed op hoe je bedrijf gerund moet worden en hoe je erop moet inspelen. Dus, en dat is dan iets negatiefs. Hè. Aan de andere kant is het ook weer een uitdaging. Maar er gebeurt ook heel veel mooie dingen. Want je ontwikkelt ook weer nieuwe landen, nieuwe bestemmingen. Je bezoekt heel veel landen. Dus het is een heel dynamische wereld waarin je werkt. En ik vind het altijd leuk. Juist die uitdagingen.
0: Ja, je staat nooit stil, wil je zeggen.
2: Dat klopt, je staat nooit stil. Je kan ook niet stilstaan, want mensen hebben het over AI. Hè, of de hele wereld heeft het over AI, over alle ontwikkelingen. Dat moet je ook weer gaan toepassen in je eigen systeem. We hebben een eigen systeem gebouwd. En dat maakt ons ook als bedrijf heel sterk. Maar je moet gewoon wel meegaan met de tijd. En dat vind ik ook weer het leuke van ondernemen. En niet alleen de reiswereld, maar het reiswereld en ondernemen aan zich. Die combinatie, die uitdaging, die vind ik superleuk.
0: Hoe

0: organisatie. En we noemen onszelf ook een direct seller. Dat betekent dat alles wat wij doen, ontwikkelen wij zelf en verkopen ook direct aan de consumenten, van de reiziger. Okay. Dus wij werken ook niet eens bij de reisbureaus. Je kunt ons ook niet bij de reisbureau boeken. Je moet echt rechtstreeks bij ons zijn, want daardoor bespaar je ook kosten. Want wij hoeven geen commissie af te dragen aan zo'n reisbureau, want je moet natuurlijk ook geld verdienen. Dus je bent ook altijd voordelig uit als je rechtstreeks bij ons boekt. Alleen nu ben ik alleen die vraag kwijt.
1: Dan kom ik zo heel even hier nog op doorgaan. Want een reisbureau is eigenlijk gewoon, je gaat daar naar binnen, je kijkt wat door de blaadjes. En toevallig hebben zij dan wat aanbiedingen omdat ze dan met die partners samenwerken. Bij jou is het gewoon, dit is de reis die je kunt boeken. En die organisaties, zoek het maar uit. Wij gaan dit gewoon organiseren voor jullie.
0: Ja, je zegt het goed, een reisbureau is eigenlijk meer met alle respect een doorgeverlaar. Dus een reisbureau heeft een aanbod van verschillende reisorganisaties. En daar kan dan de klant die dan in die winkel binnenloopt, die kan daar een keuze uitmaken. En ze hebben naast soms aanbiedingen, soms hebben ze gewoon ook een mooie rondreis. Bij 3-3, wij doen uitsluitend verre reizen. En dat is inmiddels al naar 53 landen wereldwijd, allemaal buiten Europa. Bij ons kun je een verre reis op maat maken. Dus stel dat jij een budget hebt van €2.000, maar je wil graag naar Thailand. Dan regel ik voor jou een 2-weekse reis naar Thailand, bijvoorbeeld met leuke hotels, met je vervoer, je vluchten, alles erbij en erop. En sommige mensen hebben een groter budget, die willen 5 sterren. Nou, die hebben een budget van €10.000 per persoon. Nou, dan maken we ook een reis op maat voor ze. Altijd in overleg met de reiziger. En dat is de kracht van 3-3. Dat is ook het succes van 3D, want we kunnen alles op maat maken. Dat is wat we doen.
1: Nou, misschien beantwoord je daarmee ook eigenlijk de vraag die ik net stelde. Want hoe onderscheid je dan ten opzichte van die andere organisaties? Maar dit is wel iets wat natuurlijk best uniek kan zijn.
0: Dat is het ook zeker, want als je ook op onze website kijkt van 3D3 Travel, dan zie je dat het heel persoonlijk is ontwikkeld. Je ziet ook de medewerkers bij de reizen staan, de telefoonnummers. Dus wij zoeken altijd het directe contact. Wij vragen ook altijd, wij bellen ook elke klant. En dan vragen we ook wat je wensen zijn. En wil je bijvoorbeeld, als je 2 weken of 3 weken weg gaat, wil je zoveel mogelijk zien. Of wil je ook een deel strandvakantie in hebben verwerkt. Dus uiteindelijk is het heel het persoonlijke en de service en de kwaliteit. Dat zijn onze krachten en daarin onderscheiden we ons absoluut.
1: Nu vertelde je net al, het gaat natuurlijk met ups en downs. De coronaperiode was zo'n downperiode. Jouw business kwam namelijk stil te liggen. Al snel ben je wel commerciële teststraten gaan openen. Hoe zat dat precies?
0: Dat je dat weet, Wesley.
1: Ja.
0: Nee, dat klopt. We hebben letterlijk 3 jaar stilgestaan in de coronaperiode. We mochten letterlijk geen reizen verkopen. Nou, iedereen kent de corona-omstandigheden nog wel.
1: Ja.
0: Mijn zoon Jason, die zit in de entertainmentwereld, kon ook niks doen. En ik zit op boksen bij Teus de Kruif. En een boksmaatje zei van, ik kan aan testen komen. Dat waren van die sneltesten. Ik was meteen enthousiast. Ik zei, hoe, waar, nog wat? Ik zeg, want dan wil ik ze graag hebben, want ik ga dan daar iets mee doen. Dus uiteindelijk ben ik naar mijn zoon eerst gaan kijken hoe anderen het deden. En dit was toch echt in de beginperiode van corona.
1: Ja.
0: In Woerden had je ook zo'n autoteststraat, zeg maar, waarbij je dan naar binnen reed en dan je raampje naar beneden. Je stopte zo'n ding in je neus en dan moest je even parkeren en 5 minuten later hoorde je de uitslag. Toen dachten wij, dat kunnen wij beter. Dus wij hebben in 2 weken tijd een nieuw systeem gebouwd. Later bouw ik heb natuurlijk mijn eigen IT-team bij 3D3. Dat hebben zij voor mij ontwikkeld. We hebben een kantoor gepakt in Alphen, dichtbij. En daar zijn wij. En we hebben een mooie reclame gemaakt. En wij waren meteen de goedkoopste in Nederland. Want ze vroegen toen nog €200 en €250 per persoon voor zo'n sneltest.
1: Mm-hmm.
0: Bij ons was die toen maar €69,50. Dag 1 hadden we 140 man geboekt. En dat ging zo door. En in 3 maanden tijd hadden wij 33 filialen in heel Nederland. Dus dat is heel hard gegaan. En we hebben het ook maar een jaar gedaan, want wij werkten 7 dagen per week van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. Dat is ook niet vol te houden. Uiteindelijk ben je meer aan het managen dan het. Aan het begin deden we alles zelf. Daarna ga je meer managen. Om het goed en de kwaliteit goed te houden. Maar dat is hoe wij de coronatijd hebben overleefd. En dat geld wat ik heb verdiend, heb ik in 3D Travel gestopt, zodat mijn bedrijf supergezond is.
1: Ja, precies. Want dat is het natuurlijk. Hè. Misschien ook wel een beetje de kracht als ondernemer. Misschien wel de kracht van jou als ondernemer. Dat je dan in die periode de boel helemaal moet omgooien om te overleven als bedrijf. Hoe is dat dan? Of is dat gewoon iets wat eigenlijk van nature gaat?

0: Ja, het ging een soort van natuur. Ik denk als, kijk, je begon net over het Samazamaluku Festival. Dat is ook min of meer geboren uit van, ja, ik wil iets terug doen voor de Molukse ouderen. Ja. En de Molukse ouderen, nou, dus laatst zijn best wel veel in het nieuws geweest, hè. Omdat in 1951 de Molukkers naar Nederland kwamen. Mijn opa heeft in de KNIL gezeten, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En heeft voor Nederland gevochten. Samen met zijn vrouw en de kinderen dus allemaal. Mijn vader zijn ze naar Nederland gekomen. Ze werden in oude houten barakken in Roermond gestopt. Tochten van hier tot Tokio. Mijn opa is meteen uit het leger ontslagen. Ze kregen geen salaris meer. Nou, iedereen kent misschien wel een beetje het verhaal. Ja. Ze zijn gewoon heel erg slecht behandeld. En ik ben derde generatie. En ik wilde heel graag iets terug doen voor onze ouderen. Dus dan zit het ook in je van, oké, wat kan ik doen voor ze? Nou, wij zijn een stichting begonnen, Stichting Samasama. Dat is alweer zo'n 12 jaar geleden. En met die stichting helpen we sowieso de Alphense ouderen. Leuke uitjes. Een Pelita-dag is een Molukse dag voor ouderen. In Barneveld, waar ze lekker gaan eten met muziek. Nou, dat betalen we bijvoorbeeld allemaal voor ze. En dat zit ook een beetje in me en in onze familie, dat we anderen willen helpen. En dat is hetzelfde met ondernemen. Ik bedoel, je probeert innovatief te zijn. Je probeert ook een moeilijke periode door te komen. En dan komt zo'n corona op je pad. En dan ga je dan daar toch weer anders mee om. Om ook een stukje te overleven. Maar we hebben er ook heel veel plezier in gehad om het te doen. Want ik heb ontzettend veel geleerd in de coronaperiode. Ja, en hoe dingen ook werken.
1: Nou ja, precies. En misschien hebben we daar nu dan ook wel profijt van. Want ik weet niet hoe het nu zit in deze periode. We hadden het net over Donald Trump. Er is natuurlijk een bepaalde situatie in het Midden-Oosten. Dat misschien wel grote gevolgen heeft voor jouw bedrijf. Moet jij nu opnieuw schakelen?
0: Ja, zeker. Nou ja, kijk, we hebben al geschakeld. Want dat Midden-Oosten-oorlog loopt al een tijdje.
1: Ja.
0: Ja, dat loopt al een tijdje. En het begon eigenlijk al met de oorlog met Venezuela. Mm-hmm. In januari. Want toen moesten bijvoorbeeld, toen kon je niet eens naar Curaçao vliegen. Want toen had bijvoorbeeld de TUI heel veel last. Want wij doen bijvoorbeeld geen Curaçao. Dat doet TUI wel. Want ze hebben hele vliegtuigen dagelijks naar naartoe. En daar begon het mee dat Trump daar de boel op stel te zetten. Het land binnenviel en die president oppakte. Maar het volgende was inderdaad dat de Midden-Oostenoorlog begon en waar niemand om heeft gevraagd. En Dubai was bijvoorbeeld code oranje. En je hebt bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij Emirates. Daar doen wij heel veel mee. Dus onze klanten die bijvoorbeeld naar Bangkok gaan, die vliegen dan Amsterdam, Dubai en dan door naar Bangkok.
1: Ja.
0: Met de Emirates als voorbeeld, maar ook naar Kuala Lumpur of naar Bali. En doordat Emirates niet mocht vliegen, werden wij natuurlijk ook geraakt. Dus je omzet die gaat ten eerste, je moet mensen gaan terugbetalen of omboeken naar een later periode. Dus de vraag is altijd, wat moet je daartegen doen als ondernemer? Want dit kan niet. Maar kijk, het is eigenlijk heel simpel. Als ondernemer denk je van, wat kan wel?
1: Omdenken eigenlijk.
0: Ja, je moet omdenken. Dus dan ga je concentreren op bestemmingen als in Afrika. Want Zuid-Afrika is ook een grote bestemming van ons. Daar vliegt de KLM non-stop op. Dus vanaf Amsterdam vlieg je zo naar Kaapstad of naar Johannesburg. En dan maak je daar een mooie rondreis. Costa Rica en Mexico zijn bij ons heel hard gestegen als bestemmingen. Dat waren allemaal, zeg maar, veilige bestemmingen, hè, waar je niet via het Midden-Oosten hoeft te vliegen. En Amerika is ook een mogelijkheid. Alleen mensen willen minder naar Amerika dit jaar vanwege Trump. Soms vraag ik wel waarom, want eigenlijk is het niet juist het moment om naar Amerika te gaan. Want het toerisme is enorm gedaald. Maar als je naar de nationale parken gaat, er zijn heel weinig toeristen. Je komt overal heel makkelijk bij. De hotels staan voor de helft leeg. De prijzen zijn naar Amerika goedkoop. Dus het is eigenlijk juist het moment om naar Amerika te gaan. Maar mensen gaan dan gewoon niet, hoor. Dus wat we nu op Amerika zien, is nog maar de helft van wat we vorig jaar hadden.
1: Ja.
0: Ja, en dan moet je zorgen dat je gaat omdenken naar bestemmingen die wel, waar je wel in de ogen van de reiziger veilig naartoe kunt. En dat zijn dan die bestemmingen, onder andere die bestemmingen die we hebben genoemd.
1: Maar,
0: Japan is bijvoorbeeld een bestemming.
1: Ja. Japan is ook zo'n bestemming, ja, inderdaad. Maar is het dan ook wel zo dat, zeg maar, het heel veel doet dan in jouw omzet, of juist door de omdenken dat het eigenlijk qua omzet niet zoveel invloed heeft, omdat je toch die andere reizen kunt aanbieden?
0: Ja, het heeft wel invloed op mijn omzet, hoor. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen dat wij zeker zo'n 20% minder draaien dan vorig jaar. Dus ik heb best wel moeilijke tijd achter de rug. Nu zie je dat het, ondanks dat weer wat onrustiger is in het Midden-Oosten, blijven mensen wel boeken. Mensen zijn ook al zelfs al voor volgend jaar aan het boeken. Want verre reizen worden best wel op tijd geboekt. Je moet denken dat een half jaar tot een jaar van tevoren boeken mensen al hun reis. En dat is ook heel verstandig, want normaliter, hoe eerder je boekt, hoe goedkoper de reis is.

0: zo. Ja, ik dacht vanwege plannen, maar ook vanwege de prijs dus.
1: Ook juist vanwege de prijs. En steeds meer Nederlanders hebben dat systeem door. Want de luchtvaartmaatschappij denkt als volgt. Zolang die machine leeg is, houdt die prijs redelijk laag. Maar naarmate die voller wordt, worden die prijzen hoger. Want ik wil meer verdienen aan de mensen die later boeken. Want die hebben blijkbaar meer geld. Zo denkt de luchtvaartmaatschappij, maar zo denkt ook een hotel. Hè. Hotel die in het begin leeg staat, die vraagt lage tarieven dan als het hotel voller zit. Dan wordt die prijs alleen maar hoger. En zeker bij verre reizen geldt dat. Dus dat moet je ook niet met Europa vergelijken. Want een TUI en een Corendon, die willen soms wel eens prijzen dumpen. Maar dat zijn allemaal Europese vliegreizen. Dat gebeurt in de verre reizenwereld, gebeurt dat niet. Dus mensen zijn alleen maar beter af als ze op tijd boeken.
0: Ja, precies. Die 20% verlies dan eigenlijk, hè? De daling van je omzet.
1: Omzet, ja.
0: Is dat ook zeg maar voor collega-bedrijven dan het geval? Dat zij daar ook last van hebben? Of kunnen zij op een andere manier daarop inspelen?
1: Nee, de hele reiswereld heeft het last van moeilijk. Ja. Dus dat geldt voor de hele linie. Het is niet alleen bij ons. Ik ken met alle respect de hele reiswereld. Ik spreek ze ook. En iedereen heeft er ongelooflijk last van. En bijvoorbeeld, er is een Amerika-specialist, ik zal zijn naam noemen, die doet alleen Amerika-Canada. Die heeft het ongelooflijk zwaar.
0: Ja.
1: Die heeft nog maar 40% van wat hij normaal gesproken heeft. En kijk, wij hebben nog het geluk dat wij 53 landen hebben, dat wij nog kunnen sturen. Anders was mijn min 20 ook min 40 geweest, snap je? Dus of misschien wel meer. Dus je moet wel omdenken, je moet wel ook je marketing aanpassen. Je moet je team ook heel duidelijk vertellen, oké jongens, we gaan nu deze koers varen om toch onze klanten te kunnen bedienen. En op die manier ga je door een minder jaar heen. Maar dat is ook de reiswereld. Hè. In die 43 jaar heb ik al zoveel dingen meegemaakt. Van SARS, een 9-11, wat er ook invloed had op het hele boekingsproces. Ja, we hebben natuurlijk al zoveel dingen meegemaakt in de wereld in al die jaren. Dus daar moet je gewoon mee zien te dealen. En dat vind ik ook ergens wel weer een uitdaging. Het is natuurlijk minder leuk dat je minder omzet draait en minder resultaat hebt. Weet je, maar uiteindelijk zeg ik altijd nog steeds, ook tegen die jongens, we zijn allemaal gezond, dat is het allerbelangrijkste. En zakelijk gaan we er ook uitkomen.
0: Noopt zo'n situatie in de Midden-Oosten zoals dat nu gaat dan tot een situatie eigenlijk zoals in de coronaperiode? Of was die dan in dat opzicht nog even iets heftiger omdat je volledig dicht moest?
1: Klopt, dat is het. Dat zeg je goed. Dus de coronaperiode was je compleet stilgezet. Dus je had ook nul omzet, maar echt geen omzet. En de overheid gaf dan die NOW-steun, dat is zeg maar die loonsteun. Maar daarmee heb je nog niet alle kosten gedekt. Want er zijn natuurlijk nog veel meer kosten die je hebt op zo'n moment als bedrijf. Dus ik ben heel blij dat de hele corona-sneltestpoint kon opzetten samen met mijn zoon Jason. Maar uiteindelijk, op deze manier kom je er wel redelijk goed doorheen. Maar wat voor een invloed het nog gaat hebben, dat is nog even de vraag. Ik ben in ieder geval blij dat we heel veel bestemmingen hebben waar we nog steeds op kunnen vliegen. Ja. Waardoor je gewoon je bedrijf kunt laten doordraaien. Alleen, het kan niet op basis van 100%. En dat zal denk ik nog wel even zo zijn.
0: Wil ik nog even terug naar Alphen, Franke. Want het nieuwe gemeentebestuur heeft lokale ondernemers als een van zijn speerpunten bestempeld. Voor de komende 4 jaar in het coalitieakkoord en in het programma en zo. Wat zou de gemeente in jouw ogen moeten doen om de lokale economie weer een beetje een boost te geven? En ook om ondernemers te helpen?
1: Met deze vraag overval je me eigenlijk. Deze had ik helemaal niet verwacht.
0: Ja.
1: Wat zou de gemeente doen om lokale ondernemers te helpen? Bedoel je dan, wat wanneer bedoel je dat?
0: Om de Alphense economie weer een beetje te verbeteren. Of misschien juist wel omhoog te helpen voor de ondernemers waar het niet altijd even lukt. Want we weten ook, kleinere ondernemers, die hebben het best wel lastig. Ook vanwege de perikelen rondom de zero-emissiezone. Of omdat ze moeten verhuizen, omdat er bouwplannen zijn. Dat soort zaken.
1: Nou, misschien zouden ook een soort fonds moeten komen onder ondernemers die wel een goed plan hebben, een goed bedrijf hebben, door externe factoren worden geraakt. Dat die ook een soort dat er een soort steunfonds is, waardoor ze die ondernemers kunnen helpen in een bepaalde periode. Wat je uiteindelijk wel weer terugbetaalt als het weer beter gaat.
0: Ja.
1: En die factoren minder van invloed zijn. Weet je, dus een beetje wat de overheid in het groot heeft gedaan in coronatijd, zou je natuurlijk ook op lokaal gebied kunnen doen. Hè? Ik bedoel, en dat heb ik niet eens over mezelf. Ik heb het echt over ondernemers die echt op een bepaalde manier worden geraakt, inderdaad kleiner zijn en hulp nodig hebben. Dat zou denk ik al heel mooi zijn. En dan moet je ook elk verhaal moet je ook op zich beoordelen. Dat kan niet, want dat kan ook wel met een gemeente als Alphen aan de Rijn. En misschien is het ook wel een goed idee van de Alzenemers dat elkaar nog meer gaan ondersteunen. Hè? Dat je nog meer bij elkaar gaat letten, gaat kopen. Want ik denk dat er heel veel kleine bedrijven zijn die nog niet eens bekend zijn. Misschien kan de Alzengemeente ook wel een bepaalde rol in spelen om dat te stimuleren. Ja. Dus ik denk dat dat al twee zaken zijn waardoor je wel stappen kunt maken met de lokale economie.
0: Nou, wellicht dat de gemeente nu luistert en daar zeker mee aan de slag kan gaan. Toch over het algemeen, hoe bevalt het ondernemen in Alphen? Is het goed of zijn er wat dat betreft nog genoeg verbeterpunten om verder te kunnen groeien?
1: Ja, kijk, voor ons is het tweezijdig. Mm-hmm. We hebben natuurlijk de Alphen-economie. Ik sta ook bijvoorbeeld in het magazine Hier is Alphen, wat uitgebreid wordt verspreid. Daar staan we met 6 pagina's met mooie reizen in. En ook op de achterkant van het magazine. Dus zo proberen we ook de Alphenaar te enthousiasmeren om bij ons een reis te boeken. Een mooie verreis te boeken uiteraard. Maar verder zijn we ook heel erg landelijk bezig. Want 3D3Trail is een landelijke reisorganisatie. Dus wij moeten het ook hebben van mensen die buiten Alphen wonen en bij ons een reis boeken. En dat kan ook, want wij halen ze ook uit alle provincies en in Nederland komen klanten bij ons boeken. Dus dat is ook wel heel, en daar doen we ook die landelijke marketing voor. Je ziet ons op snelweg massen staan. We doen natuurlijk heel veel op online en social media. En dat is de manier wel hoe we onze reizen proberen te benaderen.
0: Ja, precies. Tot slot nog, Franke. Want naast ondernemer ben je ook vrijwilliger. Als je één wens zou mogen hebben voor de komende 10 jaar... als ondernemer of als vrijwilliger, wat zou die wens dan zijn?
1: Nou, weet je wat ik eigenlijk vind? Ik vind eigenlijk dat, en dan heb ik niet eens over ondernemers... maar ik vind eigenlijk dat elk individu... en dan moet je het wel kunnen, hè, want mensen die het lastig hebben financieel... en dat niet kunnen. Ik vind dat, maar zelfs die mensen zouden wat kunnen doen... Ik vind eigenlijk dat elk individu in Nederland, laten we maar in Nederland beginnen, zou iets voor de medemens moeten doen. Het maakt niet uit wat het is, en dat kan een vrijwillige basis, al is het een paar uur per week. Ik denk als we allemaal iets voor elkaar zouden doen op basis van vrijwilligheid en omdat je om een ander geeft, dat Nederland er al veel beter gaat uitzien. En ik zie dat bijvoorbeeld bij het Samsam Maluku Festival. Het is van oorsprong een Molukse festival, maar wij zeggen altijd, wij willen dat iedereen komt. Iedereen, maakt niet uit van wat voor afkomst je bent. We zijn in feite allemaal Nederlanders met een bepaalde origine. Ja. Je bent van harte welkom. En dat was afgelopen zaterdag was dat ook het geval. Dat was gewoon een en al respect. Ik voelde de liefde in op het festival. En het was een mengeling van Nederlands, Molukkers, Surinamers, noem maar op. En dat is wat ik eigenlijk heel erg belangrijk vind, waardoor Nederland ook een stukje beter kan gaan worden. En zeker met elkaar leven. En als we elkaar zouden helpen op die manier, dan gaan we een stukje vooruit, denk ik.
0: Ja, help elkaar en zorg goed voor elkaar. Kijk naar elkaar om. Dat is eigenlijk iets wat we uit de coronaperiode hebben geleerd, maar wat eigenlijk ook al in jouw persoon zit en wat je graag wil uitdragen en ook wil meegeven aan iedereen.
1: Klopt.
0: Franke Tuurmeena, 26 jaar inmiddels dus in het vak. Ik wens je heel veel succes, Franke. Ook in deze periode natuurlijk rondom de situatie van het Midden-Oosten. En dank dat we je even mochten bellen. Want het is wel bijzonder natuurlijk om iemand die al 26 jaar in het vak zit... om zo over zijn passie te horen. Dus dank je wel daarvoor.
1: Ik moet je even herstellen. Ik zit 43 jaar in het vak en met 33 al 26 jaar.
0: Oh, 43 jaar al in het vak, joh. Je bent zo lang al bezig, man. Nou, dan kunnen we nog veel van je leren, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, we kunnen allemaal van elkaar leren.
0: Zo is het, ja. En Franke, nogmaals.
1: Jonge mensen kan ik leren. In ieder geval bedankt voor het interview.
0: Zo is het. Ja, jij ook bedankt. En een hele mooie dag vandaag.
1: Oké, jij ook een mooie dag.
0: Hoi. Franke Tuurmeena was dat. In de ochtendshow van Studio Alphen Kagebrasum. Ja, 9:09 is het. Zometeen de voor of de na. We gaan muziekkennistesten in de ochtendshow. Maar laten we gauw naar het uitgestelde nieuws gaan. Van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie zoekt de man die in februari Odido misleidde... en zo de grote hek van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 29 in Zeeuws-Vlaanderen.
0: Nou, fijn om te weten hoe het in Zeeuws-Vlaanderen is qua temperatuur. Hier in de regio is het op dit moment 19 graden. En binnen zit Richard Arreman met het nieuws uit de regio.

0: regio. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag het rijbewijs ingenomen van een automobilist die met hoge snelheid over de N11 bij Hazerswoude Rijndijk reed. Agenten maten na correctie een snelheid van 196 km per uur. De bestuurder werd aan de kant gezet en kon geen verklaring geven voor zijn rijgedrag. De spoorbrug tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven kampte gisteren met een storing. Vanaf het middaguur kon de brug niet meer open, waardoor er tientallen boten moesten wachten. Het treinverkeer ondervond geen hinder van de storing. Rond 5 uur 's middags waren de problemen opgelost en kon het vaarverkeer weer door.
2: Sorry hoor, verkeerde knopje.
1: Oh. Ja. Kage Braassem heeft sinds maandagavond een nieuw college van burgemeester en wethouders. Mark Veldhuizen en Monique van Sandik zijn de nieuwe gezichten, terwijl Nick van Egmonden en Dolf Kistenmaker doorgaan als wethouder. De portefeuilles lopen uiteen van wonen en het sociaal domein tot financiën, sport, verkeer en energie. Veldhuizen en van Sandik wonen buiten de gemeente en kregen daarvoor een jaar ontheffing. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Maar een jaar ontheffing? Dan moeten ze, daarna moeten ze dan naar de gemeente verhuizen, ja, of moeten ze opnieuw ontheffing aanvragen dan?
1: Ja, weet je, we weten allemaal de huizenmarkt.
2: Ja, nee, daarom juist.
1: En ik ze zouden wel moeten verhuizen naar Kage Braassem.
2: Naar Nederland. Nee, ja. Naar Kage Braassem. Ja. Er is eerder al wel eens geroepen dat zij dan wel buiten de gemeente wonen. Maar dat het een beetje een trend aan het worden is in Nederland. Ja. Omdat dit soort verplichte verhuizingen de mensen die willen verhuizen, de burgers zeg maar, dat in de weg moet staan. Omdat het een verplichte verhuizing is.
1: Dus, ja, maar aan de andere kant, je bent een wethouder van een gemeente. En als je daar buiten woont, heb je dan niet veel binding met zo'n gemeente, lijkt mij.
2: Ja, of je moet op een andere manier aanpakken. Maar dat is aan hun verder.
1: Ja.
2: Maar qua burger heb je wel dat idee dat graag wilt. Maar goed, het is wat het is. Dankjewel Ries voor het nieuws. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Er zijn niet veel meldingen bijgekomen. Eigenlijk helemaal niks. Er zijn nog steeds 8 files te melden in de regio. Alleen de vertragingstijd is wat hoger opgelopen. Namelijk 130 in totaal. En dat over een lengte van 61 kilometer. Je krijgt van mij de langste. Ja, en dan hebben we het al over files van een kwartier of langer. Om te beginnen op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevarensveen staat 14 kilometer. Je vertraging is daar een half uur. 13 kilometer op de A12 te vinden, Den Haag richting Utrecht. Bij Gouda West een kwartier ook. En ook een kwartier vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag. En die file staat tussen knooppunt Gouw en Nooddorp. 14 kilometer duurt die. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Wegwerkzaamheden zorgen voor vertraging tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer vertraging is bijna een kwartier. En een ongeluk zorgt voor vertraging op de A44, daarna richting Amsterdam, tussen Sassheim en Kaagdorp. 5 kilometer en de vertraging is opgelopen tot bijna een half uur. Ries, hoe is het op het spoor verder?
1: Nou, daar heb ik betere berichten. Geen meldingen.
2: Nou, dat is lekker. Kunnen wij door met de ochtendshow met zometeen dus de voor of de na? We gaan je muziekkennis testen. Wil je meespelen? We zijn op zoek naar titel en artiest. En het antwoord op de voor of de na is die voor of na een bepaald jaartal uitgebracht. Studioalf.nl/WhatsApp is het adres wat je kunt gebruiken om jouw antwoord door te sturen. En vandaag gaan we hem spelen en dat geef ik alvast als hint mee. Het jaar 2024.
1: Ja.
2: Dus de plaat die ik zo ga draaien. Komt die voor of na het jaar 2024 vandaan? Studioalf.nl/WhatsApp. Zometeen dus voor de voor of de na. Nou, dat. Oh nee, ik kan ook nog vertellen, Duran Duran komt Duran. A View to a Kill en ook Just Turn the Lights Off voor je hier in de ochtendshow.

0: Ondanks platen als The Reflex, Wild Boys, wordt A View to a Kill toch wel gezien als een van de beste nummers van de groep Duran Duran.
1: Ja.
0: Vind ik ook eigenlijk.
1: Nou ja, ik moet zeggen, Reflex vind ik ook wel een hele goede plaat.
0: Ja, lekkere plaat. Maar ik vind dit toch wel, het zit goed in elkaar. En
1: ja,
0: dat is vaak het geval op het moment dat het wordt gekoppeld aan een film. Want het is natuurlijk de titelsong van A View to a Kill. Een van de James Bond films uit 1985, hè, is het alweer van.
1: Volgens mij wel, ja.
0: Zo oud is James Bond alweer. Al ziet hij er iedere keer weer steeds jonger uit, heb ik het idee. Omdat er een jongere acteur voor wordt ingezet. Is het nou die Tom Holland of zo? Die gaat dat toch doen, de nieuwe James Bond?
1: Nee, dat is nog niet.
0: Is dat nog steeds niet bekend?
1: Nee, nog steeds niet. Nee,
0: jongen, het duurt maar en het duurt maar. Is het wel al bekend wanneer er een nieuwe film uit zou moeten komen? Want dat is inmiddels ook alweer lang geleden.
1: Ja, dat is ook weer lang geleden. Dus, ja.
0: Nou, we gaan het meemaken. Mocht daar iets over bekend zijn, dan horen we het van Mr. 007... Himself. Nou, dat denk ik niet trouwens, want ik denk niet dat we die zomaar aan de telefoon krijgen, aangezien het een geheim agent is.
1: Een van de topfavorieten trouwens voor James Bond, Callum Turner, de man van Dua Lipa.
0: Ja, maar dat zijn de geruchten inderdaad. Het zou gaan tussen Tom Holland en Callum Turner.
1: Ik zie ook nog Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson. Oh. Dat is van heel veel verschillende namen.
0: Het is voorlopig nog geen uitgemaakte zaak, dus dat blijkt maar weer. Maar op zich, groot geheim, hè. Het gaat om een geheim agent, dus dan moet het ook een groot geheim zijn in dat
1: precies
0: geval. Ja. Nou dat, wat betreft Duran Duran en A View to a Kill. En ook Just and Turn the Lights Off hier in de ochtendshow. La la, la la, la. Klinkt toch meteen wat zulliger. De voor of de na dan. We gaan een fragment draaien van een muziekplaatje. En aan jou de taak om titel en artiest door te geven van die track. Ook willen we van je weten of dat die voor of na een bepaald jaartal is uitgebracht. Vandaag gaan we spelen met het jaartal waar we mee zijn achtergebleven. Namelijk vorige keer Jaxomi en Pedro P. Of pa, of nou ja, in ieder geval die dansende wasbeer in de videoclip die je daarin zag. Komt uit het jaar 2024, dus dat betekent dat de opdracht voor vandaag is. Ja, is het plaatje wat we zo gaan draaien voor of na het jaar 2024 uitgebracht? Nou ja, verder wil ik natuurlijk ook weten wat de titel en de artiest is van de track. En dat kun je doorgeven via de app studioalf.nl/WhatsApp. Ik zie ineens dat stopt de muziek. Nou. Dat ik ben ineens overal uitgelogd. Wat is dit nou? Zijn ze overal aan updates aan het doen of zo?
1: Ja, ik merkte het vanochtend al met WhatsApp.
0: Ja.
1: Op mijn telefoon dan weer niet, maar alle andere plekken dat ik ben ingelogd weer wel. Dus heel raar.
0: Wat is dit irritant, hé? Oh, dan doet mijn muis het ook weer niet. Volgens mij is hij ook uitgelogd, mijn muis. Even kijken. Als het goed is, heb ik hem hier. Moet je even, we gaan het even op een andere manier doen, Ries. Althans, dat is een beetje een technisch verhaal. Maar moet je heel even jouw scherm uitzetten? Want jij kan altijd meekijken met mij.
1: Ik zit nou niet mee te kijken.
0: Dus je zit niet mee te kijken?
1: Nee, sowieso niet.
0: Nou, dat is mooi. Dan kunnen we hem gaan doen, de voor of de na. Nogmaals, titel en artiest, voor of na het jaar 2024. Dat is de opdracht voor vandaag. Geef je antwoord door via de app studioalf.nl/WhatsApp. Nou, en dan is dit het fragment waarmee we gaan spelen.
1: Nou,

0: Ja. Oh, dit is diep graven hoor. Hey.
1: Dit is diep graven, ja zeker. Ondanks dat het minder lang geleden is dan sommige andere platen die we draaien. Maar ja. Dit is echt wel een zomerse klassieker. Hoor je eigenlijk weinig meer op de radio, wat ik vrij zonde vind.
0: Nou, maar het is ook niet echt zo'n superhit geweest in die periode.
1: Nee, niet in die periode. Wel in de periode daarna. Want wat dat betreft zit hij wel in de categorie Foute Party.
0: Zeker.
1: Ja. Maar ja, wie is de artiest? Wat is de titel? En is die voor of na het jaar 2024 uitgebracht? Dat willen we van je weten. Studio11.nl/WhatsApp. Ja, en wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar in de voor of daarna. Nog één keertje dan.
0: Ja, doe maar.
1: Omdat hij zo lekker is. Nog één keertje dan.

Nou, tell me why. Tell me why, tell me why. Dat is dan niet aan mij, die zoeken we niet vandaag. Maar ja, wie is de artiest? Wat is de titel? En is die voor of na het jaar 2024 uitgebracht? Dat willen we van je weten. Stuur je antwoord door via de app studio11.nl, /WhatsApp. En ja, trust me mate, wellicht krijg jij zometeen de titel dagwinnaar, maar dan moet je het antwoord wel goed hebben. studio11.nl, /WhatsApp.

nieuwe in zo'n studio van Kagebrazem. Je hoorde Trust Me Mate in de ochtendshow. Wat je ook hoorde in de ochtendshow is de opdracht van de voor of de naam. Ja, in dat spel dan testen we jouw muziekkennis. Dat doen we door een fragment te draaien van een liedje. En aan jou de taak om het titel en artiest door te geven van die track. Ook willen we van je weten of dat die voor of na een bepaald jaar is uitgebracht. Vandaag spelen we met het jaar 2024. Antwoord kon je doorgeven via de app Studio.

0: 11.nl, schuinstreep WhatsApp. Ries, je hebt een flinke koppijn inmiddels vanwege
1: zo,
0: het nadenken.
1: Zo, hou op, schei uit.
0: Misschien, ik weet niet of je twijfelt, maar misschien gaat het je helpen door hem nog even een keertje
1: nog een
0: te laten horen. Het fragment voor vandaag, oftewel de opdracht waarmee we spelen in De Voor of De Naam.

0: Ja. Ja, flinke koppijn levert het op bij Richard Harreman. Maar heb je wel een beetje een idee, Ries? Of twijfel je nog steeds?
1: Ik zat te denken aan 24/7, de Benga Boys. Maar toen dacht ik in één keer, wacht eventjes. Deze stem herken ik.
0: Ja.
1: Van een ander nummer. Want ik kon echt niet op de naam komen. Een ander nummer. Toen liep ik helemaal te stressen van shit. Dat nummer moet ik gewoon weten van wie dat is. Maar ik heb hem inmiddels.
0: Oh, je hebt hem inmiddels.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. We zijn op zoek naar de Teaspoon. Met Summer Love. En dat is natuurlijk voor 2024. Ver voor 2024. Zelfs volgens mij nog voor jouw geboortejaar. Of niet?
0: Dat weet ik niet. Dat ga ik niet verklappen nog.
1: Nee, maar dat wil ik ook wel weten.
0: Dat mag jij weten zometeen. Nou, ik kom uit het jaar 1991.
1: Ja,
0: dus
1: precies.
0: Dat kan je het invullen. Is dat voor mijn geboortejaar dan?
1: Dan denk ik dat er onszelf spannen, denk ik. Nee, ik denk dan na 1991. Maar wel voor 2024, dat zeker.
0: Oké. Ben die heeft zich ook weer gemeld in de app. Ik denk dat hij even op vakantie was of zo. Want hij heeft lange tijd niks van zich laten horen. Maar hij is er weer. Hij zegt, ja, geen idee. Het is in ieder geval wel... Ja, het klinkt als jaren 90. Ja. Is niet zonde, hoor. Kan heel goed zonder dit plaatje, zegt hij. Het valt... Ja, maar dit is wel iets wat dus voor de Zero's ligt. En dat is ook wel iets wat wel in het spectrum van Ben vaak wordt gewaardeerd. Maar dit kan hem niet bekoren, blijkbaar weer.
1: Nee, maar dit was zo'n duizend in dozijn groepje. Of tenminste,
0: wordt wel ook een duo. Beetje in die periode, hè, dat dit soort platen werden uitgebracht toen de tijd. Maar goed, dat zegt Ben in ieder geval. Ja, Tessa die doet ook mee vandaag. Ze zegt, ja, dit is Summer Love. Ik heb geen idee van welke band het is. Maar klinkt wel lekker. Danique, die speelt ook mee. Die geeft hetzelfde antwoord als jij, Ries. Die zegt Teaspoon en Summer Love. Ja. Ja, en Floris, die doet ook mee. Maar die zegt, ja, dit is Aqua.
1: Van
0: Barbie Girl.
1: Nee. Ik begrijp dat je dat zou denken. Maar Aqua, die zangeres, die had een veel hogere stem. En die man, die had een veel lagere stem.
2: Oh, hey, oh, hey, oh. Oh, oh, hey, oh, hey, oh. Oh, hey, oh, hey, oh.
1: Maar het was wel een Nederlandse groep, trouwens.
0: Wat zeg je?
1: Een Nederlandse groep.
0: Wat, Aqua?
1: Nee.
0: Oh, Teaspoon.
1: Ja.
0: Ah. Tenminste, dat is de
1: band waar jij... Een beetje dat ik met Benga Boys een beetje zat te denken. Dat is allemaal natuurlijk...
0: Oh ja, daar klinkt het ook naar. Nou ja, dat is wat... Ik krijg nu een appje binnen namelijk van Lian. En die zegt, ja, dit doet me wel weer denken terug aan de periode van Telekids. Ja, dat is waar, Lian, want doet het me ook aan denken namelijk. Carlo en Irene elke zaterdagochtend. Ja. En daar kwam de band waar we nou op zoek zijn ook langs. Dus wat dat betreft snap ik het helemaal, Jan. Maar goed, zijn wij op zoek naar Teaspoon en Summer Love? Met het antwoord voor 2024 is het dan. Oftewel, is het een plaatje uit de jaren 90, want daar doelt Richard Harreman op. Zeker weten. Want ja, daarmee heeft zowel Richard Harreman, maar ook Danique het goed. Het is inderdaad Teaspoon en Summer Love. Wat dacht jij nou? Uit welk jaar zou deze plaat komen?
1: Ja, 90. Ik dacht eerst dat het rond jouw geboortejaar zou zijn.
0: Ja, begin jaren 90.
1: Nee, maar het is toch wel aan het einde van de jaren 90 geschreven. Ja. Want het is volgens mij nog na Sex on the Beach. Dat is 97, denk ik. 96, 97.
0: Nee, het is daadwerkelijk eind jaren 90. Namelijk het laatste jaar van de 90's. 1999 komt hij vandaan.
1: Oh, leuk. Ja, grappig.
0: Nou, dat. De winnaar dus van de voor of de na voor vandaag is Danique. Van harte gefeliciteerd. Jij bent bij deze de dag winnaar van deze donderdag 9 juli. Ja, en daarmee komt die titel jou toe. Wil je dit nou ook? Ja, als het goed is, kunnen we morgen weer spelen. De voor of daarna rond 9:15 is dat in de ochtendshow. Wil je dan ook kans maken op de titeldagwinnaar? Moet je je even melden via de app studio11.nl/WhatsApp. Zometeen in de ochtendshow nieuws, weer en verkeer. En natuurlijk ook nog meer zin en onzin. Zometeen ook gaan we even bellen met een genomineerde. Want we hebben heel veel nominaties altijd. Over sporters, over op. De beste ondernemer, dat soort dingen. Maar dit is toch wel een bijzondere nominatie. Wat het is, dat hoor je zometeen. En zometeen bij Richard Harreman in het nieuws.
1: Komt hij weer, hoor. Hij zet me gewoon weer voor het blok.
0: Nee, je kan inmiddels wel verwachten dat ik die vraag stel.
1: Fietsendiefstal nog steeds bij station Alphen.
0: Fietsendiefstal, nog steeds. Ja. Ja, ik zag vanmorgen ook toevallig weer een melding over een fatbike die was gestolen.
1: Oh, goed. Die mag maar gestolen worden.
0: Nou, het is ook gewoon geld van iemand anders. Gewoon je poten van de andermans spullen afblijven.
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, dat zometeen in het nieuws vanuit de regio. Richard Harreman, die heeft het voor je. En ook het nieuws uit de wereld zometeen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De Ochtendshow.
0: Nou, goedemorgen, veel te laat hoor. 9:05 is het. De Ochtendshow, Studio van Kagebrazem. Toch het nieuws van 9:00. En die krijg je van de NOS.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
12: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
11: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Yes, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio. En die krijgen we van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Plein Baronie in Alphen aan den Rijn wordt tijdelijk ingericht als parkeerterrein met ongeveer 40 plaatsen. De plekken vervangen het gesloten parkeerdek van winkelcentrum De Baronie, dat vanwege de problemen met de betonvloer wordt gerepareerd. Voor het tijdelijke parkeerterrein is een vergunning van 1,5 jaar aangevraagd. Het winkelcentrum en de onderliggende parkeergarage blijven gewoon open. 9 maanden na een petitie tegen fietsendiefstallen bij station Alphen aan den Rijn zijn er nog altijd geen blijvende maatregelen genomen. Inwoners zeggen dat er regelmatig fietsen verdwijnen uit de stalling en vragen om cameratoezicht of een toezichthouder. De gemeente, NS en ProRail zijn nog met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen. De politie hield eerder dit jaar 2 verdachten aan. Sjaak van Halteren is maandagavond geïnstalleerd als raadslid voor D66 in Kagen-Brasem. Hij neemt de zetel over van Nick van Egmond, die opnieuw wethouder is geworden. Met zijn installatie is de gemeenteraad weer compleet. Wie van Egmond opvolgt als fractievoorzitter van D66 is nog niet bekend. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, we blijven nog steeds bij de 8 meldingen in de regio. 42 kilometer staat er op dit moment in totaal. En een totale vertragingstijd van 80 minuten. Ik krijg van mij de langste, duur een kwartier of langer... Naar

0: onder andere te vinden op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Het loopt daar vast tussen Roelevarensveen en Leidschendam. 10 kilometer staat daar, vertraging is daar bijna 20 minuten. Wegwerkzaamheden zorgen ook voor vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein staat 6 kilometer en de vertraging is daar zo'n 11 minuten. Dan een ongeluk. Ja, de weg is inmiddels wel weer vrij gelukkig. Dat is dan te melden over de A44, daarna richting Amsterdam. Want tussen Sassheim en Kaagdorp staat 4 kilometer en je vertraging is daar een kwartier. Zeg Ries, hoe is het op het spoor verder?
1: Ja, goede berichten van het spoor. Geen meldingen.
0: Alles rijdt door. Kunnen wij ook door met het laatste gedeelte van deze donderdagochtendshow.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
3: Goedemorgen.
4: Wesley, goedemorgen.
3: Dit is De Ochtendshow.
5: Play something for me, Mr. Guitar.
6: Anything special?
5: Just put a lot of love

0: My Body Isn't Ready. Het is de nieuwste Summer in de ochtendshow. Ook de Superman Lovers en One Republic hoorden hier samen met... maar wel met het liedje Starlight. Dat op 17 over 9. En natuurlijk ook Studio Alf en Kagebrazen waar je naar luistert. Ja, nieuws dan voor vandaag. Want we hebben het net al over die gas- en olieprijzen gehad. Vanwege het stoppen van het staakt het vuren... in de oorlog tussen Amerika en Iran. En natuurlijk ook de andere landen die daar een beetje tussenin zitten. Hè? Want soms dan ben je onbedoeld ineens mee aan het doen in die oorlog. Het zorgt er wel voor dat daardoor de olieprijzen en de gasprijzen weer stijgen. Riesje, onbedoeld heb je ook een soort van proef op de som genomen. Want gisteren heb jij getankt voor...
1: €2,18 volgens mij dat het was.
0: €2,18 zelfs. En vandaag stond de teller op...
1: €2,30.
0: €2,30, ja, dat zie je alweer. Het stijgt ineens flink. Je moet even uitzoeken waar je het goedkoopst kunt tanken. Want je moet er in ieder geval even rekening mee houden.
1: Ja, zeker.
0: Weet je nog dat ene gedoe rondom de Odido-hack? Dat verhaal? We weten allemaal dat, waarschijnlijk dat je als klant van Odido gehackt bent. Odido zelf is gehackt, waardoor allemaal klantgegevens zijn gestolen. En onderzoekers die denken dat er mogelijk een Nederlandse link is met de cyberaanval op Odido. Een opgenomen stem van een vermeende medewerker zou erop wijzen. De exacte betrokkenheid wordt nog onderzocht, het blijkt toch wel intern allemaal te liggen daar. En dat eigenlijk ook een Nederlandse medewerker van Odido daar de oorzaak van is. Van dit hele verhaal.
1: Ja.
0: Dat gewoon...
1: Ik zag iets van voorbij komen inderdaad vanochtend.
0: Alle adressen, telefoonnummers, BSN-nummers, alles wat er maar bekend is bij Odido... dat het gewoon op straat is komen te liggen. En dat iedereen dat zomaar kan inzien. Dus mocht je onverwacht bezoek krijgen, pas op. Want zeker als je bij Odido klant bent geweest in de afgelopen 10 jaar. Zelfs dan kan het voorkomen.
1: Ja.
0: Bijzonder cadeau voor Rob Jetten, demissionair minister. Rob Jetten, demissionair minister? Hij is toch geen demissionair minister? Is het kabinet gevallen inmiddels?
1: Nee,
0: volgens mij niet, hè?
1: Nee.
0: Ja. Minister Rob Jetten die kreeg tijdens de NAVO-top van de Turkse president... een bijzonder cadeau nam hij in ontvangst. Erdogan die gaf hem namelijk een historische revolver... samen met een doosje kogels.
1: Oh ja.
0: Ja. Ik weet niet wat dat betekent, maar het wapen wordt uit veiligheidsoverwegingen onklaar.

0: eigenlijk niet op zitten te wachten. Maar ja, wat toch gebeurt. En hopelijk door dit bericht dat er ook maatregelen op wordt getroffen. Want ja, dat wil je natuurlijk ook allemaal niet. Al dat gedoe. Het is allemaal, dan even wat leukers. Want Rick Cota uit Hazenwoudendorp, die behoort bij de 24 mooiste, trucks dan, hè, zijn truck, niet hij zelf, van Nederland. Eind deze maand, dan staat hij in Assen op het Truckstar Festival. En Rick hebben we aan de telefoon. Rick, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, Rick Cota uit Hazenwoudendorp. Jij behoort dus tot de 24 mooiste trucks van Nederland. Hoe kijk jij 's ochtends naar je truck? Kijk je dan een beetje als een soort van liefde op het eerste gezicht? Alsof je, zeg maar, net een nieuwe vriendin hebt?
1: Nou, dat niet helemaal. Maar goed, ik ben er wel gewoon blij mee.
0: Ja, beschrijf eens, hoe ziet hij eruit?
1: Ja, hoe ziet hij eruit? Het is een groen met gouden Scania-combi. Er zit een grote roos aan de zijkant. We rijden bloemen en planten ermee. En dat een beetje eigenlijk.
0: Ja, wat zie jij, of wat ziet de jury dan eerder, wat een gemiddelde burger niet ziet als hij langs jou rijdt?
1: De afwerking, het spuitwerk op de auto, het interieur. Gewoon veel details. En daar letten ze vooral op hoe schoon de auto is. En het complete plaatje eigenlijk.
0: Ja, je moet hem dus ook even regelmatig wassen en ook even van binnen een beetje uitzuigen. Want anders dan scoor je minpunten, zeg maar.
1: Zeker. Nee, ze kijken echt overal naar. Alles moet schoon zijn, alles moet blinken, glimmen. En dat is eigenlijk het grootste. En dan vooral ook het spuitwerk. Daar kijken ze heel erg naar. En het complete plaatje.
0: En dan komt de jury die komt dan op bezoek. Of hoe gaat zoiets dan? Hoe zit die wedstrijd dan in elkaar?
1: Het is natuurlijk in het weekend en op vrijdag kom je daaraan. Dus op vrijdag heb je nog de tijd om je auto helemaal netjes te maken. En op zaterdagochtend komt de jury voorbij. En dan beginnen ze gewoon bij elke categorie. En daar zijn ze eigenlijk heel de zaterdag mee bezig. En dan gaan ze elke auto af. En dan lopen ze om alles heen en dan kijken ze overal naar. En zo wordt die beoordeeld.
0: Ja, het is niet zo dat de jury naar jullie toe komt. Maar het is dat jij eigenlijk naar het Truckstar Festival komt, waarbij de jury dan aanwezig is. En dan moet je ervoor zorgen dat hij er zo tip-top mogelijk uitziet. Om ervoor te zorgen dat jij misschien wel de winnaar wordt dit jaar.
1: Ja, zeker weten.
0: Een soort van grote tentoonstelling eigenlijk van trucks.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Je hebt natuurlijk... het is een heel groot festival. En wij staan dan... we mogen daar staan. Je bent ervoor uitgenodigd. Daar komen ze allemaal voorheen, denk ik.
0: Ja, zijn er verschillende categorieën? Of gaat het echt gewoon om de grote vraag... wie heeft de mooiste truck?
1: Nee, het zijn 24 auto's. Waarvan 8 of 9 categorieën. Dus dat is koelvervoer... open transport, tankwagens, van elke categorie 3 auto's. En zo ziet dat eruit eigenlijk.
0: Ja, binnen welke categorie val jij?
1: Koelvervoer.
0: Koelvervoer. En dat gaat dan omdat je de planten koel moet vervoeren?
1: Ja, precies.
0: Als ik hem zo vrij mag invullen, want ik heb geen idee natuurlijk.
1: Ja, zeker weten. Bloemen die worden vaak gekoeld inderdaad. Ja. Dus dan heb je categorieën koelvervoer en zo gaat het maar door. Huis en gesloten en... Ja.
0: Maar hoe serieus neem jij deze wedstrijd? Want is dit bekerfinale onder de vrachtwagenchauffeurs? Moet ik het zo zien?
1: Ja, hoe serieus neem je het? Natuurlijk wel serieus, want je wordt er niet zomaar voor gevraagd, denk ik. Dus ja, als je er een keer voor gevraagd wordt, dan moet je er wel 100% voor gaan, vind ik.
0: Ja.
1: Dus hoe serieus neem je het? Ja, in principe wel serieus. En ik zou zeggen, je doet zoiets maar één keer met zo'n auto. Want er zit gewoon onwijs veel werk aan. Om alles netjes te krijgen en mooi te houden. En ja, daar ga je dan één keer voor. En zo ziet dat er een beetje uit.
0: Mag je dan zelf het ontwerp daarvan kiezen? Of is dat iets wat het bedrijf dan bepaalt?
1: Nou, het bedrijf, het is van ons zelf, zeg maar. Het is een familiebedrijf.
0: Ja.
1: Op mijn vader en mijn broer en ik. Dus wij hebben zelf het ontwerp van de auto's gemaakt. En ook de opbouw hebben we natuurlijk zelf naar eigen keuze laten bouwen. Hoe ik hem eigenlijk wou. Zo ziet dat er eigenlijk uit. Vandaar dat die auto zo naar mijn smaak is gebouwd.
0: Ja, dus het is wel een beetje persoonlijke voorkeur. Het is niet dat jullie expres hem zo eruit laten zien... omdat je echt graag mee wil doen met zo'n wedstrijd.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik heb een auto laten bouwen omdat ik het zelf onwijs mooi vind. En hoe ik denk dat ik wat ik mooi vind. En niet alleen voor Truckstar natuurlijk. Maar ja, als je daar wordt gevraagd, dan is dat natuurlijk wel extra leuk natuurlijk.
0: Een mooie eer. Nu zeg je al, het bedrijf waarvoor ik werk... dat is van jouw broer en vader, hè?
1: Ja, het is een familiebedrijf.
0: Een familiebedrijf, inderdaad. Is dat toevallig Wim Cota BV?
1: Nee, dat is een oom van mij.
0: Dat is een oom van jou?
1: Ja.
0: Want in

0: In 2023 werd Nando van Dorp uit Boskoop al eens genomineerd. Hij reed voor Willem Cote BV, uit Hazenswoude-Dorp ook. Daarin werd hij tweede in de categorie open voertuigen. Dus het is niet iets wat in de familie leeft en waarbij jullie elkaar uitdagen.
1: Nou ja, goed, Nando is ook een hele goede vriend van me.
0: Kijk.
1: Dus die hebben toen ook veel geholpen en die is er nu ook veel. En goed, elkaar uitdagen. Kijk, hij heeft een open voertuig en ik heb een cool vervoer. Dus dat is natuurlijk al een heel ander voertuig. Maar goed, het is niet dat je elkaar echt uitdaagt. Maar het is gewoon, weet je bouwt een auto omdat je zelf mooi vindt.
0: Ja.
1: Als je dan daaruit uitgekozen wordt, ja, dat is natuurlijk super mooi.
0: Nu is hij tweede geworden. Heeft hij je dan wel tips meegegeven van hoe je misschien dan eerste kunt worden?
1: Zeker. Hij zegt, je moet dit zo doen en dat moet je zo doen. Nou ja, goed, er zijn heel veel dingen en elk jaar is het weer anders. Ja, je kan heel veel zeggen van, joh, je moet daar en daar op letten. Maar elk jaar... Kijk je misschien weer anders aan een auto. Dat weet ik ook niet precies hoe dat gaat. Het is voor mij ook de eerste keer.
0: Dus je laat het gewoon over je heen komen in zover?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat moet je ook wel doen. Je kan wel heen gaan van ik ga winnen. Maar als je niet wint is het alleen maar een teleurstelling.
0: Nee, zo is het ook dus, natuurlijk. Ja, je doet wel je best ervoor.
1: Ik ga erheen omdat ik het leuk vind. En daar gaan we met z'n allen 100% voor. En het is al een eer als je daar mag staan.
0: En nou ja, goed, jij staat daar. Je moet met de druk ook die kant op. Moet je hem daar dan ook nog poetsen? Want ja, het kan natuurlijk voorkomen dat er een aantal vliegjes nog onderweg op je bumper komen.
1: Nou, dat kan zeker voorkomen.
0: Ja.
1: Nou ja, goed, je maakt hem in de tijd dat je gebeld wordt. Maak je hem helemaal klaar en je probeert hem natuurlijk helemaal tip op erbij te zetten. Maar goed, als je daarheen rijdt, kan natuurlijk van alles gebeuren onderweg. Regen, vliegen, noem het op. Maar dan krijg je daar nog de kans om hem helemaal weer netjes te maken en helemaal na te lopen.
0: Oké, dus je moet ook nog even aan de bak.
1: Ja, als je daaraan komt, moet je hem wel netjes maken, ja. Het is niet zo als je daaraan komt dat je het feest kunt beginnen.
0: Nee, het feestje kan pas los natuurlijk op het moment dat je echt hebt gewonnen. En stel je hebt gewonnen, hoe ga je dan terug naar Hazenswoude? Is dat dan echt toeterend met die druk? Want dat klinkt natuurlijk wel lekker.
1: Dat denk ik ook wel. Ja, toeterend,
0: Nog geen idee eigenlijk? Je hebt er nog niet over nagedacht in zover?
1: Nee. Ik denk met een lach op mijn gezicht en als ik niet win, dan lach ik ook.
0: Ja.
1: Ik vind het al lang leuk.
0: Zie je een lachende vrachtwagenchauffeur in een hele grote truck met goud beplakt, zeg maar, en een grote bloem op de zijkant, nou, dan weet je dat het Rick Cote is en dat hij heeft gewonnen op zondag.
1: Maar goed, ook al win ik niet, dan zal ik ook wel lachend achter het stuur zitten, denk ik.
0: Oh, dan zit je ook gewoon lachend achter het stuur, want het blijft leuk om dat ding te rijden, zeg maar.
1: Ja hoor, zeker weten.
0: Ja.
1: En, een beetje hobby, een beetje passie en goed. Dan vind je het toch gauw leuk.
0: Dan vind je het al gauw leuk. Nou, en zo is het ook natuurlijk. Ja, anders had je beroep ook niet gekozen.
1: Zeker.
0: Tot slot, Rick. Want zondag... wanneer is het eigenlijk? Aanstaande zondag? Of later?
1: Nee, 24, 25 en 26 juli.
0: Oh, juli. Aan het einde van de maand is dat.
1: Ja, over een week of twee, drie is dat.
0: En we hebben geen invloed erop, hè? We kunnen niet stemmen of wat dan ook.
1: Nee.
0: Dat is jammer.
1: Dat gaat helaas niet.
0: Nou, we gunnen
1: je mag me natuurlijk wel aankomen moedigen.
0: Ja. Alleen als ik ga toeteren, dan klinkt het heel lullig.
1: Ja, dat maakt het niet uit.
0: Doe ik het wel met mijn mond?
1: Nee.
0: Zo is het ook. Ben jij toevallig bij die truck of niet?
1: Ja, nu ben ik er,
0: Kun je even die toeter laten horen? Want ik vind dat altijd magisch, joh. Als die vrachtwagenchauffeurs even toeteren langs de weg. Of als ze over de weg heen rijden. Is dat mogelijk? We zijn de sleutels ook weer.
1: Even kijken.
0: Ja.
1: Of het wel mogelijk is. Ongetwijfeld.
0: Ja, de toeter doet het wel, maar waar zijn de sleutels? In welke broekzak zitten die ook alweer? Of op welk bureau ligt die ook alweer? Dat is de vraag natuurlijk.
1: Nou, ben je er klaar voor?
0: Ik ben er klaar. Ik ben er klaar voor. Kom maar op.
2: Zo dan!
0: Hallo, hé. <hey.
1: laughs> Dus als je die hoort, dan weet je het.
0: Nou, dan weet je het zeker, ja. Nou, dat is niet te missen, Rick.
1: Ze zullen nou wel blij zijn hier binnen.
0: Belangrijk overleg met allemaal Europese handelswaren en dat soort dingen. En Rick begint te toeteren. Ja, nou ja. Zeg maar dat het onze schuld is. Dank je wel daarvoor, Rick.
1: Ik zal het zeggen. Nee, geen probleem.
0: En we wensen je heel veel succes. We gunnen je de winst. En laten we vooral even afspreken dat we... Ja, wij zijn eind deze maand zijn we er niet. En ook in augustus niet, met de ochtendshow. Laat vooral even weten of dat je hebt gewonnen of niet. Want in beide gevallen willen we je graag in september even terugbellen.
1: Nou, helemaal goed. Dat komt goed.
0: Goed zo. Mooie dag vandaag, Rick. En dank dat we je mochten bellen.
1: Ja, geen probleem. Dank je wel, hè.
0: Hoi.
1: Fijne dag.
0: Dank je wel.
1: Hoi.

0: Ja, liefde niet dan, maar... Volgens mij die truc van Ricotta, dat kost wel een ding hoor, jeetje. Nou, ik denk dat ook als je voor die truck staat en hij gaat een keertje toeteren, dat hij, nou, dan word je volledig weggeblazen, man. Je zei het terecht, Ries, het klinkt een beetje als dat ding van Loreen, zeg maar. Die heeft natuurlijk zo'n erin zitten. Wacht even hoor, ik ga hem even opzoeken. Dit. Nou, als je dat hoort, dan hoor je of Loreen op de radio of je hoort Ricotta voorbij rijden. Het is echt bizar. De mooiste truck van Nederland. Misschien heeft hij die wel aan het einde van de maand. Rond de 24ste van deze maand, juli. Dan gaan we het horen tijdens het Truckstar Festival. Wordt hij beoordeeld door de jury? En ja, wellicht heeft hij wel de mooiste truck van Nederland. We gaan het allemaal meemaken. In september dan gaan we hem terugbellen als we weer terug zijn van vakantie met de ochtendshow. Want ja, we willen dit wel even weten natuurlijk. We willen wel het gevolg van dit hele verhaal horen. Maar dat wat betreft Rick Kotter en misschien wel de mooiste truck van Nederland.
1: Op het WK was er de afgelopen dagen veel te doen over een rode kaart die dankzij Trump werd teruggedraaid. Dat bracht ons bij een andere gedachte. Iets terugdraaien hoeft natuurlijk niet te gaan over voetbal. En daarom de vraag van deze week. Als je één ding in je leven zou mogen terugdraaien, wat zou dat zijn?
2: Ik ben wel één keer uitgegaan met vrienden in Zwolle. En nou, je kent het. 10 minuten lopen naar station. Je denkt 20 minuten is wel genoeg. Mooi niet. Dus ik denk als ik iets zou moeten doen, dan is het dan niet de laatste trein is.
3: Ik denk meer kijken naar andere middelbare scholen. Ik heb maar naar één middelbare school gekeken. Oh. En ja, dat werd meteen mijn keuze. Ik weet niet of die andere echt... misschien waren ze beter, ik weet het niet.
0: Nee, ja, je weet het niet. Ik heb het idee dat ze het niet helemaal naar de zin heeft daar op die middelbare school. En dat ze eigenlijk liever een andere keuze had gemaakt. Maar dat is wel de vraag van deze week in Zeg Het Maar. Ja, welke keuze die je ooit hebt gemaakt zou je willen terugdraaien? Dat is eigenlijk de vraag die Alex van der Ploeg, cameraman van Studio Alphen Karen Brazem, heeft gesteld op straat. Laat jouw reactie ook even weten via TikTok en Instagram. Studio Alphen, daar zijn wij te vinden onder dat account. En daar vind je ook de rest van de reacties in de vraag van Zeg Het Maar. Oftewel, ja, welke keuze heb je ooit gemaakt en zou je ooit willen terugdraaien? Ries, heb jij toevallig een korte reactie hierop?
4: Nee, ik ben bezig met je toeter.
0: Oh ja. Ja, ik had de keuze willen maken om ervoor te zorgen dat ik die toeter al had. Maar nee, dan moet je doorwerken. Nee, je moet wel aan het werk zometeen, Ries. Want zometeen dan natuurlijk het nieuws uit de regio. Laat ik jou maar niet vragen wat we zometeen gaan horen, want dat horen we zo wel. Wat we nu wel gaan horen is namelijk het nieuws uit de wereld. Je hoort de hoofdpunten van de NOS. Oftewel het nieuws van 9:30.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie zoekt de man die in februari Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 29 in Zeeuws-Vlaanderen.
0: Dankjewel. Ja, het nieuws uit de regio die krijg je van Richard Harreman. En daar mag een toeter voor klinken. Want even ter vergelijking, hè, want je hebt hem uitgeknipt inderdaad.
6: Ja, ja.
0: Dit is dan Loreen, Euphoria. Zo begint hij namelijk
6: nee,
0: op
6: toch,
0: het begin.
6: Hij begint met een toet, hè?
0: Nee, hij begint zo. Maar heel veel radiostations hebben het begin er vanaf geknipt. Want officieel begint hij nog veel leuker eigenlijk. Met een kleine opbouw. En dan hoor je op een gegeven moment... en dan komt Rick Kotter voorbij.
6: Ja, ik vind het wel aardig...
0: Het zit er aardig in, hoor. Zou Ricotta misschien toevallig wel hebben samengewerkt met Euphoria of Loreen?
6: Ja, wacht even, Scania hè, rijdt hij mee, toch?
0: Ja, dat lijkt op Euphoria, wil je zeggen. Ja,
6: dat is volgens mij nog hetzelfde land.
0: Oh, zo bedoel je?
6: Ja. Oh, ja. Ja. Ja, dan gelijk, waar is Scania? Waar komt het vandaan?
0: Je ziet in zoverre steeds meer verbanden. Het is Zweeds.
6: Zweeds.
0: Ja, nou ja, dan zegt het genoeg. Nou, wauw, wat een vent. Goed, ander nieuws uit de regio. Je krijgt van Richard Harreman Ries...
6: Goedemorgen.
0: Goeiemorgen.
6: Goeie toeten.
0: Ja, nee, goedemorgen.
7: Naast winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn moet vanaf 2028 een woontoren met 90 appartementen worden gebouwd. De toren krijgt 12 verdiepingen en bestaat uit sociale huur, middenhuur en woningen in de vrije sector. In de Alphense politiek zijn zorgen over parkeren, omdat bewoners gebruik moeten maken van het parkeerterrein bij het winkelcentrum. De gemeente onderzoekt daarom na de zomer of er extra parkeerplaatsen nodig zijn. Duizenden liefhebbers van de Nederlandstalige muziek kwamen vorige week vrijdag naar Dutch Summer Vibes Open Air aan de Zegerplas. Onder andere Gerard Joling en André Hazes traden op. Joling sprak van een geweldige sfeer en prees de organisatie en het mooie weer. Hazes zong samen met een kind uit het publiek zijn hit Leef. In Kaag en Braassem worden speciale eierdoosjes ingezet om aandacht te vragen voor ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Op de verpakkingen staan voorbeelden van verdachte situaties en informatie over waar inwoners melding kunnen doen. Burgemeester Astrid Heijstee-Bolt ontving maandag symbolisch het eerste doosje bij een boerderij in Woubrugge. En tot zover het nieuws uit de regio. De
0: vraag was alleen, was die gevuld of niet gevuld?
7: Dat weet ik niet.
0: Met de eieren dan natuurlijk.
7: Nee, dat staat er niet bij.
0: Staat er niet bij. Nou, dan hoeven we dat ook niet te weten verder. Want dat is het minst belangrijke binnen dit bericht. Dankjewel Ries voor het nieuws uit de regio voor vandaag. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, de drukte neemt zo langzamerhand wel af. We hebben 2 files minder ten opzichte van de afgelopen 1,5 uur. Er zijn er nog 6 over. Totale lengte van 33 kilometer en een vertragingstijd van 56 minuten. Ik krijg van mij de langste. Die duren dan 10 minuten of langer. Nou, het is even toeteren naar elkaar. Of zwaaien kan natuurlijk ook. In de file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Ja, dieren op de weg is daar de oorzaak van. Ik weet niet hoeveel dieren er op de weg liggen. Of lopen, dat zou zomaar kunnen. Misschien heeft de boer wel zijn schapen losgelaten. Maar ze zijn te vinden tussen knopen Prins Klausplein en Zoetermeer. Daarom staat er 4 kilometer aan file. En de vertragingstijd is 4 minuten. Wel bijzonder. 4 mei, 1-1-4, red een dier. En dan ook nog 4 minuten. Nou ja, goed. Verbanden, als we het over verbanden hebben.
6: Ja.
0: Minder verband op de A12 Utrecht richting Den Haag. Want tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld staat een kleine file. 2 kilometer. Vertragingstijd is wel iets langer. 11 minuten daar. Dan wegwerkzaamheden zorgen voor vertraging op de A20. Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt. Een file van 6 kilometer en de vertraging is er opgelopen naar een kwartier. En de A44 Amsterdam richting Den Haag tot slot. Bij Leiden staat er 3 kilometer en de vertraging is daar zo'n 10 minuten. Is het op het spoor net zo rustig als 1,5 uur geleden? Of zijn er inmiddels problemen te melden?
7: Ik heb niks te melden, dus het gaat allemaal goed.
0: Dat is lekker. Zometeen in de ochtendshow dan hoor je de winnaar van het Rad van Fortuin. Vandaag hanteren we de categorie...
7: Foute party.
0: Ja, foute party, ja. Hij was het alweer bijna vergeten.
7: Ja,
0: maar,
7: bijna.
0: Nou, 2 foute platen staan er voor je klaar. @CDelf op Instagram. Ga daar naartoe, stem vooral, want in de story vind je de poll. En uiteindelijk door te stemmen bepaal je mede wie wij zo mogen draaien in de ochtend.

0: Hij krijgt niet uitgesproken over deze plaat. Thuis ben ik hem alleen maar aan het streamen. Herhalen. En probeer ik hem aan de man te brengen. En dan ben ik gauw klaar, want ik heb twee man thuis zitten. Althans, twee vrouw thuis zitten. Ja. Zij vindt het een mooie plaat. Dus okay. Ik ben er blij mee. Daarom staat hij ook in de zogenaamde familieplaylist.
1: Ah.
0: Heb je dat ook thuis? Familieplaylist?
1: Ja.
0: Ja, heb je dat? En wat staat er onder andere in dan?
1: Jokie en Jet.
0: Oh my, ja. Nee, ja
1: dat was echt grappig. Want mijn vrouw die luistert vaak luistert gewoon naar muziek. En dan zegt ze van, speel wat muziek af op Spotify. En dat was dus ook gedaan. Alleen ze was vergeten dat ze vlak daarvoor Sophie, onze kleindochter, over de vloer had gehad.
0: Ja.
1: En dus begon ineens met Jokie en Jet. En er zat dus gelijk weer de rest van de dag in de kop.
0: Ja, dat zijn die twee figuren van de Efteling natuurlijk. Ja. Welke ding zit er ook weer aan vast?
1: Carnaval Festival.
0: Oh ja, Carnaval Festival, inderdaad. Ja, dat is ook te horen. Dat is namelijk... ja.

0: Kutpret.
1: Hey, ja, en er zijn ook allemaal series van, hè, te vinden, ja, op al die streamingsdiensten en zo. Dus mijn dochter die kijkt het ook wel eens. Maar gelukkig begint ze hier langzaam al een beetje uit te groeien. Want om nou de hele tijd een Carnaval Festival te horen is al een ding. Maar dan ook nog eens een keer, Jokie en Jet gaan de wereld. En op een gegeven moment word je er wel een beetje, ja, simpel van natuurlijk.
2: Je krijgt het wel een beetje, op een gegeven moment word je een beetje kriegel.
1: Nou, zo is het inderdaad. Daarom betere muziek in de ochtendshow wat betreft de keuze die jij maakt. Namelijk...
3: Het wat?
1: Ga je gang. Jan, dankjewel. Het Rad van Fortuin. Daarin vragen we wat jij wilt horen in de ochtendshow. We kiezen twee platen voor je uit in een bepaalde categorie. Want ja, Ries heeft gisteren aan het rad mogen draaien. Yes. Kwam die stil te staan op de categorie?
4: Foute

0: Party.
1: En daarvoor zijn gistermiddag 2 platen online gezet. Jij hebt kunnen stemmen op @studio of op Instagram. In de story vond je dan de poll. Jij bent gegaan voor Ries.
2: Ja, respect voor de man in die ice cream truck, om het zo maar te zeggen.
1: Ja?
2: Scooter. En? How much is the fish?
1: Oh, how much is the fish? Nou, duur. Portie kibbeling $12.50.
2: Zo. Jee, nee joh.
1: Ja, nee, echt waar.
2: Nee.
1: Ja, echt waar.
2: Kom je daar naar bij, man.
1: Sommige zelfs duurder, hè?
2: Ik was verleken, was ik 7 euro kwijt.
1: Nou, dan heb je goedkoper gehad. Ja, oh ja, op de markt is goedkoper. Ja, ja, dan kan je het beter halen in zover. Als je het gewoon bij een vishaak haalt, is het echt $12.50. Bij sommigen zelfs €15, hè?
2: Jezus, man, nou, dan mogen ze hem zelf opvreten.
1: Heb je wel een grote portie, daar niet van. Maar ja, het is net zoveel als 5 jaar terug. Waarin de prijzen rond de 7 euro lagen, zoiets. Sure. Ongelooflijk. Maar goed, how much is the fish? Ja, duur te noemen tegenwoordig. Maar is het duur omdat hij het moet opnemen tegen mijn optie? Nou, dan moet hij zeker. Will I Am, Britney Spears, Scream and Shout. Zeker een fout plaatje ook. Horen niet vaak op de radio terug. Maar ja, dat is ook omdat hij een beetje fout te benoemen is.
2: Ja.
1: Te noemen is. Ja. Maar goed, wie wil je horen? Dat is natuurlijk de vraag. Dat vragen we dan ook aan jou om te stemmen. @studio of op Instagram. Heb je ook gedaan? Ja, en als het goed is er een winnaar bekend. Dus laten we het muntje er maar weer in gaan gooien.
2: Yes.
1: Om de computer aan te slingeren en het te laten berekenen allemaal. Dat doen wij natuurlijk niet zelf. We zijn luie rekenaars. Maar reken er maar op dat het fout wordt. Ja, de vraag is alleen, hoe fout wordt het? Wordt het fout met Scooter en How Much Is The Fish? Of gaan Will I Am en Britney Spears helemaal los met Scream and Shout?
2: Ik heb hem hier voor me liggen. 71% van de stemmen heeft de winnaar. Dat is toch wel overduidelijk winst.
1: Ja.
2: Voor Will I Am en Britney Spears. Scream and Shout.
1: Echt waar?
2: Yes.
1: Oh.
2: Dus we had je moeten... niet verwacht?
1: Nee, ja, de laatste dagen verlies ik alleen maar van je. Maar we kunnen dus... en shouten.
2: Ja.
1: Nou.
3: Het Rad van Fortuin.
1: Let's go!

0: Ja, Screamin' Shout. We hebben Britney Spears in de ochtendshow. Het is de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. Nou, ik denk dat ze schreeuwen van blijdschap. Want ze hebben gewonnen.
1: Ja.
0: Punt. Dat dan in het kader van de vergeten parels. Nee, van de foute party natuurlijk. Want daar ging het om. Ja, nog meer schreeuwen. Omdat het fout was. Nee, de foute party, dus de categorie die we vandaag hanteren in het Rad van Fortuin. Maar dat is niet de categorie die we morgen hanteren.
2: Het Rad van Fortuin.
0: Want we doen dat niet altijd twee keer achter elkaar in dezelfde categorie. Morgen gaan we namelijk de week uit met een andere. Daarvoor moet Ries wel even aan het rad draaien. Ja. Ben je op zoek naar het rad?
1: Ja.
0: Hij staat nog hier namelijk.
1: Rad draaien.
0: Nee, dat moet jij doen. Ja, ik doe daar niks aan verder.
1: Even kijken, waar waren we gebleven? We waren gebleven bij de foute party.
0: Ja, dat zei ik
1: is,
0: inderdaad.
1: Hey, staat er niet meer tussen? Oh ja, alsjeblieft.
0: Heeft iemand het rad veranderd? Dat zou wat zijn, hè? Ja. Maar goed. Ben je er klaar voor?
1: Zijn.
0: Nee,
1: ja,
0: dat is waar. Dat is waar. Jij bent er klaar voor? Nou, dan zou ik zeggen 1, 2, 3, daar gaat-ie.
1: Hij is gekomen op Trending Hits.
0: Ah! Nee.
1: Zoiets.
0: Ja,
1: ja,
0: dat.
1: Mooi.
0: Trending Hits, dat betekent dat we weer TikTok even af moeten struinen en Instagram en Facebook en dat soort zaken om achter de Trending Hits te komen. Vanmiddag dan zetten we 2 keuzes voor je online, @studio11 op Instagram. 1 daarvan mogen we morgen draaien rond 9:45 in de ochtendshow. Ja, en aan jou de taak om te stemmen en daarmee mede te bepalen wie wij morgen gaan draaien. Nou, tot zover. Zeg ik eigenlijk nog een plaatje klaarstaan?
1: Nou, doe maar.
0: Ja, doe maar. Nee, doe maar is het niet. Het was Eric Clapton en Leila. Maar weet je wat? We hebben er geen tijd meer voor.
1: Die bewaren voor morgen.
0: We bewaren hem voor morgen.
1: Ja.
0: Zullen we er ook mee beginnen morgen anders? Lekker plaatje, die akoestische versie van...
1: Ja, ik had eigenlijk wel een beetje gehoopt op Wild Places... maar die heb ik ook nog steeds niet voorbij horen komen.
0: Oh nee, die heb ik ook nog niet. Jeetje, ja, we hebben zoveel muziek te draaien natuurlijk, maar goed. We hebben niet plek voor alles,
1: ja.
0: Zo is het ook. Maar we hebben sowieso geen plek meer, want het zit erop voor vandaag. Aflevering 558 van de ochtendshow. De donderdag, hè? 9 ja. juli. Het zit er voor de ochtend in ieder geval weer op. De werkdag is begonnen. En morgen dan zijn we er weer om opnieuw jouw werkdag te starten. Hopelijk ook met jou erbij om 7 uur op Studio Alphen en Kagen Brazem. Voor

0: Ries, de grap van de dag voor vandaag.
1: Ja.
0: Ik beloofd om mezelf te verbeteren. Dus ik hoop dat het hierbij is gelukt.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Raadseltje, waarom moet de...

0: specht naar een gekkenhuis.
1: Hij is een beetje getikt.
0: Waarom? Hoe ontstaat zeg maar een milkshake?
1: Als koeien door de weien rennen.
0: Ja, ze zijn aan het dansen. Er zit een koe in de sloot. Als er een man langskomt lopen dan zegt de koe... boe! Waarop de man antwoordt... ik schrik helemaal niet, want ik had je lang gezien. En tot slot...
1: Nou.
0: Wat is zwart-wit en heel geschikt om je vuilnis in te gooien?
1: Wat is zwart-wit en heel geschikt om je vuilnis in te gooien?
0: Ja.
1: Geen idee.
0: Een klie-koe.
1: Verzin je die nou net zelf?
0: Nee, ze staat daar.
1: Echt in een boekje. Oh,
0: okay. Het staat echt in.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Nog niks aan doen. Nee. Goed, het zit erop voor vandaag. De ochtendshow. Morgen zijn we er weer. Voor nu een hele fijne donderdag.
1: Hou doen.
0: Heb je nog een mooie boodschap voor de mensheid?
1: Nee, die heeft Rick. Of die heeft Thijs wel voor ons.
0: Niet Rick?
1: Nee, Thijs.
0: Oh, Thijs. Oké. Okay. Nou, dan laat ik die toeter niet horen.
1: Oh. Nee.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen. Bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Stone.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja.

0: Abo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Yeten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon, in het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren. Nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 4 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren. Ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu,
7: dit is de dag.
9: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een waterrecreatiedag wordt elk jaar gehouden in Waubrugge. Ja goed, al die dorpsactiviteiten die draaien natuurlijk volledig op vrijwilligers en sponsoren. Maar ja, wat als het steeds moeilijker wordt om die te vinden? Dat is de zorg van de Stichting Achterwaterrecreatiedag. Uit de enquête blijkt dat inwoners het belangrijk vinden dat de traditie blijft bestaan. Maar ja, zonder extra vrijwilligers, sponsoren en mogelijk nog meer ondersteuning wordt het wel een flinke uitdaging in de komende jaren. Daarom heb ik aan de telefoon Jeroen van der Vliet van Waterrecreatiedag. Jeroen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen mannen.
1: Jeroen, om te beginnen, waarom is het zo belangrijk dat Waterrecreatiedag toch ieder jaar weer terugkeert in het dorp als evenement?
2: Ja, ik denk dat we even terug moeten naar de oorsprong. Een heel klein stukje geschiedenis. Bestaat inmiddels al 36 jaar. Het is in 1990 begonnen. Als onderdeel van het landelijk iets om de watersportrecreatie in Nederland te promoten. Uiteindelijk is het in Waubrugge gegroeid van een promotiedag naar een jaarlijks terugkomend evenement, waar wij eigenlijk nog de enige zijn in heel Nederland die dat nog steeds doet. En wat we eigenlijk zien, en wat je zelf ook al zei in de enquête, het is gewoon een maatschappelijk evenement geworden. Uit die enquête is ook gebleken dat inwoners het gewoon leuk vinden op zo'n dag om elkaar te ontmoeten, te treffen, met elkaar te praten. En dan gewoon gezellig en leuk hebben de hele dag.
1: Ja, wat is er nog meer naar buiten gekomen vanuit die enquête?
2: Ja, het belang is om te blijven bestaan. We hebben al heel lang de drakenbootrace. Nou, dat is iets wat niet mag verdwijnen.
1: Nee.
2: Zo ook de onderdelen voor kinderen, het zwemmen, de stormbaan over het water van links naar rechts. Want de waterwetering wordt dan voor enkele uren afgesloten. Dus ja, jaarlijks is dat gewoon een groot feest voor jong en oud.
1: En tradities, die moet je eigenlijk niet veranderen. Hè? Dat is ook vaak de gedachtegang.
2: Ja, dat is. Ja. Helemaal voor zo'n dorp als Waubrugge, er is al niet veel. Dus we moeten gewoon proberen om dit leuke, gezellige, prachtige evenement gewoon stand te blijven houden.
1: Nu zijn we jullie dankbaar, want het idee van de drakenbootrace die mogen we even lenen van jullie voor de jaarmarkt hier in Alphen aan de Rijn.
2: Ja,
1: maar ja, dat betekent niet dat jullie het zelf niet meer moeten kunnen organiseren.
2: Nee, zeker niet.
1: Dat doen jullie al jaren, hè, dat organiseren zonder structurele steun van de gemeente of van de provincie. Hoe krijgen jullie dan toch ieder jaar weer voor elkaar om het toch te doen?
2: Ja, we zijn samen een groep van 7 zijn we nu als nieuw organisatiebestuur in de stichting gestapt. Omdat het vorige bestuur heeft gezegd van ja, we hebben het al zo lang gedaan, we stoppen ermee. Dus het is voor ons ook wel even nieuw, zeg maar, hoe we erin stappen. We hebben al wel heel veel ideeën. Het is gewoon heel lastig met alle stijgende kosten, met kosten voor een vergunning om de waterweg af te sluiten. Het is en blijft wel heel lastig. Dus ja, we zijn heel erg afhankelijk van sponsoren, van vrijwilligers, van hulp. Die we toch ook uit andere hoeken moeten gaan zoeken op het moment.
1: Ja, want komen jullie dan nu tekort om alles te kunnen organiseren?
2: Nou, nee, dat niet. Kijk, we zijn een stichting, hè, dus we hoeven gelukkig geen winst te maken. Het moet wel uit ieder hoekje en gaatje komen.
1: Ja,
2: maar ik vraag me af of we dat over 4 of 5 jaar nog kunnen op deze manier.
1: Ja, precies. Want eigenlijk voor bewijs spreken nu en de komende 2 jaren, dan zou het nog kunnen. Maar als we het over 4 jaar hebben, dan wordt het al wat lastiger.
2: Ja, wordt het heel lastig. Wordt heel lastig. Dus ja, weet je, we willen ook gewoon ook de provincie en ook de gemeente van benadrukken. Voor jongens, laten we met elkaar in gesprek gaan. En laten we kijken hoe het evenement voor het dorp en ook steeds meer de regio. Want we zien toch ook wel dat Hoogmade een stukje Alf aansluit. Dat dit gewoon blijft bestaan.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. Duitsland schaft Amerikaanse Tomahawk kruisraketten aan. De Amerikaanse oud-president Biden had toegezegd raketten in Duitsland te zullen stationeren, maar Trump schrapte die afspraak. Duitsland dicht met de aanschaf een gat in de defensie, zegt bondskanselier Merz. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken en het Openbaar Ministerie in Rome zijn er twee spionnen. Het weer overal zon, alleen in het noordoosten is het bewolkt. En het is 22 tot 28 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Rick Koten uit Hazenwoudendorp, die behoort bij de 24 mooiste... trucks dan, hè, zijn truck, niet hij zelf, van Nederland. Eind deze maand dan staat hij in Assen op het Truckstar Festival. En Rick hebben we aan de telefoon. Rick, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, Rick Koten uit Hazenwoudendorp. Jij behoort dus tot de 24 mooiste trucks van Nederland. Hoe kijk jij 's ochtends naar je truck? Kijk je dan een beetje als een soort van liefde op het eerste gezicht? Alsof je zeg maar net een nieuwe vriendin hebt?
2: Nou, dat niet helemaal. Maar goed, ik ben er wel gewoon blij mee.
1: Ja, beschrijf eens, hoe ziet hij eruit?
2: Ja, hoe ziet hij eruit? Het is een groen met gouden Scania-combi. Er zit een grote roos aan de zijkant. We rijden bloemen en planten ermee. En dat een beetje eigenlijk.
1: Ja, wat zie jij, of wat ziet de jury dan eerder, wat een gemiddelde burger niet ziet als hij langs jou rijdt?
2: De afwerking, het spuitwerk op de auto, het interieur. Gewoon veel details. En daar letten ze vooral op hoe schoon de auto is. En het complete plaatje eigenlijk.
1: Ja, je moet hem dus ook even regelmatig wassen en ook even van binnen een beetje uitzuigen. Want anders dan scoor je hem inpunten, zeg maar.
2: Zeker. Nee, ze kijken echt overal naar. Alles moet schoon zijn, alles moet blinken, glimmen. En dat is eigenlijk het grootste. En dan vooral ook het spuitwerk. Daar kijken ze heel erg naar. En het complete plaatje.
1: En dan komt de jury die komt dan op bezoek. Of hoe gaat zoiets dan? Hoe zit die wedstrijd dan in elkaar?
2: Het is natuurlijk in het weekend en op vrijdag kom je daaraan. Dus op vrijdag heb je nog de tijd om je auto helemaal netjes te maken. En op zaterdagochtend komt de jury voorbij. En dan beginnen ze gewoon bij elke categorie. En dan zijn ze eigenlijk heel de zaterdag mee bezig. En dan gaan ze elke auto af. En dan lopen ze om alles heen en dan kijken ze overal naar. En zo wordt die beoordeeld.
1: Ja, het is niet zo dat de jury naar jullie toe komt. Maar het is dat jij eigenlijk naar het Truckstar Festival komt, waarbij de jury dan aanwezig is. En dan moet je ervoor zorgen dat hij er zo tip-top mogelijk uitziet. Om ervoor te zorgen dat jij misschien wel de winnaar wordt dit jaar.
2: Ja, zeker weten.
1: Een soort van een grote tentoonstelling eigenlijk van trucks.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Je hebt natuurlijk. Het is een heel groot festival. En wij staan dan. Of tenminste, we mogen daar staan. Je bent ervoor uitgenodigd. En daar komen ze allemaal voorheen, denk ik.
1: Ja, zijn er verschillende categorieën? Of gaat het echt gewoon om de grote vraag, wie heeft de mooiste truck?
2: Nee, het zijn 24 auto's, waarvan 8 of 9 categorieën. Dus dat is koelvervoer, open transport, tankwagens. Van elke categorie 3 auto's. En zo ziet dat eruit eigenlijk.
1: Ja, binnen welke categorie val jij?
2: Koelvervoer.
1: En dat gaat dan omdat je de planten koel moet vervoeren?
2: Ja, precies.
1: Als ik hem zo vrij mag invullen, want ik heb geen idee natuurlijk.
2: Ja, weten. Nou ja, bloemen die worden vaak gekoeld inderdaad. Ja. Dus dan heb je categorieën koelvervoer en zo gaat het maar door. Huis en gesloten en ja.
1: Maar hoe serieus neem jij deze wedstrijd? Want is dit zeg maar bekerfinale onder de vrachtwagenchauffeurs? Moet ik het zo zien?
2: Ja, hoe serieus neem je het? Natuurlijk wel serieus, want je wordt er niet zomaar voor gevraagd, denk ik. Dus ja, als je er een keer voor gevraagd wordt, dan moet je er wel 100% voor gaan, vind ik.
1: Ja.
2: Dus hoe serieus neem je het? Ja, in principe wel serieus. En ik zou zeggen, je doet zoiets maar één keer met zo'n auto. Want er zit gewoon onwijs veel werk aan om alles netjes te krijgen en mooi te houden. En ja, daar ga je dan één keer voor. En zo ziet dat er een beetje uit.
1: Maar mag je dan zelf het ontwerp daarvan kiezen? Of is dat iets wat het bedrijf dan bepaalt?
2: Nou, het bedrijf, het is van ons zelf, zeg maar. Het is een familiebedrijf.
1: Ja.
2: Op mijn vader en mijn broer en ik. Dus wij hebben zelf het ontwerp van de auto's gemaakt. En ook de opbouw hebben we natuurlijk zelf naar eigen keuze laten bouwen. Hoe ik hem eigenlijk wou. En zo ziet dat er eigenlijk uit. Vandaar dat die auto zo naar mijn smaak is gebouwd.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: StudioAlphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij.

0: in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Marcel van der Vlieten van de huttenbouw natuurlijk in Alphen aan de Rijn. Want, ja Marcel, we gaan weer timmeren, we gaan weer boren, we gaan weer de spijkers op de kop slaan. De huttenbouw komt er weer aan, hè?
2: Ja, zeker weten. Voor je het weet is het toch weer zover. Ja, toch wel een van de leukere weken van de vakantie.
1: Nou ja, dat zegt de voorzitter dan natuurlijk. Want ja, die moet wel voor zijn eigen parochie preken in zover. Maar nee, het is zeker een hele leuke week. Je merkt ook ieder jaar weer de blije gezichten van de kinderen. En ook de fijne reacties natuurlijk. Behalve die laatste nacht, hè. Want dan is het altijd wel lang op blijven. En vooral vermoeid de week afsluiten.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, van donderdag op vrijdagnacht mag iedereen blijven slapen. Daarvoor heb je natuurlijk wel een slaapvergunning nodig. En eigenlijk is dat natuurlijk een soort toestemming van je ouders. Ja. En iedereen denkt altijd dat we slapen, maar nou, het is niet veel.
1: Nee, er wordt weinig geslapen, moet ik zeggen.
2: Ja.
1: Ik was een aantal jaar geleden op de vrijdagochtend bij jullie om eigenlijk de kinderen wakker te maken. Maar ja, dat heeft totaal geen zin, want je merkt gewoon, de kinderen die zijn nog steeds wakker. Die hebben gewoon heel de nacht niet geslapen. En dan zie je...

0: Echt die vermoeide ogen. Maar goed, ze hebben daarmee wel een leuke week beleefd. Dit jaar gaat het ook weer plaatsvinden. Wanneer is dat?
1: We starten op 17 augustus. 17 tot 21 augustus.
0: Oh, dat is over een maand en een week ongeveer.
1: Ja, dat klopt. Zeker.
0: Hoe zijn jullie in de voorbereidingen op dit moment?
1: Ja, de voorbereidingen die lopen op rolletjes. We gaan volgende week starten met het verzamelen van het hout. Eigenlijk het allerbelangrijkste natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan zijn we er wel weer klaar voor om al die kinderen te ontvangen.
0: Jullie doen dat altijd aan de hand van een bepaald thema. Ik weet dat vorig jaar hadden jullie iets met volgens mij het heelal als thema. Waarin ook een raket daar te zien was, toch? Een echt raket.
1: Ja, dat klopt. Dat is zeker. Vorig jaar gingen we gezellig met z'n allen naar de ruimte. En daar hebben een aantal van onze vrijwilligers hebben een prachtige raket gebouwd. Die ze uiteindelijk hebben opgehangen midden in op het terrein.
0: Ja, dat hebben ze zelf ook gebouwd?
1: Ja, die is zelf gebouwd door onze vrijwilligers, ja.
0: Wauw, dat is toch bijzonder te noemen. Maar aan de andere kant ligt het natuurlijk ook volledig in hetgeen wat er die week gaat gebeuren. Hoe lang zijn ze daar toen de tijd mee bezig geweest eigenlijk?
1: Een weekend. Het weekend daarvoor. Ja, één weekend. Oh.
0: Dus NASA die kan er nog wat van leren, wou je zeggen?
1: Nou ja, bijna wel. Dus als ze nog mensen nodig hebben, dan heb ik er nog wel een paar in het bestand.
0: Ik zou ze voorlopig nog even bij je houden, want dit jaar natuurlijk ook weer de huttenbouw. Wat is het thema van dit jaar?
1: Ja, dit jaar gaan we gaan weer op pad dit jaar. En dit jaar gaan we op safari.
0: Ah. Wat wordt er dan dit jaar gebouwd? Is dat dan een heuse giraf of iets?
1: Nou ja, ik laat me altijd een beetje verrassen daardoor. Maar ja, ik hoop het er niet inderdaad wel. Ja, een mooie uitkijktoren of een gave jeep of iets in die trant.
0: Maar jullie gaan dan op pad. Hoe wordt dat thema dan verwerkt binnen zo'n week? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ja, het gaat natuurlijk eigenlijk om de houten spijkers en dat soort zaken. Hoe verwerk je zo'n thema als safari in de huttenbouw?
1: Ja, dat is een hele leuke vraag. We doen dat natuurlijk in de aankleding van het terrein. Dus een hele hoop versiering, de aankleding van de vrijwilligers. Maar het allerbelangrijkste is denk ik de creativiteit van de kinderen. Die weten al eventjes, de ingeschreven kinderen weten al eventjes dat we op safari gaan. En we hebben ze daarin ook opgeroepen om met leuke ideeën te komen, gekke ideeën. Hè. Maak alvast die bouwtekening en zorg ervoor dat je in stijl gaat bouwen. Dus of dat dan inderdaad die uitkijktoren wordt, of die boshut, of wat dan ook. We gaan het zien. Maar het is vooral de creativiteit van de kinderen die daar te pas komt.
0: Hoe is jouw ervaring daarin? Zijn de kinderen een beetje creatief? Want als ik bijvoorbeeld aan safari zit te denken en bijvoorbeeld hout, dan is het ingraveren van bijvoorbeeld de vlekken van een giraf is een ding. Maar ja, daar moet je wel kundig voor zijn.
1: Nou ja, zeker. Kijk, ze zijn heel creatief en dat heb je natuurlijk, hebben we vorig jaar gezien. Hout en ruimte hebben ook niet heel veel met elkaar te maken, maar toch is het gelukt.
0: Ja, dus uiteindelijk verwacht je ook dat het dit jaar weer gaat lukken?
1: Ja, zeker. En je moet natuurlijk wel een beetje fantasie hebben. Hè. Dat is wel belangrijk.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Schoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Volgens de rechter hebben er wel seksuele handelingen plaatsgevonden tussen de twee mannen en een meisje van 17, maar was er geen sprake van verkrachting. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. Het weer vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een waterrecreatiedag wordt elk jaar gehouden in Waalbrugge. Ja goed, al die dorpsactiviteiten die draaien natuurlijk volledig op vrijwilligers en sponsoren. Maar ja, wat als het steeds moeilijker wordt om die te vinden? Dat is de zorg van de Stichting Achterwaterrecreatiedag. Uit de enquête blijkt dat inwoners het belangrijk vinden dat de traditie blijft bestaan. Maar ja, zonder extra vrijwilligers, sponsoren en mogelijk nog meer ondersteuning wordt het wel een flinke uitdaging in de komende jaren. Daarom heb ik aan de telefoon Jeroen van der Vliet van Waterrecreatiedag. Jeroen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen mannen.
1: Jeroen, om te beginnen, waarom is het zo belangrijk dat Waterrecreatiedag toch ieder jaar weer terugkeert in het dorp als evenement?
2: Ja, ik denk dat we even terug moeten naar de oorsprong. Een heel klein stukje geschiedenis. Het bestaat inmiddels al 36 jaar. Het is in 1990 begonnen. Als onderdeel van een landelijk iets om de watersportrecreatie in Nederland te promoten. Uiteindelijk is het in Waalbrugge gegroeid van een promotiedag naar een jaarlijks terugkomend evenement, waar wij eigenlijk nog de enige zijn in heel Nederland die dat nog steeds doet. En wat we eigenlijk zien, en wat je zelf ook al zei in de enquête, het is gewoon een maatschappelijk evenement geworden. Uit die enquête is ook gebleken dat inwoners het gewoon leuk vinden op zo'n dag om elkaar te ontmoeten, te treffen, met elkaar te praten. En dan gewoon gezellig en leuk hebben de hele dag.
1: Ja, wat is er nog meer naar buiten gekomen vanuit die enquête?
2: Ja, het belang is om te blijven bestaan. We hebben al heel lang de drakenbootrace. Nou, dat is iets wat niet mag verdwijnen.
1: Nee.
2: Zo ook de onderdelen voor kinderen, het zwemmen, de stormbaan over het water van links naar rechts. Want de waterwetering wordt dan voor enkele uren afgesloten. Dus ja, jaarlijks is dat gewoon een groot feest voor jong en oud.
1: En tradities, die moet je eigenlijk niet veranderen. Hè? Dat is ook vaak de gedachtegang.
2: Ja, dat is. Ja. Helemaal voor zo'n dorp als Waalbrugge, er is al niet veel. Dus we moeten gewoon proberen om dit leuke, gezellige, prachtige evenement gewoon stand te blijven houden.
1: Nee, nu zijn we jullie dankbaar, want het idee van de drakenbootrace die mogen we even lenen van jullie voor de jaarmarkt hier in Alphen aan de Rijn.
2: Ja,
1: maar ja, dat betekent niet dat jullie het zelf niet meer moeten kunnen organiseren.
2: Nee, zeker niet.
1: Dat doen jullie al jaren, hè, dat organiseren zonder structurele steun van de gemeente of van de provincie. Hoe krijgen jullie dan toch ieder jaar weer voor elkaar om het toch te doen?
2: Ja, we zijn samen een groep van 7 zijn we nu als nieuw organisatiebestuur in de stichting gestapt. Omdat het vorige bestuur heeft gezegd van ja, we hebben het al zo lang gedaan, we stoppen ermee. Dus het is voor ons ook wel even nieuw, zeg maar, hoe we erin stappen. We hebben al wel heel veel ideeën. Het is gewoon heel lastig met alle stijgende kosten, met kosten voor een vergunning om de waterweg af te sluiten. Het blijft wel heel lastig. Dus ja, we zijn heel erg afhankelijk van sponsoren, van vrijwilligers, van hulp. Die we toch ook uit andere hoeken moeten gaan zoeken op het moment.
1: Ja, want komen jullie dan nu tekort om alles te kunnen organiseren?
2: Nou, nee, dat niet. Kijk, we zijn een stichting, hè, dus we hoeven gelukkig geen winst te maken. Het moet wel uit ieder hoekje en gaatje komen.
1: Ja,
2: maar Ik vraag me af of we dat over 4 of 5 jaar nog kunnen op deze manier.
1: Ja, precies. Want eigenlijk voor bewijs spreken nu en de komende 2 jaren, dan zou het nog kunnen. Maar als we het over 4 jaar hebben, dan wordt het al wat lastiger.
2: Ja, wordt het heel lastig. Wordt heel lastig. We willen ook gewoon ook de provincie en ook de gemeente gewoon benadrukken. Voor jongens, laten we met elkaar in gesprek gaan. En laten we kijken hoe het evenement voor het dorp en ook steeds meer de regio. Want we zien toch ook wel dat Hoogmade een stukje Alphen aansluit. Dat dit gewoon moet blijven bestaan.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Studio Alphen.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al

0: behandeld tegen slangenbeten. 1 slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Rick Cota uit Hazenwoudendorp, die behoort bij de 24 mooiste... trucks dan, hè, zijn truck, niet hij zelf, van Nederland. Eind deze maand dan staat hij in Assen op het Truckstar Festival. En Rick hebben we aan de telefoon. Rick, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, Rick Cota uit Hazenwoudendorp. Jij behoort dus tot de 24 mooiste trucks van Nederland. Hoe kijk jij 's ochtends naar je truck? Kijk je dan een beetje als een soort van liefde op het eerste gezicht? Alsof je zeg maar net een nieuwe vriendin hebt?
2: Nou, dat niet helemaal. Maar goed, ik ben er wel gewoon blij mee.
1: Ja, beschrijf eens, hoe ziet hij eruit?
2: Ja, hoe ziet hij eruit? Het is een groen met gouden Scania-combi. Er zit een grote roos aan de zijkant. We rijden bloemen en planten ermee. En dat een beetje eigenlijk.
1: Ja, wat zie jij, of wat ziet de jury dan eerder, wat een gemiddelde burger niet ziet als hij langs jou rijdt?
2: De afwerking, het spuitwerk op de auto, het interieur. Gewoon veel details. En daar letten ze vooral op hoe schoon de auto is. En een complete plaatje eigenlijk.
1: Ja, je moet hem dus ook even regelmatig wassen en ook even van binnen een beetje uitzuigen. Want anders dan scoor je minpunten, zeg maar.
2: Zeker. Nee, ze kijken echt overal naar. Alles moet schoon zijn, alles moet blinken, glimmen. En dat is eigenlijk het grootste. En dan vooral ook het spuitwerk. Daar kijken ze heel erg naar. En het complete plaatje.
1: En dan komt de jury die komt dan op bezoek. Of hoe gaat zoiets dan? Hoe zit die wedstrijd dan in elkaar?
2: Het is natuurlijk in het weekend en op vrijdag kom je daaraan. Dus op vrijdag heb je nog de tijd om je auto helemaal netjes te maken. En op zaterdagochtend komt de jury voorbij. En dan beginnen ze gewoon bij elke categorie. En daar zijn ze eigenlijk heel de zaterdag mee bezig. En dan gaan ze elke auto af. En dan lopen ze om alles heen en dan kijken ze overal naar. Zo wordt die beoordeeld.
1: Ja, het is niet zo dat de jury naar jullie toe komt. Maar het is dat jij eigenlijk naar het Truckstar Festival komt, waarbij de jury dan aanwezig is. En dan moet je ervoor zorgen dat hij er zo mogelijk uitziet. Om ervoor te zorgen dat jij misschien wel de winnaar wordt dit jaar.
2: Ja, zeker weten.
1: Een soort van grote tentoonstelling eigenlijk van trucks.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Je hebt natuurlijk. Het is een heel groot festival. En wij staan dan. Of tenminste, we mogen daar staan. Je bent ervoor uitgenodigd. Daar komen ze allemaal voorheen, denk ik.
1: Ja, zijn er verschillende categorieën? Of gaat het echt gewoon om de grote vraag, wie heeft de mooiste truck?
2: Nee, het zijn 24 auto's, waarvan 8 of 9 categorieën. Dus dat is koelvervoer, open transport, tankwagens. Van elke categorie 3 auto's. En zo ziet dat eruit eigenlijk.
1: Ja, binnen welke categorie val jij?
2: Koelvervoer.
1: En dat gaat dan omdat je de planten koel moet vervoeren?
2: Ja, precies.
1: Als ik hem zo vrij mag invullen, want ik heb geen idee natuurlijk.
2: Bloemen die worden vaak gekoeld inderdaad. Ja. Dus dan heb je categorieën koelvervoer en zo gaat het maar door. Huis en gesloten .
1: Maar hoe serieus neem jij deze wedstrijd? Want is dit zeg maar bekerfinale onder de vrachtwagenchauffeurs? Moet ik het zo zien?
2: Ja, hoe serieus neem je het? Natuurlijk wel serieus, want je wordt er niet zomaar voor gevraagd, denk ik. Dus als je er een keer voor gevraagd wordt, dan moet je er wel 100% voor gaan, vind ik.
1: Ja.
2: Dus hoe serieus neem je het? Ja, in principe wel serieus. En ik zou zeggen, je doet zoiets maar één keer met zo'n auto. Want er zit gewoon onwijs veel werk aan om alles netjes te krijgen en mooi te houden. En daar ga je dan één keer voor. En zo ziet dat er een beetje uit.
1: Mag je dan zelf het ontwerp daarvan kiezen? Of is dat iets wat het bedrijf dan bepaalt?
2: Nou, het bedrijf, het is van ons zelf, zeg maar. Het is een familiebedrijf.
1: Ja.
2: Van mijn vader en mijn broer en ik. En dus wij hebben zelf het ontwerp van de auto's gemaakt. En ook de opbouw hebben we natuurlijk zelf naar eigen

0: keuze laten bouwen. Hoe ik hem eigenlijk wou. En ja, dat, zo ziet dat er eigenlijk uit. Vandaar dat die auto zo naar mijn smaak is gebouwd.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.
2: Kom in, Tumano! Ivenga, kom, Miguel!

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer vanavond nog lang warm. Vanavond koelt het af naar een graad of 14.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Marcel van der Vlieten van de huttenbouw natuurlijk in Alphen aan de Rijn. Want, ja Marcel, we gaan weer timmeren, we gaan weer boren, we gaan weer de spijkers op de kop slaan. De huttenbouw komt er weer aan, hè?
2: Ja, zeker weten. Voor je het weet is het toch weer zover. Ja, toch wel een van de leukere weken van de vakantie.
1: Nou ja, dat zegt de voorzitter dan natuurlijk. Want ja, die moet wel voor zijn eigen parochie preken in zover. Maar nee, het is zeker een hele leuke week. Je merkt ook ieder jaar weer de blije gezichten van de kinderen. En ook de fijne reacties natuurlijk. Behalve die laatste nacht, hè. Want dan is het altijd wel lang opblijven. En vooral vermoeid de week afsluiten.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, ja, van donderdag op vrijdagnacht mag iedereen blijven slapen. Daarvoor heb je natuurlijk wel een slaapvergunning nodig. En eigenlijk is dat natuurlijk een soort toestemming van je ouders. Ja. En iedereen denkt altijd dat we slapen, maar ja, het is niet veel.
1: Nee, er wordt weinig geslapen, moet ik zeggen.
2: Ja.
1: Ik was een aantal jaar geleden op de vrijdagochtend bij jullie om eigenlijk de kinderen wakker te maken. Maar ja, dat heeft totaal geen zin, want je merkt gewoon, de kinderen die zijn nog steeds wakker. Die hebben gewoon heel de nacht niet geslapen. En dan zie je echt die vermoeide ogen. Maar goed, ze hebben daarmee wel een leuke week beleefd. Dit jaar gaat dat ook weer plaatsvinden. Wanneer is dat?
2: We starten op 17 augustus. 17 tot 21 augustus.
1: Oh, dat is over een maand en een week ongeveer.
2: Ja, dat klopt. Zeker.
1: Hoe zijn jullie in de voorbereidingen op dit moment?
2: Ja, de voorbereidingen die lopen op rolletjes. We gaan volgende week starten met het verzamelen van het hout. Eigenlijk het allerbelangrijkste natuurlijk.
1: Ja.
2: En dan zijn we er wel weer klaar voor om al die kinderen te ontvangen.
1: Jullie doen dat altijd aan de hand van een bepaald thema. Ik weet dat vorig jaar hadden jullie iets met volgens mij het heelal als thema. Waarin ook een raket daar te zien was, toch? Een echt raket.
2: Ja, ja, ja, dat klopt. Dat is zeker. Vorig jaar gingen we gezellig met z'n allen naar de ruimte. En daar hebben een aantal van onze vrijwilligers hebben een prachtige raket gebouwd. Die ze uiteindelijk hebben opgehangen midden in op het terrein.
1: Ja, dat hebben ze zelf ook gebouwd?
2: Ja, die is zelf gebouwd door onze vrijwilligers, ja.
1: Wauw, dat is toch bijzonder te noemen. Maar ja, aan de andere kant ligt het natuurlijk ook volledig in hetgeen wat er die week gaat gebeuren. Hoe lang zijn ze daar toen de tijd mee bezig geweest eigenlijk?
2: Een weekend. Het weekend, daarvoor. Ja, één weekend. Oh.
1: Dus NASA die kan er nog wat van leren, wou je zeggen?
2: Nou ja, bijna wel. Dus als ze nog mensen nodig hebben, dan heb ik er nog wel een paar in het bestand.
1: Ik zou ze voorlopig nog even bij je houden, want dit jaar natuurlijk ook weer de huttenbouw. Wat is het thema van dit jaar?
2: Ja, dit jaar gaan we gaan weer op pad dit jaar. En dit jaar gaan we op safari.
1: Ah. Wat wordt er dan dit jaar gebouwd? Is dat dan een heuse giraf of iets?
2: Nou ja, ik laat me altijd een beetje verrassen daardoor. Maar ja, ik hoop het er niet inderdaad wel. Ja, een mooie uitkijktoren of een gave jeep of iets in die trant.
1: Maar jullie gaan dan op pad. Hoe wordt dat thema dan verwerkt binnen zo'n week? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ja, het gaat natuurlijk eigenlijk om de hout, de spijkers en dat soort zaken. Hoe verwerk je zo'n thema als safari in de huttenbouw?
2: Ja, dat is een hele leuke vraag. We doen dat natuurlijk in de aankleding van het terrein. Dus een hele hoop versiering, de aankleding van de vrijwilligers. Maar het allerbelangrijkste is denk ik de creativiteit van de kinderen. Die weten al eventjes, de ingeschreven kinderen weten al eventjes dat we op safari gaan. En we hebben ze daarin ook opgeroepen om met leuke ideeën te komen, gekke ideeën. Hè. Maak alvast die bouwtekening en zorg ervoor dat je in stijl gaat bouwen. En dus of dat dan inderdaad die uitkijktoren wordt, of die boshut of wat dan ook. We gaan het zien. Maar het is vooral de creativiteit van de kinderen die daar te pas komt.
1: Hoe is jouw ervaring daarin? Zijn de kinderen een beetje creatief? Want als ik bijvoorbeeld aan safari zit te denken en bijvoorbeeld hout, dan is het ingraveren van bijvoorbeeld de vlekken van een giraf is een ding. Maar ja, daar moet je wel kundig voor zijn.
2: Nou ja, zeker. Kijk, ze zijn heel creatief en dat heb je natuurlijk, hebben we vorig jaar gezien. Hout en ruimte hebben ook niet heel veel met elkaar te maken, maar toch is het gelukt.
1: Ja, dus uiteindelijk verwacht je ook dat het dit jaar weer gaat lukken?
2: Ja, zeker. En je moet natuurlijk wel een beetje fantasie hebben, hè. Dat is wel belangrijk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. Comfortable as I

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Goedenavond. Het is Studio Alphen waar je naar luistert. 7 uur geworden. Zometeen na tafelen. Eerste nieuws van NOS.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth

0: Een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: Natafelen.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Die twee zijn hier niet toevallig. Dat verzeker ik je.
1: Hele fijne hallo, motherfuckers.
2: Hey, boefjes.
3: Dit zijn de Kwajongens van de Alfse Radio. Dit is Natafel.

0: Bonnie Tyler. En Holding Out for a Hero. Een hele goede avond op deze donderdag 9 juli. 7 over 7. Fijn dat je luistert naar Natafelen.
1: Ja, heel erg fijn dat je luistert. Leuk dat je luistert ook vooral. Tot 9 uur schuiven we hier ongevraagd bij je aan. Hier live op Studio Alphen. Mijn naam is Joris en... Ja, het is ongekend, Kevin.
0: Ja, niet normaal. Mijn naam is Kevin. Goedenavond. En we starten natuurlijk met Bonnie Tyler. Vandaag op 75-jarige leeftijd overleden. En voor de rest gaan we gewoon de rest van de avond lekker natafelen. Het is een beetje gek, want ik ben hier een aantal weken niet geweest.
1: Nee, klopt. Ik wel, overigens. Ja, op één keer na, trouwens, met infrastructurele problemen. Maar we zijn weer samen. Dus er wordt flink wennen en hopen dat we elkaar niet voor de voeten gaan lopen.
0: Nou, inderdaad. Dus we gaan het alvast uitvechten achter de schermen. Maar misschien hoor je het af en toe ook nog wel eens terug. Je weet... maar nooit hoe wild wij nou eigenlijk zijn, hè? Oh, daar ging al het eerste.
1: Ik moet zeggen, om te vechten, is dit een goeie.
2: Ah. Bam!
0: Nou, gezellig dit, hè?
1: Ja, precies, ja.
0: Heerlijk.
1: Lekker overtuigend ook,
0: ja, trouwens. Ja, klinkt alsof we weer altijd plezier eruit halen, hè?
1: Nou, hè, en of. Alsof we elkaar niet in haren vieren.
0: Nee, precies. Goed, je luistert naar Natafelen. Een hele goede avond. We schuiven lekker ongevraagd bij je aan tot 9 uur. Onder andere met...

0: Altijd fijn als iemand hem zelf afkondigt. Maakt het toch even wat makkelijker.
1: Scheelt ons ook weer zuurstof.
0: Ja, daarom. In ieder geval echt een dijk van artiesten. Ik moet zeggen, ik ben dus op Rock Werchter geweest afgelopen week. Ja, dat heb jij meegegeven, want ik heb je heel vaak geappt terwijl ik daar zat.
1: Ik heb jou ook geappt hoor. Ja, ja. Ik ben ook heel nieuwsgierig. En net heb ik je een soort uitgehoord bijna.
0: Ja, precies. Deze man, waanzinnig, live. Hartstikke goed. Als Walk in the Park, weet je wel. Hij staat er zo gewoon lekker een beetje te zwieren, zwaaien met zijn microfoontjes. En van, nou, we gaan dit vandaag allemaal maar even gewoon een beetje voor onze lol doen. En toevallig krijg ik ook nog een paar centjes voor. En dan is het allemaal helemaal gezellig. En dan zing ik even een uurtje, even een liedje. En dan nog een liedje, en nog een liedje. En dan ga ik daar nog gewoon lekker naar huis. Weet je wel, echt die houding.
1: Ja, precies. Heerlijk.
0: Heel goed om te zien. En de rest van de avond, het is de festivalzomer. Wij gaan af en toe naar een festivalletje. Dus je hoort nog wel eens dingen voorbij komen over wat we hebben gezien of hebben meegemaakt. Ja, zo is het nou eenmaal. Heb jij nog een festival staan eigenlijk?
1: Sowieso Lowlands, maar ik ga toevallig morgen ook naar een concert.
0: Oh, leuk.
1: En om die reden zou ik eigenlijk niet eens zijn vandaag, maar ik ben er toch wel.
0: Jeetje, wat goed zeg.
1: Ja.
0: Maar ook een opoffering, hè?
1: We
0: zouden voor de zaak.
1: Ja, het echt helemaal, heeft helemaal niks te maken met het feit dat we een camping moesten boeken. Maar niemand had gedaan dat, zeg maar. Vreselijk. Nee, ik ga morgen naar Düsseldorf, naar System of a Down en Queens of the Stone Age.
2: Wat een combi, hè?
0: Een combinatie waar je u tegen zegt.
1: Ik heb echt geen flauw idee waarom deze twee samen optreden, maar ik vind het wel leuk verder.
0: Ja, precies. Nou, gelukkig kunnen we dan vanavond nog even natafelen. Als je nu aan de andere kant van de radio zit, staat, rijdt, weet ik veel wat je aan doet, mensen. Ga er dan rustig bij zitten staan of rijden. Want we doen gewoon even altijd rustig aan op deze donderdagavond. We schuiven ongevraagd bij je aan. Hopelijk heb je het eten achter je kiezen. En dat maakt het allemaal een stuk makkelijker om na te tafelen. Want natafelen zonder dat je hebt gegeten is toch echt alsof je maag aan het knorren is en je daar niks tegen kan doen.
1: Nou ja, daarom. Dus als je nog niet te laat bent. Ik zou zeggen, als je nog trek hebt, neem nog even snel wat. Ja, want het
0: versnaperingetje.
1: Nee, daarom. Want voor je het weet moet je alweer aan een bakje koffie.
0: Ja, dat is ook nog eens zo. Ja, maar gelukkig vult deze koffie wel, hè?
1: Het is echt een goede koffie. Ja, het is niet zomaar koffie.
0: Stevig in de calorieën, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Voor dat heerlijke buikgevoel.

0: Ja, de nieuwe van Ariana Grande. Wat vond jij ervan, Kevin?
1: Waanzinnig gezellig. Echt een meezinger.
0: Ja, leuk. Ja, ik moet zeggen, ik heb even echt goed geluisterd. En oh.
1: Oh. Oh.
0: Oh.
1: Nou, dit zeg je net in zo'n goed verhaal.
0: Ja, ik was echt bezig aan een onwijs goed verhaal. Maar ja, soms heb je dit.
1: Ja, zeg het maar.
2: Koffie aan de arm.
0: Oeh.
2: Koffie aan de arm. Nee, joh.
0: Ik heb
2: ook in suiker geroerd.
0: Oh. Hey.
3: De meeste Nederlanders zijn echte koffieleuten.
1: Ja, een klein foutstijl bakkie gaat altijd wel in. Zo rond iets van 7:50.
0: Heerlijk. Ja. Ik zeg.
4: Nee. Kijk. De eerste indruk is romig.
0: Oké, zonder veel te verklappen over het nummer straks.
1: Ja.
0: Ik vind het echt een goeie om koffie bij te gaan halen.
1: Ja. Nee. Echt een moment, net zoals zeg maar de hydration break tijdens de WK-wedstrijd. Een mooi momentje om even de hydration daadwerkelijk ook in te starten.
0: Precies, kleine onderbreking. Nee, je hoort koffie verkeerd. En dat is het punt van de uitzending dat we eigenlijk een klein beetje beginnen in te kakken. Omdat we vaak net gegeten hebben. En dan besluiten de after dinner dip weg te spoelen met een heel rommig bakje koffie.
1: Ja, en het begint me alweer op te boeren. Dus ik heb het ook echt nodig. En dan is het wel fijn om ook er echt even een bakje bij te pakken waarvan je denkt, goh, daar moeten we echt even op dansen, meezingen. Het is super fout. Maar het past helemaal bij de melk, suiker en soms zelfs een klein beetje slagroom. En ik weet, er ligt hier slagroom in de koelkast.
0: Oh ja.
1: Om door je koffie heen te doen.
0: Zeker, ik zou wel oppassen met die koelkast hier. Het zou ook slagroom met champignons kunnen zijn op dit punt. Maar...
1: Ja, of die van de 2023 of 2026 is, dat weet je nooit.
0: Hey, maar op zich, dat past ook wel weer bij deze plaat. Want eerlijk is eerlijk, soms is iets onverwachts lekker.
1: Ja, en niet helemaal van deze tijd.
5: Koffie verkeerd. Dat zeg je wel.

0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Wat een dag, hè? Waar wil jij nog even over natafelen? Bel 0172-515153.

0: Cardigans.
1: Ja.
0: My favorite game. Wat zit jij nou na te... Was het, viel het zo zwaar te eten?
2: Ik had echt een zwaar bakje koffie net op.
0: Oh, ja.
2: En die gruis en zo.
3: Ah, ik snap het. Oh, gruis. Lekker voor je keel ook. Klinkt goed, jongens.
2: Dion Gruis.
0: Lekker.
3: Ja.
0: Goedenavond op deze donderdag 9 juli. Je luistert naar Na Tafel op Studio Alfa. Het is 7:30 geweest. We nemen je even graag mee in het nieuws van vandaag en de week. Want het is, er valt best wel veel te melden eigenlijk over de Steek de Brug.
3: Zo, die brug, ja, die is gewoon vanavond en vannacht dicht. En dan gaan we ook even vertellen hoe je kan omrijden. De Steek de Brug in Alfa is vanaf 8 uur tot en met 6 uur 's ochtends.
0: Vanavond 8 uur, dus zeg maar over een half uurtje gaat die dicht. Tot morgenochtend 6 uur.
3: Ja, precies. Afgesloten voor autoverkeer. De provincie Zuid-Holland werkt dan aan het wegdek. Dat betekent dat een belangrijk deel van de N207 afgesloten zal zijn. De provincie heeft een omleidingsroute ingesteld via de N11, de A4 en de N...

0: 446. Ja. Ja, lokaal verkeer kan omrijden via de Luidschouw, de Hoorn en de Eisenhowerlaan. Dat je dat eventjes weet.
1: Ja, en weet je wat nou super handig is? Als je op onze website studioalpha.nl kijkt, dan zie je een kaartje met welke routes er allemaal beschikbaar zijn en wat afgesloten is. Ja, dus dan kun je dat even checken.
0: Zeker, lijkt me toch handiger dan dat stukje wat ik net heb opgelezen, net terug te luisteren.
1: Ja, precies. Maar dan denk je, oké, ze zijn met die brug bezig. Gaat dat een beetje soepel? Nou, precies deze week, vandaag, vanochtend kwam er nieuws naar buiten dat een rijstrook van diezelfde brug, de Steekterbrug, dus voorlopig afgesloten blijft nadat het asfalt is verzakt tijdens de werkzaamheden.
0: Oh nee.
1: Ja, het is echt vreselijk. Er komt een nieuwe brug, maar dat gaat eigenlijk alleen maar fout. Er ontstond volgens de provincie een probleem bij het aanbrengen van funderingspalen. Het is al geluidsoverlast en als het dan nog fout gaat, dan weet je zeker dat er stront aan de knikker is. En nu moet het dus is het maar afwachten wat er gaat gebeuren.
0: Zeker, ja. Ik heb overigens over de werkzaamheden wel een leuk feitje, even leuk om te benoemen.
1: Ja, ja.
0: Tijdens de werkzaamheden worden de zogenoemde trillingsarme palen aangebracht. Die methode wordt dus gebruikt omdat er bij de brug veel woningen zijn. Dus het is wel fijn dat de omgeving er los van het verkeer niet zoveel last van heeft.
1: Nee, dat is inderdaad heel netjes gedaan. En ook op diezelfde website kun je een foto zien waarop de verzakking zichtbaar is. Voor de rest nog ander nieuws. Als je op zoek bent naar een woning, dan heb je goed geluk. Er zijn namelijk 50 woningen, daar is aan begonnen deze week in Hazenswoude-Dorp. Ja, het maakt allemaal misschien niet het allergrootste verschil, maar 50 woningen, het is toch iets. Na 8 jaar samenwerken tussen de partijen is de bouw van de nieuwe Boterpolder van start gegaan.
0: Ja, dat is mooi zeg. In ieder geval 57 woningen. Van de 57 woningen zijn 39 koopwoningen. En 12 sociale huurwoningen. En dan nog 6 middenhuurwoningen. En dan moet ik even over nadenken wat dat ook alweer is.
1: Middenhuur.
0: Ja, middenhuur.
1: Is dat dan omdat er dan tussen huizen invalt, die woningen?
0: Nee, dat is zeg maar dan betaal je huur, maar dan moet je hem ook kopen. Dat is helemaal niet handig. Nee, dat klopt niet.
1: Maar heb je dan wel een tuin?
0: Nou ja, dat laat ik even in het midden. Maar ja, ik weet het niet zo goed eigenlijk. Maar is dat niet dan dat zeg maar hoekhuizen gewoon per definitie niet onderdeel kunnen zijn van die middenhuurwoningen?
1: Ja, precies.
2: Goed verhaal.

0: Ik vind het dus mooi dat deze man... Uit welk land denk je dat deze man komt?
1: Het klinkt een beetje richting het Midden-Oosten, zou je zeggen.
0: Canada.
1: Ah.
0: Maar gewoon via buren in contact gekomen met reggae. Jamaicaanse buren. En daardoor is hij dit gaan maken.
1: Damn, dat hoor je er niet aan af.
0: Nee, toch? Nee. Oh!
2: Let's nou, kom op dan.
1: Daar gaan we.
3: Na tafelen, goed gekeurd.
0: Nog steeds niet gestopt met vechten wij.
1: Nee, precies. Nee, we vechten elkaar de tent uit. Maar geen zorgen, het is tijd voor een nieuwe natafelen. Goedgekeurd. Afgelopen weken hadden we Paul McCartney. Ja.
0: Come Inside.
1: Echt, ja.
0: Heerlijke plaat.
1: Lekker plaatje zeg. En ook eentje toch wel bijzonder van zo'n oud iemand. Maar hey, ook Paul McCartney moet op een gegeven moment wel weer gewoon pas op plaats maken. Ja. Want het is mooi geweest.
0: Een natafelen goedgekeurd is een plaat die we elke week voor een aantal weken achter elkaar draaien. Omdat we hem gewoon extra goed vinden. Het is altijd een nieuw liedje. En dat kan van elke kaliber, soort en richting artiest zijn. Vandaag dus de keuze op een nieuwe gevallen. Een single die is uitgekomen afgelopen release, Rather Friday.
1: Ja.
0: En dat is toevallig een band... Waar wij live best wel fan van zijn.
1: Klopt, ja. Ik zat heel kort te houden. 3 jaar geleden, Rock Werchter, we waren allebei. Jij ging naar Tamino. Heb je overigens geen spijt van?
0: Nee, dat was waanzinnig. Waanzinnig artiest leren kennen.
1: Maar op dat punt koos ik een andere afslag. Ik ging namelijk naar Kasabian, de band uit Leicester. Onwijs gave band. Beetje Britpop-achtig. Wel iets meer up-tempo, origineel.
0: Indie-randje.
1: Ja, indie-randje zeker. En ik ken ze al. Ik ken ze vooral van FIFA trouwens, dat videogame over voetbal. Daar zaten ze heel vaak in. Hadden ze vaak liedjes. Vertegenwoordigden ze ermee. Maar goed, 3 jaar geleden, ik daar kijken, jij niet. Dit jaar, jij Rock Werchter, afgelopen weekend, je hebt ze gezien.
0: En het was gewoon overweldigend goed.
1: Ja.
0: En nu hebben ze gewoon puur toeval een nieuwe single uitgebracht. Samen met nog 2 eerdere liedjes die ook al eerder uitgebracht waren. Daarom. Er komt een nieuw album aan en het is veelbelovend.
1: Zeker, zeker. En, als je dit allemaal hoort, denk je 1 plus 1 is 5. Het is tijd voor een nieuwe natafelen, goedgekeurd. En dat is Kasabian.
3: Natafelen, goedgekeurd.
0: Superpowers.

0: Kasabian en Superpowers, de nieuwe natafelen goedgekeurd. Je gaat hem de komende weken extra vaak horen hier in de natafelen. Oké, niet drie keer per uur, maar...
1: Wel elke uitzending.
0: Elke week, gezellig. Goedenavond, natafelen, waar je naar luistert. Kwart voor acht op deze donderdag, 9 juli. Ik ben blij je weer even te zien, Joris.
2: Insgelijks, Kevin. Insgelijks.
0: Ik heb altijd het idee dat als we elkaar dan weer even zien... dat we gewoon helemaal even lekker kunnen bijkletsen. Nou, dat is wel toepasselijk tijdens het natafel.
2: Nee, ja, absoluut inderdaad. Ja, het is dat er een microfoon bij zit

0: anders zou het een stuurloos schip zijn, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat we genoeg te vertellen hebben altijd aan elkaar. Maar op zich is dat ook wel weer gezellig. Kunnen mensen lekker meekeuvelen. En als je dat wil doen, echt een bijdrage wil leveren, kun je altijd naar Instagram, @natafel.radio natuurlijk.
0: Ja, zeker. Of als je nog een ander soort verzoekje hebt of iets in die richting. Je kan natuurlijk altijd proberen gewoon te bellen naar ons. Ja. Dat is 0172.
1: Ik neem in ieder geval op, hoor.
0: Nee, daarom. En als ik daar sta, dan neem ik op. Maar vandaag staat Kevin daar, dus ik denk dat... Dat maakt niet uit verder. 0172515153. En dan kan je misschien wel in de uitzending komen zelfs.
1: Oh, wat een gezelligheid.
0: Ja, zeker, zeker. Maar Kevin, je loopt er nu een beetje overheen. Maar vandaag is best een bijzondere dag voor jou eigenlijk.
1: Ja, het is wel echt een mijlpaal. Ik heb iedereen die vaste luisteraars van Natafel heb ik sinds september op de hoogte gehouden. 1 keer in de zoveel weken van mijn avontuur in de auto.
0: Ja.
1: En we kunnen toch zeggen dat het vandaag tot een succesvol einde is gebracht.
0: Ja, zeker. Want je hebt je auto in de prak gereden.
1: Ja!
0: Hey! Nee, grapje, want Kevin die heeft helemaal niet zo heel lang eigenlijk, ging wel zo snel, maar hij heeft na een bepaalde tijd en heeft hij allemaal lessen heeft hij eigenlijk zijn rijbewijs gehaald. Hey! Hey! Hey! Hey! Hij heeft zijn rijbewijs gehaald.
1: Wat zit je nou allemaal te doen?
0: Ja, ik probeerde
2: een beetje...
0: Ja, dat lukt niet zo goed.
1: Nee, maar ik ben heel blij dat jij zo blij voor mij bent. Snap je?
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Ik ben er ook wel echt heel erg blij mee.
0: Dat snap ik.
1: Dus dat is... dat is wel echt een fijn moment. Zeker. En ik moet zeggen... Ik kreeg dus een filmpje door van die man. Ja. Die was ook echt blij voor mij.
0: Ja?
1: Die stuurde die dus dit. Maar ik dacht, dit heeft helemaal niet hiermee te maken. Maar goed, het zal wel. Ik kreeg dit doorgestuurd. Ja, maar dit... Happy birthday to you. Als felicitatie.
0: Ja, mooi.
1: Kevin?
0: Ja. Of... Je auto?
1: Ja. Happy to you. Nou, waanzinnig.
0: Ja, lekker zeg. Nee, maar mooi dat je het gehaald hebt eindelijk. Maar over 1,5 week of zo vertelde je me... mag je je felbegeerde pasje op gaan halen.
1: Zeker.
0: Bij de gemeente. Maar dan vraag ik mij af... als je dan eenmaal dat pasje hebt... en je mag achter het stuur plaatsnemen voor het echi, zeg maar. Mm-hmm. Dat is het eerste wat je gaat doen. En Kevin, eventjes off the record. Even dat iemand meeluistert.
1: Ja, ja. Oké, niemand luistert. Als
0: je gelijk naar de McDrive gaat dan... Ja. Dan heb ik echt heel weinig respect voor je.
1: Oké.
0: Okay. Wat ga je dan doen?
1: Ik ga denk ik... Ja, je hebt het bij Bodegraven, toch? Voorbij Bodegraven, richting Utrecht.
0: Heb je daar?
1: Ja, daar heb je toch zo'n McDrive zitten.
0: Oh, wat leuk. Ja, lekker. Nice. Ja. Ja,
1: dus ik denk dat ik dat ga doen.
0: Oh ja, lekker joh. Nee,
1: want
0: snap
1: ik ben voor mijn lessen en voor mijn examen altijd richting Leiden geweest. Dus ik dacht, ik ga nu even de andere kant op.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dus richting Utrecht en dan daar even langs de Mac. En
0: ja,
1: dan,
0: lekker. Leuk.
1: Even een rondje
0: rijden. Genieten zeg.
1: En natuurlijk even laten zien aan de eigenaren van de auto's die thuis staan... dat ik niet daadwerkelijk hem in de park rij, maar gewoon me op de weg kan houden. Dat is op zich ook wel een start.
0: Ja, dat vind ik ook heel wat.
1: Het wordt nog een hele uitdaging overigens, om dat te bewijzen. Want je weet maar nooit wat er allemaal fout kan gaan, hè? Als je het opeens allemaal zelf moet zitten doen.
0: Weet wat te zeggen, de bal is rond.
1: Hè? En de auto niet.
3: De beste muziek voor tijdens het natafelen. Dank je niet.
4: Dit is Natafel.

0: zoals 1968, in ieder geval in mijn ogen, terwijl ik er nog niet bij was, typisch klonk. Een beetje experimenteel en wel lekker. The Zombies, Time of the Season, hoorde je hier na tafel. Wel een fijn plaatje en goed dat je erbij bent. Ik hoop dat je nog lekker een beetje zo zit na te tafelen. Zo'n beetje relaxed.
1: Ja, lekker zeg. Oh, ik moet zeggen dat ondanks het feit dat ik net een

0: pakje koffie achter de kiezen hebben en op zich er wel weer even tegenaan kan. Ik vind het geen vervelend idee om straks ook helemaal onder de wol te kruipen.
1: Nou, precies. Nog heel even volhouden, jongens.
0: Ja, precies.
1: Bijvoorbeeld, je gaat wel wakker worden van Alice May. Ze is een rocker uit België. Heeft meegedaan aan verschillende wedstrijdjes om een beetje op te vallen. Maar ondertussen is ze wel langzaamaan aan het doorbreken. Ze komt met een debuutalbum dit jaar of begin volgend jaar. En dat gaat ze ook opluisteren met een daadwerkelijk wat groter optreden. Want zo vaak staat ze niet op de bühne. En toch is het denk ik wel waard. Het is in de categorie...
2: Bij natafelen houden we van onbekende muziek. Ken je deze al?
1: En ken je deze al? Lekker zeg, Alice May in a flash. Even kennis maken. Aangenaam, Alice.
3: Hoi.

0: zit je gezellig te eten. Ja, lekker hè. En dan rustig een kopje koffie. Zo ontspannen. En op de achtergrond...
1: Welkom bij Natafelen.
0: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Alphen.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Goedenavond, het is 8 uur geworden hier op Studio Alphen. We gaan nog heel even lekker natafelen, een uurtje tot 9. Eerste nieuws van de NOS.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu?
5: Natafelen.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
5: Studio Alphen.

0: Pink Panthers en Zara Larsson en Stateside. Goedenavond, je luistert naar Natafelen. Een goede 7 over 8 op deze donderdag 9 juli. En zit je nog een beetje lekker bij? Ik zie jou helemaal gapen.
1: Ja, ik ben helemaal in slaap gesust door dat liedje van Zara Larsson. Zo rustig, zo relaxed, zo mellow. Ja. Nee, ja, dat hoort er een klein beetje bij. Weet je, die koffie, het is allemaal niet heel wat en zo. Maar ik vind het ook heel erg leuk, want... Mijn naam is Joris en ik ben hier met...
0: Kevin.
1: Ja, we zijn weer samen voor het eerst een lange tijd. En al een heerlijke uitzending, zeg. Oh.
0: Ja, ik zit er wel lekker in eigenlijk. Ik ben een beetje met mijn voetjes onderuit zo gaan zitten aan tafel. En dat gaan we nog even een uurtje doen, zometeen. Een tip. Als je dit weekend niet weet wat je moet gaan doen... dan hoor je zometeen in de cultuuragenda waarmee je op pad kan. Misschien kun je wel dansen door je weekend heen.
2: Dit is Studio Alphen.
0: Of fietsend.

0: Ja, ja.
1: Hoe zou je je eigen achterwerk raten?
2: Oh ja, yeah. Nee, prima. Ik ben er best blij mee eigenlijk. Toch een groot gedeelte van mijn leven gevoetbald en zo. Dus niks mis mee.
1: Enigszins gespierd zelfs.
2: Ja, een beetje, maar ook gewoon op een gezonde manier aanwezig.
1: Dus jij kon helemaal los op deze Bootylicious?
2: Nou, en of ja. Het is dat de camera's het hier nog niet doen. Anders, dat was... Dan waren we viraal gegaan,
1: zo,
2: denk ik. Ja,
1: nou,
2: zeker.
1: Ik zag het.
0: De cultuuragenda.

0: Het is tijd voor de cultuuragenda.
1: Het is tijd voor de cultuuragenda. Wat gaan we doen dit weekend? Wat is te doen in Alphen en omstreken? Niet te vergeten. Denk aan excursie, uitstapje, cursus, tentoonstelling, voorstelling, concertje. Het kan eigenlijk alle kanten op.
2: Ja, wat een waanzinnige lijst aan activiteiten is het.
1: Ja, zeker.
2: Doen,
1: want wat is nou het verschil tussen een cursus en een excursie? Nou, er zit wel een verschil tussen. Ja. Maar daarover later meer, of niet?
2: Nee, vandaag weet ik het eigenlijk niet. Ik ga in ieder geval dit weekend zondag. Twee keer ga ik naar hetzelfde toe.
1: Zo.
2: Ja, ik dacht ik doe even enthousiast. In Theater Castellum staat namelijk Dance Academy Woerden. Met de voorstelling Once Upon a Dream. En dat is natuurlijk super sprookjesachtig. Het is echt een betoverende dansshow waarin dansers van jong tot oud je mee op reis door hun dromen, herinneringen en magische verhalen meenemen. Die komen allemaal tot leven op het podium. En elke choreografie vertelt een eigen droom vol energie, passie en creativiteit.
1: Klinkt prachtig.
2: Ja, waanzinnig. En zondag kun je daar naartoe van 11:30 tot 1:00 of van 3:00. Tot 17:30. En er zijn nog tickets. 17,50. Dat valt allemaal best wel te doen. En dan ga je gewoon lekker wegdromen. Niet in slaap vallen, maar wel wegdromen in het theater. Komende zondag is het een Theater Castellum. Dat ga ik doen. Wat ben jij van plan?
1: Ja, heerlijk zeg. Ik moet zeggen, ik sluit dat nog zeker niet uit dat ik zondag meega. Maar ik vind het wel een soort lang wachten. Dus ik heb mijn zaterdag ook al eventjes al goed ingevuld.
2: Ja, heel goed.
1: Het is namelijk aanstaande zaterdag de smakelijk fietsendag.
2: Oh!
1: Ja, en de smakelijk fietsroutes zijn vernieuwd. Er zijn nieuwe stukken toegevoegd. De routes zijn uitgebreid naar meer gemeentes. En er zijn meerdere streekwinkels om te ontdekken. En om dat te vieren wordt de

0: Zaterdag 11 juli de Smaak op Fietsendag georganiseerd. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels jij tegenkomt onderweg. Van een zuivelboerderij waar je verse melk rechtstreeks van de boer haalt, tot een kwekerij vol seizoensplanten en van ambachtelijke kaasmaker tot een lokale brouwer. Geweldig. De route verrast je met een ander aanbod. De geopende winkels staan 11 juli voor je klaar om je te verwelkomen en alles te vertellen over een ambacht.
1: En dan heb je dus ook meerdere routes.
0: Ja, meerdere routes. Dat is geweldig. Want dan kan je gewoon via Google Maps of je gaat naar de Smakelijk Fietsenpagina. En dan kan je de routes downloaden via de GPX-bestanden. Dus dat is dan 11 juli. Ik zou zeggen, pak je fietstas, pak je favoriete route en ga op verkenning. En kan je nou deze dag echt niet? De routes zijn altijd op eigen gelegenheid te fietsen. Maar
1: ja,
0: deze dag verwachten ze je. Dus ga ervoor en wees er snel bij.
1: Ik zie GPX.
0: Ja.
1: Dat klinkt ook een beetje alsof de routes vervolgens met de Formule 1-wagen overreden worden.
0: Dat zou lekker zijn. Dan kan je weer lekker vroeg naar huis met een hele de achterbak vol.

0: Nancy Sinatra en Lee Hazelwood en Summer Wine. Ik vind het dan leuk. Dan zie ik even te kijken. Ze hebben samen een duet al op een pje uitgebracht. Hè?
1: Ja, goed zeg. Het is een beetje gruizig, maar het is ook wel weer classy of zo.
0: De Nancy en Lee heet het album.
1: Nancy Lee.
0: Allemaal, ja. Allemaal gezellige covertjes en duetjes en leuke gezellige liedjes. Echt jaren 60, maar het klinkt bijzonder goed.
1: Ja, mooi. Ze zouden niet... Ik weet niet of ze... Nee, ik denk dat het niet meer gaat op dit punt. Maar ik denk... Ze zouden niet meer staan op het festival wat dit weekend plaats gaat vinden.
0: Oh.
1: Het is namelijk het weekend van Noordsje Jazz komt eraan.
0: Oh ja, tuurlijk. Oh, dat is ook leuk. Ik zeg, daar zou ik ook nog wel een keer naartoe willen.
1: Ik ook wel, ja. Maar ik moet zeggen, ik vond het wel prijzig.
0: Ja, het is volgens mij een heel duur festival. Weet je hoe duur het is?
1: Voor mij iets... ik dacht iets van €180 of zo. Voor een dag.
0: Ik zal even kijken. Noordsje Jazz.
1: Even kijken, ja.
0: Tickets. Kosten. Eens even kijken hoe duur het is. Drie dagen, €390. Een dagkaart vanaf €145.
1: Oké, nou ja, goed. Ik had iets duurder ingeschat, maar vanaf, vanaf.
0: Het is wel in Ahoy, hè. Dat is wel anders dan een buitenfestival.
1: Ja, precies. Dat is toch heel, ja, is toch anders. Maar hey, wel altijd kwaliteit daar.
0: Ja, 100%. Altijd topartiesten. Ik bedoel, het is ook, je kunt dit zien, maar je kunt zeg maar ook naar Rodgers of zo. Weet je, dat staat er ook. Dat is ook gewoon legendarische artiesten staan er.
1: Absoluut, altijd. Absoluut. Het gaat echt heel veel kanten op eigenlijk. Ja. Maar ik zag ook dat Frenna er stond.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Dat is wel grappig.
1: Ja, ik snap het alleen niet helemaal. Maar hij
0: over Bootylicious gesproken. Ik bedoel, hij kan ook met zijn kont schudden. En hij heeft een heleboel jazz en soul in zijn lichaam zitten, denk ik.
1: Ja, precies. Maar misschien dat hij het in zijn lichaam heeft zitten... betekent toch niet dat hij het in zijn muziek heeft zitten. Of heb ik iets gemist?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Het eten is op.
0: De borden zijn leeg. Leeg geschrok.

0: 9 uur, maar dat is het nog heel even niet. 9:05 en we gaan nog heel wat leuks doen. Iets van een nieuwe muziek klaarstaan.
1: Misschien gaan we zo even de nieuwe release bespreken.
0: Oh, dat is altijd leuk. Dat is altijd gezellig. Eerst krijg je Antoon en De Enige.

0: nieuwe muziek ligt voor je klaar.
1: Vannacht, dan is het zover. Release Friday. Dat betekent dat om 12 uur precies er nieuwe muziek uitkomt van allerlei artiesten. En specifiek een vrouw waar ik fan van ben. En dat betekent dat we je nu even gaan adviseren vanavond ietsjes langer op te blijven.
2: Ja, om 12 uur komt iets uit. En het is een artiest van best wel dichtbij hier.
1: Min of meer
2: Studio Alpha.
1: Dus ik kom dat Nieuwkoop.
2: Dat is gewoon, dat valt onze omstreken, min of
1: ja,
2: meer.
1: Ja, en als we straks een streekomroep zijn,
2: ja.
1: dan is Nieuwkoop gewoon onderdeel van de streekomroep.
2: Daarom, want heb je Studio Alpha en dan... en Nieuwkoop. En dat wordt dan allemaal één. En dan zijn we allemaal verzadigd met elkaar.
1: Ja, met elkaar.
2: Maar goed, kan je al raden wie het is?
1: Ik denk dat het wel overzichtelijk is, hè? Vrouwtje stond met een solo-show de afgelopen weken op de planken. We kunnen wel een klein stukje laten horen. Is dat leuk?
2: Ja, dat is leuk.
3: Ik zing het voor en jullie zingen mij na.
1: Oké.
2: Sorry.

0: ik zing het voor.
1: Ja, goed. En dat,
2: ja, dat was hem.
1: Toch wel indrukwekkend, vind ik, hoe ze dat deed. En het leuke is, ze heeft een soort sabbatical genomen. En daarna dacht ze, nou, ik ga nog niet echt toeren, maar ik wil wel dan zo'n solo kleine setting doen. Ja. Om in ieder geval weer een beetje gevoel terug te krijgen van de plezier dat ik kan halen uit live spelen.
2: Ja, ik vind het heel mooi om te zien, want ze is dus eigenlijk op een podium met veel synthesizers, gitaar drum, wat je net zegt. En verder helemaal alleen op het podium eigenlijk. Ja. En dat is toch wel een soort van, dan komt de echte muzikant weer naar boven in haar. Dat vind ik heel mooi om te zien.
1: Heel cool. En dat hoort ook wel bij het proces waar ze dan mee bezig is om ook een nieuw album te schrijven.
2: Ja, zeker. En ik weet niet of je dit kent. Ja, je kent het misschien ook wel. Maar zij alleen op dat podium met al die instrumenten en dan het publiek erbij. Dat doet me heel erg denken aan Jacob Collier.
1: Oh, ja, zeker. En die laat ook vaak mensen meezingen inderdaad.
2: Daarom.
1: In groepen in het publiek.
2: Zeker. Dus in principe hebben we nu te maken met onze eigen Jacoba Collieri. Collieri! Dat is Jacoba. Nee, dat is mooi. Vind je dat heel gaaf? Dan kan je dat ook altijd even opzoeken. Want ik geloof misschien dat je het heel erg tof vindt. Het is een tip, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, zeker. Nou goed, vrouwtje stond dus weer een beetje te genieten op het podium. En dat had ze een tijdje niet gedaan. Gelukkig maar, want er komt een nieuwe album aan. En dat vind ik in ieder geval veelbelovend. Vanavond komt er een nieuwe single uit. Een reden om wakker te blijven. En waarom? Nou, dat hoor je alvast in de vorige release.

0: Kara Jackson, No Fun Party. We moeten dit toch even toelichten, want wat een bijzondere vrouw hebben we zojuist gehoord.
1: Jazeker, bij Ken Je Deze al, een artiest die niet zo heel erg bekend is. Maar je kan haar wellicht al kennen. We hebben namelijk, ze heeft een nummer met Gorillaz, Orange Country. En dat is een tijdje onze natafelen goed gekeurd geweest. Daar zingt zij ook mee. En zij is nu ook op tour momenteel met Gorillaz. En eigenlijk... Je hebt haar gezien dit weekend.
0: Ja.
1: Zo'n
0: goede stem.
1: Ik ben nogal gewoon fan van Gorillaz heel erg. En ja, ik weet je, in deze vrouw in één keer gevallen van... Goh, dat is toch een bijzonder iemand. Qua de stem trok mijn aandacht. En we zijn daar nu ingedoken. Jij bent nu iets meer even erin gedoken, Kevin. En het is een bijzondere vrouw.
0: Ja, ik vind het dus heel cool. Want je begint bij iemand die een hele goede stem heeft. Dat is ook een mooi uitgangspunt. Ja. Ik bedoel, de muziek klinkt goed. Maar dan blijkt dat zij uit de regio van Chicago komt. Tenminste, dat ze daar ook graag optreedt. En dat heeft te maken met poetry slams. Ik weet niet of je dat kent, maar dat zijn een soort wedstrijden van spoken word, theater, storytelling. En dat heeft zij als kind veel gedaan. Ze is ook nationaal poëet, jeugdpoëet geweest uit de US, dus uit de Verenigde Staten. En ze zegt erover dat ze doordat ze uit die wereld komt, dat ze altijd heeft geleerd om kunst te ontwikkelen met mensen die anders zijn dan dat zij is. Met een diverse groep mensen. En ze denkt dan dat dat bijdraagt aan hogere kunstvormen, veelzijdigheid en dat ze zichzelf niet beperkt tot één kunstvorm. En dat dat ook nog eens haar sterkt in haar gedachten om als queer, zwarte, feministische vrouw zich uit te spreken, niet per se heel hard altijd, maar in ieder geval zichzelf te durven zijn en dat op een poëtische manier te benaderen en kunst op zo'n breed mogelijke manier in te zetten. Ja, en als je dan zo'n stem hebt en zo'n verhaal, dan is dat voor mij gewoon een van de hoogste vormen die er bestaat.
1: Ja, prachtig, prachtig, mooi, inspirerend ook. En ik denk dat ik het heel erg mooi vind dat zij in contact is gekomen met Damon Albarn van Gorillaz, want als er één artiest ook daarvoor staat voor verschillende vormen en culturen eigenlijk samen blenden en combineren en samen verheven tot iets anders, iets nieuws, iets moois, dan is dat ook echt de perfecte combi eigenlijk.
0: Ja, Kara Jackson, ik noem de naam nog maar eens, dan kun je het misschien zelf even opzoeken en haar album aanzetten, Why Does the Earth Give Us People to Love, uit 2023, waar dit liedje ook vandaan kwam. Echt prachtig, maar we blijven nog even in de mooie muziek hangen. Goh.
1: Ja, maar het liefste, dat doen wij hier elke donderdagavond. Het liefste draai je gewoon alleen maar goede muziek. Dat is toch heerlijk?
0: Als je aan tafel zit, ga even rustig achterover zitten. Ik bedoel, we hebben de koffie gehad, het toetje komt eraan en alles daartussen is gewoon een kwestie van genieten. Bijvoorbeeld met deze heerlijke van The War on Drugs. Red Eyes.

0: Nick came and I promised myself. Ik heb ook wel eens beloofd dit nooit meer te draaien, maar goed, dat is ook mislukt. Nee, dat is echt ongelooflijk flauw. Goed, je luistert naar Natafel. Goedenavond. Een heleboel fijne muziek op een rijtje. Dat is eigenlijk wat je van ons kan verwachten. Zeker zo in het laatste half uurtje, zo tussen 8:30 en 9:00. Dan trekken wij toch altijd een blik aan fijne artiesten voor je open om het natafelen nog net even ietsjes gezelliger en fijner te maken.
1: Ja, zeker.
0: En gelukkig werden we daarmee door geholpen door de War on Drugs en Red Eyes ook nog daarvoor. Wolf Alice, een talentvolle vrouwelijke zangeres met gewoon een steengoede band achter zich.
1: Ja.
0: Ik vind het goed. Ik ben er fan van. En dat terwijl ze nog niet eens zo'n enorme bekendheid heeft bereikt tot nu toe.
1: Nee,
0: of
1: nou
0: anders
1: ja,
0: schat ik dat dan?
1: Nou, misschien wel een beetje. Ze staan wel gewoon vaak op de prominente festivals. Alleen daar zijn ze dan volgens geen headliner of zo. Maar op zich, het is een band die al een tijdje goed aan de weg timmert eigenlijk. In 2010 werd de band al opgericht als eigenlijk een soort akoestisch duo. En in 2015 verscheen het debuutalbum Love is Cool, gevolgd door Visions of Alive in 2017. Ze zijn op zich wel genomineerd voor een aantal prijzen door de tijd heen. In elk geval, het is ontstaan als duo en in Londen. En het is eigenlijk uitgegroeid tot wel gewoon een goede alternatieve naam.
0: Ja,
1: niet super groot, maar binnen de alternatieve scene. Toch wel zeker gewoon een prima naam. En staan ook vaak op Best Kept Secret en zo.
0: Ja, ik vind het in ieder geval een fijne band. En in dit liedje komt die stem gewoon ongelooflijk mooi naar voren.
1: Ja.
0: Het is echt genieten. How can I make it okay? Je hoort het hier natafelen op Studio Alphen. Wow.

0: Ja, dat weet ik eigenlijk ook allemaal niet.
1: Ik probeerde die hoge noten mee te zingen, maar dat kan ik echt niet meer sinds een jaar of tien
2: niet
1: of zo.
2: Meer.
1: Denk ik.
2: Ik wil net zeggen, wat nu
1: en vroeger kon ik dat wel hoor. Okay. Ja, ik had echt uitstekende falsetto vroeger.
2: Oh ja, nee, natuurlijk. Ja. Dat lijkt me inderdaad logisch dat jij dat kon. Hey. Zo zie je er ook uit.

0: Ja, je hoort het misschien al. We zijn niet meer met z'n tweeën in de studio.
1: Nee, het is een godswonder. Hallo, Feline.
2: Hi, helemaal terug uit de dood. Hallo, ja, jongens.
1: Hallo. Hoeveel weken ben je niet geweest?
2: 3.
1: Oh, dat valt mee.
0: Hoe lang ben jij er niet geweest?
1: Zo lang ben ik er ook niet geweest.
2: Oh, jezus. Ja, het is weer even inkomen, hè. De eerste keer weer.

0: Nou, dat valt me mee hoor. Ik vind dat het aardig klinkt. Oh. Maar goed.
1: Nee, wat enig. Wat leuk dat je er weer bent.
0: Hey, wat fijn. Yes. Je ziet er nog steeds uit alsof wij heel erg oud zijn en jij heel erg jong. Dus dat is op zich mooi. Dan kunnen we het nog even over een meme hebben. Kijken of de generatiekloof nog steeds aanwezig is. Jij had er iets meegenomen, Jos.
1: Ja, deze is echt gewoon... Iedereen zei dit. Zegt dat nog steeds. Zo'n leeftijdsgenoot van mij. Dit is gewoon, het is heel simpel, maar ja, dit was echt een cultureel dingetje. Oh. Toen ik 14 was of zo. Niet dat we er altijd naar handelden hoor. Maar toen ik 14 was, was dit echt een ding.
0: 27 februari. Ja, ja, ja. 27 februari 2013 is dit filmpje geüpload.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik was toen nog geen 14, maar ja, het was gewoon, het was best wel een lange dingetje. Het is een beetje een Dumpert classic ook trouwens.
0: Ja, dat klopt. Zullen we even luisteren?
1: Ja.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ik weet zeker dat je dit kent.
3: We staan hier achter de man met deze wel 2012 VIP podium. We gaan even een willekeurige lamme bezoeker vragen wat hij wil bestellen. Wat wil je drinken?
0: En wat komt er nu?
2: Ah, bier!
1: Ja!
3: Bier! Ja, ja, ja. Bier.
0: Ja, dit is zo
3: ben
0: mooi.
3: Ben je blij met de snelheid van je bestelling?
2: Zo!
1: Ik vind die zo misschien nog wel mooier.
2: Ja, die is wel mooi.
1: Ja, maar leuk dat je dat kent. Dat is mooi. Het is wel simpel, maar toch. Dat is echt, nou, dat is super oud.
0: Nee,
1: dat...
0: Als je er maar naar leeft, toch?
2: Nee, mooi. Ja.
1: Ha, bier.
2: Ja. Mooi.
0: Is jouw levensmotto geworden, Jos?
1: Nee, vol mee.
2: Ha, bier.
1: Ha, bier. Nee. Ik heb wel iets meer te vertellen dan dat.
0: Oké.
2: Mooi.
1: Een klein rood wijntje of zo.
0: Feline, wat ga je eigenlijk doen in de show?
2: Jeetje.
0: Een grote mooie vraag, hè?
2: Ik hou het even...
0: Mooie vraag.
2: Ik hou het even... Mooie vraag, goede vraag. Ten eerste, nee. Mijn vrouw... Nee, ik ga...
0: Mag jouw vrouw een radioshow presenteren?
2: Ten eerste, wat doet zij daar zonder mij?
0: Ten tweede... Radio is alleen voor mannen.
2: Is zij vrouw? Nee,
0: ben je vrouw als je radio doet?
2: Nou, voor de mannen die zo praten, denk ik niet.
1: Nee,
2: dat mag echt niet, sorry. Ik houd even nog een verrassing.
0: Okay,
2: ik vind namelijk zelf ook een verrassing.
0: Ik zie allemaal mensen in de coulissen klaarstaan. Dus het wordt vast één grote gezelligheid.
1: Ja, zeker.
2: Altijd gezellig bij mij.
0: Maar dat zijn geen souffleurs, hè?
1: Souffleurs,
0: dat zijn van die mensen met kaasvlees. Nee, die dan zo influisteren. Je moet nu dit zeggen.
2: Nee,
0: ja, precies. Nee, dit zijn echt mensen
2: die gewoon echt...
0: Ja, precies. Dus dit wordt echt super gezellig. Nou,
2: mooi. Zeker.
0: Feline, veel plezier.
1: Ja, veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Heb jij nog wat te melden?
1: Ik ben er volgende week, jij niet. Luister naar Natafel 7 tot 9. Volgende week. En we gaan uit met...
0: Ja, Royal Otis. Oh, en volg ons even op Instagram. @natafel.radio.
1: Ja.
2: Doei.

0: Doei.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu? Met nu?
2: Feline.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Ja. Welkom terug bij alweer de 100ste editie van het programma voor jongeren. Speciaal voor jongeren en ook een beetje dan voor ouderen die stiekem nog jong willen zijn. Namelijk Feline, het programma voor jou. En ik was misschien even 3 weekjes dood. En jullie vragen je vast af, waar was je in godsnaam? Jongens, ik heb echt geen goede verklaring. Nou, ik heb wel een goede verklaring, maar ik was in elk geval niet in Alphen. En ik had heel graag radio willen maken, maar ja, het lukte allemaal eventjes niet. In elk geval ben ik nu terug en ik kan jullie beloven dat er 2 hele goede uitzendingen aankomen. Ik zeg 2, want daarna zit ik helaas 2 weken in Frankrijk. Heerlijk in het zonnetje, sorry, dat kan je me ook niet blamen. En je hoorde in het liedje net dat ik met Floris en Mees zit. Nou heb ik heel goed nieuws, die zijn er namelijk niet. Ik zit hier namelijk met mijn vriend, met Tijn en mijn beste vriendinnetje Sof. Wat gezellig dat jullie hier zijn. Je kan haar ook wel Soef noemen en je kent haar misschien wel van mijn verhalen over cheerleading in Amerika. Of het bisonrijden in Canada. In elk geval, hier zit ze live in de studio. Sof, wat gezellig dat je er bent.
1: Dankjewel.
2: Heel gezellig,
1: ook gezellig dat jij er bent.
0: Ja, ik vind het ook zo gezellig. En Tijn.
2: Ik heb echt een geweldige avond tot nu toe.
0: Heb je een geweldige avond? Dat vind ik fijn om te horen, jongen. En misschien weten jullie het nog een beetje. Ik kan me voorstellen dat je het vergeten bent, want het is al 3 weken geleden. Maar wij doen altijd het feitje van de week om ons even wat beter te leren kennen. Ik nodig ook elke keer andere mensen uit, dus ik snap wel een beetje dat jullie er klaar mee zijn. Maar deze 2 lieve gasten in de studio zijn mijn vaste gasten nu. Dus die willen jullie misschien ook wel even wat beter leren kennen. Jongens, feitje van de week. Over jezelf.
2: Oké. Okay.
0: Zoals je hoort, zijn ze heel spontaan.
2: Ik ben vandaag geslaagd.
0: Woehoe! Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Sof.
1: Ik heb mijn rijexamen ingepland.
0: En mijn feitje van de week is, mijn schoonmoeder is jarig. Mirjam, gefeliciteerd. We gaan ook even zingen op de radio zometeen. Ik zie nu aan Tijn dat dat nog niet erin zit, maar dat komt er zeker aan. Dat is leuk, dan kan je dat even aan je moeder doorsturen straks. In elk geval, jongens, ik heb er weer heel veel zin in. Het wordt een leuke uitzending. Het wordt iets anders dan normaal. Ik heb al net gezegd in Kevin's show dat het een beetje een verrassing is, ook voor mij. Daar heb ik helaas niet gelogen. We kunnen wel wat oude rubriekjes van mij gaan oppakken. De reden ook dat het een verrassing is dat ik het eigenlijk iets anders wil aanpakken. En ik merk dat als ik een vast draaiboek maak, dat ik eigenlijk me er veel te veel aan hou. En dat is niet de bedoeling, want ik moet wat meer muziek gaan draaien. Dus, je hoort het al, vanavond wordt het een klein beetje een puinhoop. Maar dat is niet erg, hier is puinhoop van kleine.
3: Jacques Chirac. Shit, het is niet eens weekend. Er liggen mensen op mijn bank die ik niet ken. En dat meisje met de hoofd op mijn borst. Heb ik beloofd dat ik verliefd ben? Ik kende net een

Maar na die druppels gingen zijn ik op avontuur. En voordat ik dit wil ik dat het nog even duurt. Dus ik pop nog een pil, zet het op mijn account, koop wat iedereen wil. Ik heb geen roze bril.

0: een diepe song. Je liefde is te duur van Moula B. Jongens, ik vind het weer heftig. Nee, mooi liedje. Even een leuk bedje aanzetten en nou, gezellig doen. Jongens, hoe zitten we in de wedstrijd?
1: Goed, die is nog niet begonnen.
2: De wedstrijd is nog niet begonnen.
0: Ik had volgens mij net iets beloofd. Oh. Weet iemand nog wat ik beloofd had?
2: Nee.
1: Liedje zingen, liedje zingen.
0: Volgens mij was het inderdaad een liedje zingen. Dus ik zou het leuk vinden als je moeder dit straks een keertje terugluistert. Want als ze dit terugluistert, hoort ze er zo namelijk mee zingen.
1: Heeft ze camera al open staan, filmen?
0: Zit je er klaar voor?
2: Nee.
0: Komt-ie. Ik weet ook niet waarom die klok er staat.
3: Happy birthday to you!
2: Wat is dit?

0: Sorry. Nou, Mirjam, je hoort het. En verder een, iedereen die ook vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. Ik vond het nog even nodig. Ja, soms is dat nodig. Jammer dat hij niet mee heeft gedaan, maar dat maakt niet uit. Verder rest. Jongens, ik heb namelijk de afgelopen dagen wat meegekregen. Namelijk dat het onwijs gloeiend heet is in dit land.
1: Zo, maar...
0: Hebben jullie nog wat tips om af te koelen?
2: In het zwembad liggen.
0: In het zwembad. Maar stel je voor, je hebt geen zwembad. Wat ga je dan doen?
1: Voor je ventilator liggen.
0: En als je geen ventilator hebt?
2: In de sloot liggen.
1: Dan koop je
0: in de sloot liggen. Ja, ik vind het niet te doen. En ik heb altijd in deze tijd zoveel respect voor de mensen die op zolder slapen. Zonder airco, zonder ventilator, zonder iets. Dat vind ik echt oprecht heel knap. Ik heb ooit ook op zolder gewoond. Of gewoond, ja, ik woon met mijn ouders, maar had ik mijn kamer op zolder. En dat was niet te doen, joh, in de zomer. Dat was alsof ik aan de beademing moest. Ja, ondertussen zien we Alex even binnenkomen. Alex, onze, die is famous, hè, sinds TikTok. Wist je dat?
1: Ja, ik zie dat het voorbij komen op TikTok.
0: Ja, ik vind het wel cool hoor. We lopen hier gewoon binnenkort met een celebrity in de studio. Ik vind het wel gaaf. Nee, maar goed. Jongens, ik heb dus laatst een tip gekregen hoe je het dus juist kouder krijgt. En dan ga je niet verwachten. Maar je moet dus warm in bad gaan en een warme thee drinken.
2: Dat klinkt niet echt alsof je het kouder gaat
0: krijgen. Dat is dus echt zo. Want als je lichaam het dus zo warm krijgt en dus ook nog in een warm bad gaat en een warme thee drinkt. Dan ga je juist stofjes maken of zo, ik weet niet precies, waardoor je het kouder krijgt.
2: Ik denk dat een koud biertje en een lekker koud ijsje erbij veel beter werkt.
0: Nou, maar het is echt zo. Ik ga niet uittesten, want kijk, ik ben geen... ik
1: lijkt
0: wil
1: me
0: dat
1: helemaal niet
0: prettig. Ik wil dat niet. Maar het is wel zo. Dus mocht je nog iets zoeken met de hitte, joh, lekker in warm in bad gaan. Lekker een warm theetje drinken. En als je dan een beroerte krijgt, mij niet bellen. Anyways... We gaan nog eventjes een lekker nummertje draaien. Sof, heb jij een verzoeknummertje? Nee?
1: Nee.
0: Nou, dat is mooi. Dan is hier overdosis. Jezus Christus, is hier overdosis van Bilal Wahib. Mooie achternaam wel. Dat klinkt niet als... dat klinkt niet als Bilal Wahib. Sorry.

0: een klein spelletje.
1: Oh jee.
0: Oh jee.
1: Oh jee.
0: We spelen namelijk wie van de drie. Mocht je nou of dementie hebben, of het oprecht zijn vergeten, of zoals Stijn chronisch vergeetachtigheid hebben, dan zal ik het even uitleggen wat het precies inhoudt. Wie van de drie betekent namelijk dat jullie stellingen naar mij opsturen. Ik heb er nog wat oude liggen. Mocht je nou nieuwe stellingen willen opsturen, dat kan via Edvelien Valen of via de Snap FV-0172. Alleen voor radio. En dan gaan we snel beginnen. Want het gaat dus over stellingen die jullie naar ons opsturen. En wij bepalen dan wie van ons drie daar het beste bij hoort. Zo, spraakgebrek vandaag. Jongens, de eerste stelling. Wie van de drie heeft de meest chaotische schermtijd?
2: Feline.
1: Nee, Feline zit niet op de telefoon. Die is
0: ik ben mijn telefoon
1: kwijt.
0: Ja, dankjewel. Zij kent mij. Zij kent mij. Ik ben hem altijd kwijt, klopt.
1: Ik weet niet hoe jij met je telefoon omgaat.
2: Normaal. Ik zit niet zo heel veel op mijn telefoon. Vind ik zelf.
0: Ik vind de meest chaotische schermtijd is denk ik Sof. Want Sof heeft allemaal van die gare apps ook op de telefoon die niemand kent. En jij hebt gewoon één game die je veel speelt en TikTok en Snap. Sof heeft echt gewoon gare. Ik stem voor Sof.
2: Ik ga erin mee.
0: Wie van de drie maakt de meest impulsieve keuzes? Oké, okay, we gaan door.
1: Yo.
0: Wie van de drie geeft de meeste geld uit aan eten buiten de deur? Doe ik moeilijk.
2: Die weet ik niet.
1: Nou, ik ga de laatste tijd best wel vaak lunchen met mensen, dus...
0: Ik denk jij wel. Want ik ben zowat niet meer op school. En op school gaf ik echt veel geld uit. Dan ging ik elke middag lunchen en zo. Nee, ik denk jij nu. Wie van de drie heeft de slechtste muzieksmaak, Tijn?
2: Dank je.
0: Ja, maar jij vindt mij waarschijnlijk.
2: Nee, oprecht niet. Maar ik weet niet wat de muzieksmaak is van Sofie.
0: Hetzelfde als die van mij.
1: Ja, ik weet ook niet wat mij luistert.
0: Maar dan nog wat meer boef en nog wat meer kleine, denk ik. Ja,
2: dat vind ik niet zo.
0: Oké. Wie van de drie zou het snelst beroemd worden door iets gênants?
1: Feline.
0: Thanks, guys. Wie van de drie zegt het vaakst, ik kom eraan terwijl hij nog thuis is?
1: Feline, next question. Toevallig net nog.
0: Wie van de drie zou het eerst weglopen van een ongemakkelijke date?
2: Zo. Feline.
0: Zo.
1: Nee, ik zou niet weglopen. Daar zou ik veel te bang voor zijn.
0: Oh, dat is waar. Ik ben wel eens weggevlucht. Oh mijn god, heb ik dat ooit verteld? Ik heb ooit gezegd dat ik naar de wc ging en toen ben ik gewoon nooit meer teruggekomen.
1: Echt zielig.
0: Ja, maar kijk, ik vond het gewoon echt heel ongemakkelijk. Wie van de drie geeft het meeste geld uit aan kleding?
1: Denk Feline.
0: Tijn.
2: Ik denk zelf ik ook.
0: Altijd als ik tegen Tijn zeg, heb je nog wat nieuws? Dan zegt hij, ja, er is misschien wel wat onderweg. Altijd, hè? Ik heb nog nooit meegemaakt dat hij gewoon zei, nee, niks. Oprecht, ik denk dat het Tijn is. Wie van de drie zou het snelst verliefd worden op vakantie?
1: Feline.
0: Sophie. Next question. Next question.
1: Ja, nu dan niet, maar eerst
0: nu
1: zeker.
0: Dan niet. Wie van de drie doet het meest volwassen, maar is het minst volwassen?
1: Jij denkt altijd dat je volwassen bent.
0: Nou, ik ben ook hartstikke volwassen. Ik weet niet. Ik betaal gewoon belasting en zo. Ik betaal
1: ja, wij allemaal.
2: Ik betaal belasting.
0: Ja. Hij niet.
2: Ik niet, nee.
0: Hij is de overheid aan het escapen. Shit, man. Ik ben de meest volwassen. Ik denk daarna, Tijn. Nee. Kijk zo. Nee, oké. Okay. Ik denk van ons drie, kijk het ook naar de vierde. Sof is het meest volwassen. Daarna ik, denk ik. En daarna Tijn.
1: Hoe kan je jezelf boven hem zetten?
0: Omdat, luister. Ik heb een goede reden hiervoor. Niet omdat ik mezelf slimmer vind of zo. Maar jongens lopen gemiddeld 2 jaar achter. Dus eigenlijk zitten we hier met een 16-jarige.
2: Wat zeg jij?
0: Dat is echt waar.
1: En alsnog is hij af en toe wel verstandiger dan jij. Volgende.
0: Dat vind ik niet per se waar. Oké, okay, misschien soms. Maar weet je wat het is? Tijn is misschien soms verstandiger. En ik ben soms slimmer.
2: Die snap ik niet echt.
0: Ik merk niet dat mensen het heel erg met mij eens zijn hier. Mocht jij het nou wel met mij eens zijn, slide in de DM. Laat even weten dat jij het wel met me eens bent. Echt wel. We gaan even dus door.

0: met een nummertje. Jongens, we zitten alweer op een half uur, hè? Besef je dat?
1: Tijd vliegt.
0: Ja. Nou, en misschien hoorde je het al, we hebben een heerlijk lekker ijsje gekregen. Of nou ja, gebakt. Shout-out Studio Halve. Dankjewel daarvoor. Anyways, ik ga mijn bek houden, want ik lul te veel en ik moet veel meer muziek gaan draaien. Dus sorry daarvoor. Jullie gaan even luisteren naar bijstand van ICSB Freestyle.
2: SB, Gangway.

0: Yes, je hebt geluisterd naar ICSB met bijstand en daarna single in de club van Christine D. Sof, de ijsjes zijn inmiddels op. Ik moet zeggen, ik ben nog steeds overhit. De ramen staan open. Maar het is inmiddels wel een klein beetje meer te doen, moet ik zeggen.
1: Jawel, het is hier op zich wel lekker.
0: En ik doe dus normaal gesproken heel veel rubriekjes. Maar ik had dus in mijn feedback gekregen van, joh, doe er nou wat minder. Maar ik weet niet zo goed. Vind jij dat we nu te veel praten of te weinig?
1: Nou, hier en daar een rubriekje vind ik ook wel gezellig.
0: Vind je wel gezellig?
1: Maar ja, gewoon lekker een liedje aangooien, toch?
0: Een lekker liedje aangooien. En ik had namelijk heel lang een rubriekje en dat heette Nostalgie Gen Z of zo. Nostalgie Z of zo. En dat was heel leuk, want dan luisterde ik altijd nummers van vroeger. Ik dacht, misschien kunnen we dat wel weer eens doen.
1: Leuk.
0: Heb jij één nummer waarvan je, als je dat hoort, helemaal denkt aan een herinnering van vroeger?
1: Huts.
0: Huts? Echt huts? Nee. Maar ik bedoel echt een goede tijd. Echt dat je jong was en dat je dan op vakantie was of zo. Of... Ik heb er wel eentje hoor.
2: Ik zou echt niet eens weten hoe ze.
1: Ik ga eens even kijken in mijn oude Spotify-lijsten.
0: Ja, maar weet je, ik heb dus sinds een tijdje heb ik Spotify. En dat vind ik helemaal kut, want ik heb heel lang gewoon Apple Music gehad. En daarin zag ik dus alles wat ik elk jaar had geluisterd. En nu heb ik dus Spotify sinds een paar maandjes. En gewoon alles is weg.
2: Ik heb een goeie.
0: Wat dan?
2: No Money.
0: No.
1: Zo.
0: No Money. Ik ken dat helemaal niet.
2: Oh, geloof
1: me
2: niet.
1: Als je het hoort, ken je het wel.
0: Wacht. Van wie is het?
1: Van Gatlantis of zo?
2: Galantis.
0: Weet je wat? Ik heb te veel geluld. We gaan dit gewoon even luisteren. En als ik het ken, dan zitten wij hier helemaal nostalgisch met z'n allen. Gooi die radio lekker omhoog. Ga eventjes mee met ons op deze reis. We gaan heerlijk luisteren naar No Money.

0: Ja, wat een nostalgie. Dat was inderdaad...
1: Goed nummer.
0: Ik ga 2 pogingen doen. Galantis. Challantis. Met No Money. En joh, ik werd helemaal teruggetrokken naar de tijd in de hitte, in de auto. Dat dit op de radio stond en mijn moeder zo met de handen in de lucht ging. Wat een banger zeg. Goedzie, door jij. Oké, ik krijg de blik. Zo, leg uit.
2: Sorry, ik zat gewoon op mijn telefoon.
0: Oké, maar niet uit. Nou, lekker nummertje. En dan moeten wij volgens mij een hele belangrijke shout-out doen naar de allerliefste gasten van Tijdens het Leger. Doe even een shout-outje.
1: Shout-out van Keekje en shout-out Marciano.
0: Van Keekje, nog van wel. Keekje. Het wordt gewoon afgekort.
1: Ja, hij heeft heel veel namen,
0: Ik vind dat wel schattig. Weet je dat, zij noemen het dus allemaal bij achternaam in het leger... En ik had dus geen idee wie van Keken was. Want Tijn die zei de ene keer zei hij tegen mij... ja, dat is Jadon. En dan had hij daarna weer over vervoerd. En dan over Tijer. Ik had geen idee. En in Snap heette die dan weer Django. En toen was ik daar met die gasten de eerste keer. Toen dacht ik, ja, hoe heet hij in godsnaam? Het is ook raar als ik dan ga zeggen van Keken. Want ik zit helemaal niet in het leger. Dus ik had toen hartstikke strijd in mijn hoofd. Ik wist helemaal niet wat ik toen moest zeggen. Ik haat ook al die afkortingen, hoor. Ik vind het echt vervelend. Dan komt hij thuis en dan 20 afkortingen verder. Geen idee wat hij heeft meegemaakt. Dus het klonk wel interessant, maar het zal wel. In elk geval, jongens, ik heb nog een liedje uitgekozen. Hè, die ik dan nostalgisch vind. Want dit heb ik heel veel geluisterd toen ik klein was. En deze kennen jullie sowieso. Als je deze niet kent, heb je geen jeugd gehad. Heerlijk nummer, moet ik wel zeggen. Maar dat snap je zelf ook wel. I took a pill in Ibiza. I took a pill.

0: wordt gerend in Studio Alfa, jongens. Je hebt dus geluisterd naar I Took a Pill in Ibiza. Dat vind ik dus een heerlijk nummer. Niet alleen van de kinderdisco, waar ik als 9-jarige helemaal los ging. Maar ook inderdaad lekker een nummertje. Wat je gewoon aanzetten op je kamer met je radiootje en met je cd-speler. Heerlijk! Heb jij nog een radio gehad, Sof? Ik heb een radio gehad.
1: Nou, ik had een cd-speler en radio in één. Alleen die radio deed nooit zo goed.
0: Dikke shit al.
1: En hij was roze.
0: Ik had ook een roze. Ik had hem helemaal bestickerd met Dora-stickers en zo. Ik vond het helemaal cool. Wat lachen jullie nou?
1: Ik heb nog steeds een Dora-sticker op mijn raam geplakt. Die er al hangt sinds dat ik 8 ben.
0: Maar dat is toch ook gewoon leuk?
1: Dat is helemaal verkleurd.
0: Ik vind dat schattig. Ik hou ervan. Ik heb nu een nummertje klaarstaan. Want het is, we hebben nog 10 minuutjes. Ik dacht, we gaan nog even. Omdat ik zei dat ik meer muziek ging draaien, ga ik ook wel meer muziek draaien. Dus ik heb een nummertje klaarstaan. En het is het nummertje wat jij niet heel leuk vindt. Dames en heren, ik zal even snel uitleggen waarom.
1: Het is toch niet dom doen, hè?
0: Het is inderdaad dom doen. Nee.
1: Oh, trauma's.
0: Er was namelijk 1 keer een avondje waarop ik boven lag te slapen. En Sof 4 uur lang heeft gelegen in hetzelfde nummer. Namelijk dom doen op repeat naast een stelletje wat het erg gezellig had met elkaar.
1: Niet eens 4 uur. Ik ging ermee slapen en ik werd ermee wakker.
0: Ja, kut. En dat spijt me nog steeds zo erg, maar ik zag hem naar boven springen. Ik dacht, deze moet ik draaien. In elk geval was het wel een leuke avond.
2: Shout-out naar Colin nog.
0: Oh, oké, ik ga heel snel de ding uitzetten voordat we allemaal namen gaan droppen. Shout-out Yuki, doei!

0: Hey. Tijn de Groot. Eerste waarschuwing. Oh, ik zet elke keer Sofie uit. Het is echt onaardig van mij. Bijna over... ja, sorry schat, ik heb altijd hier iemand zitten. Maar ik vind het wel gezellig dat jullie eigenlijk allemaal aan de linkerkant zitten. Het is veel makkelijker voor mij.
1: Dan moet je ook deze aanzetten.
0: Sofie, ja. Wij zijn naar... Oké, dit is niet handig om te zeggen waar hij bij is. Maar wij zijn naar Leeuw Kleine geweest.
1: Dat klopt.
0: Wat was het dik.
1: Echt bizar.
0: Zoals jullie misschien wel hebben zien voorbij komen, is het dus het concert gecanceld. Maar nu zagen wij dus laatst voorbij komen dat er dus een nieuw concert komt. En dat hij die 20 minuten wel gaat goedmaken.
1: Mm-hmm.
0: Ik was hyped.
1: Ik zag
0: ik
1: gaan.
0: Weet niet hoe het met jou is, maar...
1: ik zag gaan, ja.
0: Ik was helemaal hyped, joh. En zijn docu is dus uitgekomen. Heb jij hem al gezien?
1: Nog niet gezien. Wel in mijn to-watch-lijst.
0: Je hebt een to-watch-lijst?
1: Zeker.
0: Echt waar? Maar, huh? Maar je bent dan ook braaf elke keer aan het kijken wat je dan nog moet...
1: Nee, dat niet.
0: Oh. Oké, dus dat werkt niet.
1: Ik heb gewoon ergens in mijn hoofd opgeslagen dat ik die nog een keer wil kijken.
0: Aha. Nou, ik moet zeggen, ik heb de eerste aflevering gezien. Ik vond het een beetje deprimerend voor het eerst. Ja, ik weet dat die drank en drugs en dat het nooit meer ermee ophoudt. Maar ik vind het gewoon jammer dat er geen verandering te zien is. Het is gewoon weer dat hij naar de klote is. Ja, dat kennen we inmiddels wel.
1: Dat is ook geen verrassing.
0: Nee, klopt. En
1: maar
0: ik ben...
1: volgens mij was hij voor het eerst wel nuchter tijdens de show.
0: Ja. Dat vond ik ook. We zagen hem en we hebben echt ook tegen elkaar gezegd van... het lijkt wel alsof hij gewoon voor de eerst niet heeft gedronken en niet heeft gebruikt. Dus dat was wel dik. En dat vond ik ook wel. Hij was ook een mooi emotioneel, vond ik.
1: En, zijn vader.
0: Onze vadertje. Ja. Maar dat is hij altijd wel, onze papa. Maar in die docu zelf, ik vond de eerste aflevering heel langdradig... en ook wel weer jammer dat hij weer was teruggevallen. Dus de moeite waard om het te kijken. Nou ja, als je meer van hetzelfde wil, wel, anders niet. Maar ja, jullie zijn niet anders van mij gewend dat ik daarom praat. Wat is er? Tijn is hyped. Tijn.
2: Nee, ik ben niet hyped. Ik ben een beetje hyped. Frankrijk-Marokko begint nu.
0: Oké.
1: Alleen ze hebben 5 Argentijnse scheidsrechters.
0: Ja, jongens, jullie horen het. Ik moet opschieten met praten. Want de wedstrijd begint natuurlijk. En dan hebben we nog 2 minuutjes om even deze show af te sluiten voor dit uur. In elk geval, volgend uur zijn we namelijk gewoon weer hartstikke gezellig bij jullie terug. En volgend uur gaan wij Cupido doen. Dus geven wij liefdesadvies waarom wij...

0: Ja, dat leg ik je straks uit. Hebben we nog boomerbars klaarstaan met Oma Dini. Shout-out Oma Dini. Oh. En nog een verrassingje.
1: Oh, ja, spannend.
0: Voor jullie, maar ook voor mij.
1: Spannend.
0: Ja, dat wordt hartstikke interessant weer, jongens. Dus dat eigenlijk. Ik ben een beetje moe aan het worden.
1: Die hebben we net al gehad.
0: Wow, dat had een goede brug geweest, ouwe. Wist je dus dat in de vierde dat Tijn al mijn bruggetjes bedacht naar alle nummers. En dan deed ik alsof ik dat deed. Dus ja, ik maakte een brug en dan gooide ik een nummer aan. En dan kreeg ik wel eens feedback. Ik zei, oh ja, dat heb je echt leuk gedaan. En dan zat ik daar met een big smile. Terwijl zat gewoon een jongen in de vierde in mijn klas die dat dan toevallig had bedacht. Weet je wel, dan ging ik echt niet de credits aan geven. Want ja, mocht hem niet.
1: Wie was hij toen?
0: Ik bedoel, wie was hij? Ik mocht hem niet doen. Oké, sorry schat. Nou, de mannen zijn afgehaakt. Of nou, de man hier is afgehaakt. Want er staat voetbal aan. Ik snap dus niet wat eraan is, maar dat mag ik niet zeggen.
1: Het is WK.
0: Ja, oké, maar boeien. Heb je die Haaland gezien zo? Tandje zo,
1: ik ben bijna mijn broer.
0: Zo, ze. Maar toen met kort haar is hij niet, ik zeg niet dat hij knap is, maar hij is niet heel lelijk met kort haar.
1: Heb je die AI-video van hem gezien dat hij aan het eten is en dat hij dan zo in de spiegel kijkt dat hij schrikt van zichzelf?
0: Dat is echt zo mooi. Oké, maar goed, we zijn volgende keer bij je terug. Vooral luisteren en tot zo, kusjes.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hallo allemaal, een hele goede, fantastische welkom. Leuke avond en zo. Goedemorgen, ik ben een beetje buiten adem. Aan die conditie wordt hard gewerkt, zoals je kan horen. De trappen hier in Studio Alphen nekken mij elke keer. Ik ga nog net niet met de lift. Maar leuk dat je luistert, fijn dat je luistert. En als je nog luistert, dankjewel. Super lief. We zijn weer terug. Ik zit hier namelijk in de studio nog steeds met mijn lieve vriend Tijn. En daarnaast Sophie, mijn beste vriendinnetje.
1: Hallo.
0: Hallo. Oh, ze is helemaal hype. Is dat cute? Ook kut. Anyways, wat kun je nou dit uurtje weer verwachten van mij? Nou, natuurlijk hartstikke leuke rubriekjes. Heel veel slap gelul van mij. Heel veel gezelligheid. En ja, wat gaan we doen? Liefdesadvies geven in Cupido.
1: En muziek hoop ik.
0: Heel veel muziek. En we hebben nog de cancelpolitie. Dus ik heb er weer helemaal zin in, hoor. Ik zit weer goed in de wedstrijd. Maar goed, ik ga even op adem komen. En
1: Over een wedstrijd gesproken. Het staat nog steeds 0-0.
0: Ja, ondertussen staat hier de wedstrijd aan. Dat snap ik ook wel, want het is natuurlijk rete spannend, dat voetbal. Niet dat ik er iets om geef, maar er wordt hier wel om gegeven. Net stonden wij buiten eventjes pauze te houden. En Sophie zit gewoon meer naar die voetbal te kijken dan mijn vriend. Dus ik vind het allemaal mooi. Met andere woorden...
1: Dat is echt niet waar. Hij kon zijn ogen echt niet van die telefoon afhouden.
0: Dat is zeker waar. Oké. Okay. Maar als jullie beeld hadden nu bij wat ik heb... dan hadden jullie echt zoveel meer over de situatie begrepen. In ieder geval, ik ben zo weer terug. Hier is Sensational. Heerlijk zomerliedje, hoor, moet ik zeggen.

0: Ja, je hoort het. Jongens, we zijn alweer aangekomen bij de cancelpolitie. En wat houdt dit nou precies in? Nou, jullie sturen naar mij stellingen op waarvan jullie denken, nou, dit gedrag, deze actie moet gecanceld worden. En dan gaan wij samen bespreken of dat dus ook zo is. En mocht je nou nog een stelling in willen sturen, dat kan namelijk weer, want ik heb de allerlaatste gebruikt, aangezien ik 3 weken dood was. Dus je kan het hartstikke opsturen naar @VelineValen, of je kan het opsturen naar mijn snap, fvela-072, alleen voor radio-uitzendingen. En dan gaan we nu beginnen.
1: Martijn, pik je die?
0: Pik je die? Oké.
1: Okay. Cancel of niet?
0: Stel je voor, jouw vrouw geeft haar snap.
1: Zij zijn dus aangegeven voor huishoudelijk geweld. Hè?
0: Ik weet het. Oh my god, heftig. Zo, die zag ik even niet aankomen.
2: Nee, die zag niemand aankomen.
0: Nee. Of zeg maar iedereen. Oké, okay, klaar.
1: Mooie stelling, broeder. Mooie vraagstelling.
0: Mooie vraag, goede vraag. Ten eerste.
1: Nee.
0: Nee. Want ze is vrouw. Dus dan sowieso nee. Anyways, eerste stelling. Omdat je zegt, het maakt mij niet uit. En daarna boos bent op de keuze. Ik ben dit.
2: Dat ben jij inderdaad. Echt bloedirritant.
0: Zo, ik heb hier een knopje voor. Sophie. Oh. Dan hebben ze mic uitgezet.
1: Ja.
0: Ik vind dat je hierom niet gecanceld kan worden. Want...
1: Nou, ik vind cancelen hiervoor een groot woord. Maar het is wel gewoon irritant. Ja, ik doe het ook wel eens. Maar gewoon...
0: Ik doe dit alleen als het de tijd van de maand is. En dan mag het van mij. Want dan ga ik bijna dood.
2: Je doet het niet alleen als het...
0: Oh, wat een fijn knopje heb ik hier. Ik vind dat je...
1: Jij hebt ook een fijn knopje.
2: Ik heb je zeker leuk.
0: Nee. Knopje. Nou, ik vind het fijn dat we met z'n allen eens zijn. We gaan naar de volgende stelling. Omdat je zegt dat je niet jaloers bent, maar wel alles checkt.
1: Hier wil ik beeldmateriaal bij, guys.
0: Nou,
1: mensen, zal ik uitleggen wat ik zie? Ik zie twee enorme blikken naar elkaar.
0: Moet je daarom gecanceld worden? Sophie, begin jij om eens even.
1: Nou, ik vind het gewoon... Ik snap niet dat je dan niet van jezelf kan toegeven dat je wel gewoon jaloers bent.
0: Nou, Tijn. wat vind jij ervan?
2: Oké. Ik krijg niet de kans.
0: Wacht, je krijgt de kans. Wat vind jij ervan als mensen zo zijn?
2: Heel vervelend. Oké.
0: We gaan... Ik vind dat... dat kan gebeuren. Dat moet groeien. En het ligt aan de persoon. Oké, volgende. Omdat je doet alsof je chill bent, maar alles overdenkt. Ja, maar daar kan je in principe niks aan doen. Dus ik vind niet dat je dan gecanceld kan worden. Want je gaat niet expres in je bed wakker liggen om over dingen na te denken. Toch? Dat nee, wil echt niemand.
2: Nee, dat heeft ook niks te maken met cancelen, vind ik.
0: Oké. Omdat je zegt dat je gaat sparen en daarna eten bestelt. Ja, maar kijk.
1: Vind ik ook niet cancelen.
0: Vind ik ook niet cancelen. Dat moet gewoon, ja, soms heb je gewoon honger. Omdat je zegt, ik ben onderweg terwijl je nog onder de douche staat. Hier mag ik niks op zeggen. Hier mag ik niks op zeggen.
1: Daarom. Nou, ik zou niet cancelen, maar het is wel echt af en toe reet irritant. Vooral als de andere persoon al op locatie is.
0: Ja, yeah. Gelukkig gebeurt dat nooit. Volgende.
1: Anderhalf jaar geleden?
0: Omdat je de groepsapp leest, maar nooit antwoordt. Dit ben ik ook, sorry.
1: Als jou niks persoonlijk gevraagd wordt?
0: Nou, ik heb wel eens van... Dan probeert iedereen een planning te maken. Is van, joh, wie kan er? En dan reageer ik per ongeluk niet. Omdat ik dan in mijn hoofd wel heb gereageerd, maar gewoon heb gekeken wie er wel komt.
2: Dat heb ik ook.
0: Dat is zo irritant.
2: Ik geef aan mezelf gewoon antwoord in mijn hoofd. En dan denk ik al dat ik eigenlijk heb antwoord gegeven.
0: Ik check eigenlijk alleen maar wie er allemaal komt. Ja, dat is echt heel irritant. Maar ik vind het niet cancelwaardig. Omdat je haha typt, maar niet echt lacht. Nou, je moet niet zo janken. Dat doet iedereen.
1: Dat iedereen dat wel doet.
0: Omdat je telefoon altijd leeg is, behalve als er drama is. Ja, maar kijk, mijn telefoon is altijd leeg, ook als er drama is.
1: Jij bent vaak in die drama.
0: Ik ben de drama.

0: drama, inderdaad. volgende. Omdat je zegt, we moeten echt afspreken en nooit een datum prikt.
1: Dat is wel echt rete irritant. En dat doe jij ook.
0: Ja. Sorry. Nee,
1: wanneer zie ik jou?
0: Ja. Maar wij
1: als... Heel kleine?
0: Als niet best.
1: Dat was 27 juni, dat is de laatste keer dat ik jou gezien heb.
0: Zo, dat is echt niet best, ouwe. Nee, maar wij gaan even Girls Night nog doen van de week, ja?
1: Als er nu geen datum komt...
2: Prik nu een datum.
0: 24 mei. Nee, dat is heel lang. Nee, volgende week...
1: Afgesproken.
0: Schatje, wij gaan volgende week, ben ik nog in Nederland. En daarna zitten wij in Frankrijk. Dus voor 2 weken. Dus ik wil sowieso nog even Girls Night.
1: Ik kan dan zondagen.
0: Oké. Zondag. Oké, volgende. Laatste. Omdat je om 3 uur 's nachts ineens diepe gesprekken wil voeren.
1: Ligt een beetje aan de persoon.
2: Ja, maar dat is ook niks te maken met cancelen.
1: Kijk, als jij de hele dag niet appt en om 3 uur 's nachts wel pas appt, cancel.
0: Ja, dat is waar. Weet je wat ik ook vervelend vind van die mensen die alleen maar appen als het hun uitkomt? Of als er iets ergs is. Dus app je alleen maar van, hey, ik heb een zware tijd om mijn oma is overleden. Ja, maar fuck off, waar was je al die andere tijd dan? Dan moet je ook niet ineens aankomen met, ja, ik ben nu verdrietig. Sorry, dat vind ik echt vervelend. Verder kan je me altijd appen als er iets is. Voel je vooral welkom. Maar goed, we hebben weer genoeg geluld. Dat waren alle stellingen. We komen zo bij jullie terug met Cupido om even wat heerlijke liefdesadvies uit te delen. Want geloof mij, daar heb ik verstand van tegenwoordig. Maar eerst gaan we even luisteren naar een heerlijk nummertje. Hier heb ik vorig jaar superveel op gedanst. Hier is Benju.

0: hebt geluisterd naar Om Alleen met Benju en daarna Solo B met Acting Crazy. Jongens, de wedstrijd is klaar of zo? Of wat is er aan de hand? Krijg ik een update ergens?
1: Drinkpauze.
0: Drinkpauze? Oh, dus wij kunnen nu het uur vol lullen.
2: Nee, drinkpauze zegt 2-3 minuten.
0: Oh, ik wilde eigenlijk doorgeven dat ik even ander soort muziek ging draaien, want ik begin een beetje in te kakken. Dus ik dacht, eigenlijk moeten we een beetje de andere kant op weer. Sophie, wat vind jij? Waardoor blijven de mensen nou wakker? Goed punt, Sophie. Een sterk punt.
2: Geen idee.
0: Mooie vraag.
2: Mooie stelling.
0: Ik ga toch weer even doorswitchen naar...
2: Oh, sorry. Ze heeft een nummer gevonden.
0: Ik denk
2: hoor,
0: dat ik een nummertje gevonden heb, hoor. Zo uit het archief getrokken. Hier is hij, mama.

Ja, welkom weer bij deze hele zwoelige, leuke avond. Leuk dat je nog steeds luistert en welkom bij Cupido, het rubriekje waarin ik inga op door jullie gestuurde vragen over de liefde. En dan hoor ik jullie denken, jij alleen? Nee, tuurlijk niet, lieve schatjes. Ik heb hier namelijk ook een mannelijk perspectief, namelijk mijn enige echte vriend. En aan de andere kant de enige echte mannenhater. Maar ook een heel goed adviesgever, mijn beste vriendinnetje Sophie. En wij gaan jullie advies geven. Waarom? Nou, ik en Tijn

0: zit al hartstikke gelukkig, bijna 3 maandjes in een relatie. En Sophie is hier de... Ja, Sof, wat kom je eigenlijk doen?
1: Niks, ik ga ook naar huis toe.
0: Oké. Nee, Sophie is hier over met brandend goed advies, want die heeft hartstikke veel ervaring. Dus dat komt hartstikke goed zo meteen. In elk geval dank jullie wel allemaal weer voor het opsturen van de leuke vragen. Dan wil ik nogmaals oproepen om niks ongepast te sturen, want dat behandel ik gewoon niet. Maar verder rest vond ik het hartstikke leuke vragen. En ze zijn nu ook bijna op. Dus er kunnen weer nieuwe gestuurd worden. Nogmaals, het kan via @tvillingvalen of via de snap fv-noise72. Alleen voor radio. Anyways, we zijn terug. Ik heb hier de allereerste vraag. Gekregen... Oh, ik mag de naam niet zeggen, of wel? Nou, er staat een naam bij, niet voor niks. Gekregen van Jari. Is afstand een echte reden om niet te daten? Nou, lieve Jari. Mooie vraag.
1: Hele mooie vraag. Goeie. Mooie stelling.
0: Goeie vraag.
1: Nee.
0: Nee, niet doen. Afstand is altijd een reden om niet te daten. Ik kan het weten. Ik geitje. Ik zou zeggen, kijk, dat is één ding heel belangrijk. Dat is dat je elkaar vertrouwt. Want je kan elkaar niet checken. Nee, je hebt de locatie, maar je hebt geen idee wat diegene in de andere stad uitspookt. Dus als je elkaar niet vertrouwt, gaat het gewoon simpelweg niet werken. En dan punt 2. Je moet bereid zijn om elke keer zo ver te gaan reizen. En dan weet ik niet of het voor jou te doen is, of jullie een autorijbewijs hebben. Mocht je dat wel allemaal hebben, zou ik het zeker lekker doen. Mocht je het voor elkaar over hebben, zeker doen. Anders is het vaag. Weet je niet wat die ander aan het doen is? Is het contact niet zo goed? Doe het niet. Bespaar jezelf de moeite en de pijn. Wat vinden jullie?
2: Ik geloof wel dat het kan, hoor. Dat sowieso wel.
0: Ja, het kan, maar...
2: Als je dichterbij bij elkaar woont, is het gewoon makkelijker voor jullie twee.
1: Ik zou nou niet per se gaan zeggen van ga lekker iemand verder opzoeken. Maar als het zo is...
0: Ik bedoel, kijk naar mij en Tijn. Wij wonen ook hartstikke ver uit elkaar. En bij ons is het ook gelukt voor jullie beeld. Ik woon in Alphen en hij woont in Zwammerdam. Dus het is best een stukje. Maar ja, wij vertrouwen ook. En we wonen praktisch geen samen. Maar los van dat...
1: Ik wou net zeggen, hij vertrouwen... is vaker bij jou en jij vaker bij hem.
0: Maar los van dat, we vertrouwen elkaar ook. Dus ik hoop dat je wat aan het lieve Jari. De volgende is van man nummer 4. Aha. Hoe weet je of iemand echt leuk vindt of je alleen de aandacht fijn vindt? Dat ligt bij jezelf, lieverd. Krijg jij een goed gevoel ervan als je van meerdere gasten aandacht krijgt, of vind je het alleen leuk van eentje? Meten is weten. Niet letterlijk. Wat vinden jullie?
1: Ik heb geen idee.
0: Nou, mooi. Hebben we veel aan. We gaan mooi. Door. We gaan door. Man nummer 4, succes ermee. Dan hebben we een vraag van Amy. Kan liefde groeien of moet het er meteen zijn? Lieve Amy.
1: Liefde kan zeker groeien.
0: Liefde kan zeker groeien, schat. Jullie kunnen allebei ouder worden, veranderen, andere fases ingaan van jullie leven. Je bent nog jong, tenzij dit een vrouw van 50 is. Dan zeg ik, lieve Amy, geniet van je pensioen. Nee. Ja, tuurlijk kan dat groeien. Dat hoeft er niet meteen te zijn. Kijk, dat kan. Maar ik geloof, als het meteen in één keer bam, dan is het lust. Sorry, dat denk ik. Oké, we gaan door. Wanneer weet je dat je moet stoppen met moeite doen? Van Hans. Je heet geen Hans, ten eerste Hans, dat weet ik gewoon zeker. Wanneer weet je dat je moet stoppen met moeite doen? Als de ander niet reageert, denk ik.
2: De 3 keer afspreekregel.
0: Wat is die Shakira toch mooi, hè? Normaal, jongen. Sorry, Shakira staat op het scherm. Als de ander niet zo goed reageert... je voelt dat toch gewoon aan. Je voelt dat gewoon aan wanneer iemand minder moeite doet. En anders is je radar af. En dan moet je even met je ouders gaan praten, denk ik. Sorry. Is dat gemeen? Nee, dat is niet gemeen. Je voelt dat gewoon. Dat voel je. Vertrouw op je gevoel. Door. Wanneer is het slim om eerlijk te zeggen wat je voelt? Schat, wanneer niet? Het is letterlijk dom als je het niet doet, want dan eindig je met de verkeerde straks. Ik zou vanaf begin af aan al zeggen, luister, je moet dit en dit van me weten. Want als je ineens zegt midden in de relatie, surprise, ik wil eigenlijk dit. Dan heb je wel een probleem, denk ik. Je kan beter van tevoren al zeggen hoe je erin staat en hoe je in elkaar zit, dan dat je met elkaar in een relatie zit en denkt, oh fuck, dit wil ik helemaal niet. Dus dat, zijn jullie het ermee eens?
1: Nou ja, zeker weten.
0: Oké. Kan je iemand terugnemen die je al pijn heeft gedaan? Nee.
2: Ligt eraan.
0: Ligt aan welke pijn?
2: Ja.

0: Iemand is hier heel erg afgeleid door de tv, volgens mij.
1: Nee, ik moest gewoon denken aan alle mensen die mij pijn hebben gedaan.
0: Okay. Ja.
1: Ik zou zeggen, schat, als iemand jou pijn heeft gedaan... Weet je wat het is? Als iemand jou één keer pijn doet, kan hij dat dus nog een keer doen. Anders had hij dat niet op zo'n level gedaan. Dus ik zou het gewoon niet doen. Als hij jou echt zoveel pijn heeft gedaan op dat level... Je weet dus nu dat hij dat kan. Dus klaar. Klaar. Iemand zoeken die je wel verdient. Laatste vraag. Is jaloezie altijd slecht of hoort het er soms bij? Schat, als hij nooit jaloers is op jou... Als jij weg bent, dan geeft hij er geen fuck om. Kijk, soms is het misschien even niet leuk... En krijgen jullie de ruzie over? Dat is hartstikke normaal. Maar als hij het allemaal leuk zou vinden en er geen vinger naar om zou kijken... Of zo... Morgen. Echt, hoe verder we deze uitzending ingaan, hoe slechter ik ga praten. Gewoon goedemorgen, zeg. Oeh. Sorry. Nee. Ja, jongens, Jezus. Ik ben toch ook gewoon een beetje moe, man. Ik sta hier gewoon... Ik sta hier gewoon een beetje liefdesadvies te geven. Terwijl ja, ik heb het leven wel uitgespeeld. Want ik heb gewoon een hartstikke lieve vriend. los daarvan. Ja, weet ik veel. Ik zou goed zeggen, zorg dat je hart niet wordt gebroken. Ja, dat gaat sowieso wel een keertje gebeuren. Ja, iedereen is nog jong. Ik hoop voor je dat dat al een keertje gebeurd is. En dat je niet nog een keer moet meemaken. Want het is hartstikke pijnlijk. Ik ga gewoon mijn bek houden nu. Ik vond het fijn. En ik wens iedereen heel veel succes met mijn advies. Laat vooral weten als het is gelukt. En zo niet, ja, dan laat je lekker niks weten. Nou, succes ermee. Toedels, tot zo.
2: Top, top, boy.
3: DJ Spinoff.

0: Ja, dat was Erik met een veel te moeilijke achternaam. Met Call On Me en DJ Spinal. Feet en Fireball. Fireboy. Jezus, het gaat echt niet goed met mij. Sophie, de vraag van vandaag. In welke groep zat jij toen je Avi uit had?
1: Toen ik Avi uit had?
0: Ja.
1: Zo, dat is een moeilijke vraag.
0: Hele
1: volgens mij
0: vraag.
1: Zat ik in groep 4 of groep 5.
0: Noep. Groep 2 zat ik. Groep 2.
1: Toen had je niets aan de toetsen.
0: Toen zat ik in groep 2 en ik had het geneeld. Tijn. Tijn.
2: Ja?
1: Weet je wat Avi uit is?
0: Nee. Oh my.
1: Je leesniveau. Dat je M3, E3, M4 en op een gegeven moment Avi uit.
2: Dat zou ik echt niet meer weten. Mm-hmm. Dat was wel hoog.
1: De derde
2: mij.
1: Klas.
0: Hij heeft nooit Avi uitgehaald. Hij zit nog steeds op plaats. Hij volgt daar nu leesles.
1: Hij heeft net E4 gehaald.
0: Oh, nee, niet gemeen doen. Dit is gewoon pesten, hè? Hij is gewoon sprakeloos,
2: idee.
0: Sorry, vent. Hij is gewoon sprakeloos. Sprakeloos, gek. Nou, ik dacht, we doen even de mop van de week. Ik heb hier, jullie mogen kiezen. Brand naar de bus in het zwembad opruimen.
1: Opruimen, dat past wel bij jou.
0: Ik inderdaad. Heb ook nog, bij de apotheek of bij de dokter?
2: Doe maar opruimen.
0: Opruimen. We gaan op het hele vrolijke icoontje. Elmer zit te gamen als zijn moeder zegt, ruim je kamer eens op. Elmer zegt, ik heb geen zin, mam. Moeder zegt, dan maak je maar zin. Die avond zegt Elmer, ik wil pannenkoeken. Moeder zegt, maar ik heb geen pannenkoeken. Elmer zegt, dan maak je maar pannenkoeken.
2: Wat een ongelofelijke...
1: Wat stom.
2: Stomme grap.
0: Ik heb wel de mop van de week verteld nu. Vinden jullie hem leuk?
2: Heel leuk.
1: Fantastisch.
0: Als het jullie misschien is opgevallen, ik doe elke week eigenlijk de rap door je week. Ik heb deze week niet gerapt, want ik voelde mij gewoon gepest. En onzeker en verdrietig. Dus ik heb deze week niet de rap door je week gedaan. Maar mochten jullie die nou heel erg missen, kan ik die volgende week doen. Ik wilde er eigenlijk mee kappen, want Mees had beloofd om over te nemen. Maar Mees is weg, hè? Dus ja, toen dacht ik, shit, nou moet ik het weer elke week gaan doen. Jongens, wat vinden jullie? Moet ik dat, nog, moet ik dat erin houden? Of was het gewoon niet om aan te horen?
1: Nee, je moet het erin houden.
2: Erin houden.
0: Ja, fuck. Dan moet ik dus elke week weer een rap gaan schrijven.
1: Ja.
0: Weet je wat ik erg vind dat ik dan soms aan het schrijven bezit zo? En dan weet ik geen rijmwoord en dan ga je zo naar chat. En dan geeft hij je echt een basic rijmwoord als aardbeien of zo. En dan zit ik oprecht gewoon een uur na te denken wat voor zin ik kan maken met aardbeien. Nou, dan voel je je een NPC. Holy shit.
1: Wat nou als je er ook aan chat vraagt, wat voor zin je kan maken daarmee?
0: Ja, dat, zover was ik ooit. Maar dan krijg je dus een veel te lange zin of een veel te korte zin. Ik had gezegd van zet hem als ADF Samski. Maar goed, maakt niet uit. Sophie, weekendplannen nu. Updaten.
1: Ik moet zaterdag werken.
0: Zo.
2: Wat een leuk weekend.
1: En zondag gaan wij afspreken, hoorde ik net.
0: Oeh, echt waar?
1: Ja.
0: Oeh, dat vind ik leuk. Oké, en Tijn.
2: Geen idee, ik leef met de dag, hè. Dat weet je.
0: ik heb wilde plannen. ik heb zondag dus een date met mijn meisje. En verder... Ja, dat kan ik allemaal niet bespreken, want misschien luisteren de kinderen. In elk geval...
1: Heerlijk luisteren.
0: Nee, maar dat was niet zo bedoeld. Ik ben gewoon echt een beetje melig aan het worden. Sorry. In elk geval gaan we even luisteren naar een heerlijk nummertje wat echt constant in mijn hoofd zit. Ik ben geen viespeuk.

0: Ja, wat zal ik er eens van zeggen? Dat was We Get Fucked Tonight van Burna Boy en Gunna. En ik heb heerlijk eventjes gedanst en het is hier veel te warm voor. Ik hoor dus die airco niet per se. Nou, wat is het? Hoe noem je dat? Het is niet per se een airco. Het is maar...
1: Ventilator.
0: Een ventilator. Als ik praat, hoor je... Nou, het zal allemaal wel. Het geluid hier is zo goed, jongens, dames en heren, van het luisteren. Dit is alweer op standje bizar, hoor. ik weet echt niet. Ik heb dus de laatste horen gekregen dat ik elke keer als ik ongemakkelijk word... of als ik iets aan het vertellen ben wat ik niet zo leuk meer vind... dat ik dus switch naar een accent. Dat valt mij dus de laatste tijd heel erg op. Dat is heel irritant. Ik moet dat echt gaan afleren. In elk geval, we zitten in de allerlaatste minuut van deze uitzending. Nummer 100 alweer. Shout-out naar... Ja, naar wie wil ik eigenlijk... Shout-out naar mama. En papa. En frum. Oh, kut. En gewoon...
2: Goos.
0: En ome Dini. En gewoon iedereen. Heel erg bedankt voor het luisteren weer. En ja, ik zie jullie heel graag... Nou, ik spreek jullie heel graag volgende week terug. Zeker luisteren. En dan ga ik dus wel...
1: Ben je er niet?
0: Echt wel. Hoezo ben ik er volgende week niet?
1: Je gaat dan naar Parijs? Of naar Frankrijk?
0: Nee, maar dan kan ik niet voor avond ervoor gewoon nog radio maken. Ja. Ik ben daar gewoon, hoor, schat. Dat komt gewoon helemaal goed. Dus dan moet je zeker luisteren. Want dan ga ik rappen en als je niet luistert, ga ik huilen. Dat vind ik niet leuk. Jongens, dankjewel weer voor alles. Ik spreek jullie. Love is. En zoals ik altijd zeg, kusjes.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van... Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnely. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnely spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op

36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout waardoor hij uitgleed. Tran reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minimaal tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.
3: Word wakker rond een uur of zes, kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte, en mis je beide armen.

0: Kalfen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children.